De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden.

Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. Het Radio 10 weer door Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden.

0: van 5 uur.
1: Een groep amateursportclubs werkte naar massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En de Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. Het Radio 10 Weer door Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden.

0: Radioteam met Marco Borsato en vrij zijn op deze bevrijdingsdag zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door 2 oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. En er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het Hanta-virus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de intensive care ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En dan het radioteam weer. In het noorden droog en af en toe zon, maar in het zuiden blijft het grijs en regenachtig. En het wordt 10 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
2: Ja, en de files melden zich alweer aan, vrouwtje.
3: Zeker, zijn er vroeg bij het radioteam verkeer. Er is 1 vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Werkendam. 16 minuten.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Zaterdag. De Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com.

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: Het liedje waar ook een 5 mei versie van is gemaakt destijds. En daarmee was het toepasselijk op deze bevrijdingsdag. Marco Borsato en Vrij zijn bij Radio 10. Gordon en Vrouwtje melden zich weer in de ochtend.
1: Ja, we zijn weer present.
0: Ja hoor.
2: Ja, 5 mei, de dag die aanvoelt als een vrije dag. Maar voor veel mensen is het helemaal geen vrije dag.
3: Nee, en dat vind ik gemeen.
2: Jij hebt hier een vrije dag.
3: Nee, ik bedoel, als ambtenaren vrij zijn. Ik bedoel, jouw man is ambtenaar.
4: Ja, die is lekker vrij vandaag.
3: Ja, maar en dan hoor je dat mensen bij de BOVAG bijvoorbeeld, hè, dat is die auto-organisatie, die zijn dan ook vrij. Ja. En de gewone, zeg maar, gemiddelde burger, hè, moet gewoon.
0: Zoals jij. Ja.
3: Zoals ik. Ja. Nee, maar dat is toch heel raar. Dat is krom.
2: Nou ja, in Nederland zijn er veel minder vrije dagen dan in heel veel Europese landen. Hè. Heel veel andere Europese landen.
3: Heel veel dingen in Nederland minder dan andere landen, maar dit is er één van.
2: Dit is er één van, ja. Volgens mij zijn er in totaal 9 vrije dagen.
3: België 11. Ja. Volgens mij hebben ze in Zweden 14 vrije dagen.
2: Ja.
3: Dus ik zou zeggen, jongens.
2: Dus eigenlijk op naar nog meer vrije dagen. Nou, ik vind 5 mei is natuurlijk wel typisch zo'n dag. Dat we eigenlijk allemaal, dat wat ons verbindt. Het is een dag die gaat over de vrijheid. Wat voor iedereen is, gaat niet over godsdienst.
0: Ja. Er wordt natuurlijk ook heel veel georganiseerd, hè, vandaag. Dus het is ook alweer leuk om een vrije dag te hebben. Kun je naar zo'n feestje toe.
2: Zeker.
0: Een festival.
2: Zeker. Ja. Ben jij van plan om nog ergens heen te gaan vanmiddag?
3: Nou, ik heb een ander festival. Het is Pijp Mei.
2: Gordon, het is 9 minuten.
0: Oh,
2: oh, in de ochtend.
0: Ongelooflijk.
2: Hoe werkt jouw brein?
3: Sorry.
2: Heb jij nog plannen, vrouwtje?
3: Nee,
2: ik heb geen plannen. Ik wil het wel nog even hebben over dodenherdenkingen gisteravond.
3: Want, ja, wat zag ze er mooi uit, Maxima?
2: Nou, ik wilde daar precies naartoe. Want het viel mij dus op dat Maxima inderdaad prachtig uitzag. Ik zat ook te kijken. En die hakken.
3: Ja, maar heb je dat jurkje gezien die zo in een soort baleijn zo om erheen zat? En ze is beeldig slank.
2: Nee, ze ziet er heel goed uit, maar ik dacht alleen maar aan die klinkers op de Dam. Dat zijn van die, klinkers, weet je wel. En dan met die hele hoge hakken.
3: Nou, 12 centimeter.
2: Ja, echt van die hele chique schoenen. En ik vond het zo knap, want ze loopt erop alsof het gympies zijn.
3: Hey, je kan er, als je even voor de luisteraar thuis, als je niet weet wat het is. Louboutin is een van de meest toonaangevende schoenen voor.
2: Met een rode zolen.
3: Met rode zolen, die kun je er van een kilometer afstand. En dat deed ze dus wel met verven.
2: Ja, absoluut.
3: Maar nou weet ik uit zeer betrouwbare bron dat Maxima hele grote voeten heeft.
0: Wat noem jij grote voeten dan?
3: 43.
0: Oh.
2: Nou, dat is inderdaad.
3: Dat is een flinke schuit. Nou, ik zou je vertellen.
2: Ze is ook een lange vrouw, hè?
3: Ze hebben het koninklijk jacht afgezet. Want we hebben er al 2, zeiden ze.
2: Ze ziet er prachtig uit. En ik vond het weer.
0: Indrukwekkend.
2: Indrukwekkende avond.
3: Het wordt een leuke uitzending. We hebben 2 dwergen in de studio.
2: Nou.
0: Het zijn gewoon je collega's.
3: Ja, dat weet ik.
2: Zometeen. Feit of fabel. En Hannelore is aan de beurt. Hannelore, waar ga je verhalen?
4: Nou, ik ga het vertellen over één.

0: Een van mijn meest gênante momenten ooit.
1: Nog één?
0: Ja,
1: nog één.
0: Ik vond het
1: beter zo
0: veel. Je vertelt me aan één schakeling van gênante toestanden.
1: Nou, ik hoor het zo meteen.
2: Ik heb een quiz met ballen gekeken.

0: 10e de stem van CeeLo Green. Crazy.
1: Feit of fabel?
2: Ja, feit of fabel. Elke dag hoor je een verhaal van een van ons. En het kan een compleet verzonnen iets zijn. Of gewoon een keihard feitje. Zoals ik gisteren dat verhaal vertelde over Jeff Tracta. En jij hebt een verhaal, Hannelore, over een...
3: Ja, een heel gênant moment uit mijn leven. Als Dickert. Een van mijn meest gênante momenten.
2: Dickert ook. Ja.
0: Een maatje meer.
2: Had je ook een dikke vandalen thuis?
3: Ja, alles. Nee, ik was vroeger echt een yo-yo qua gewicht. En jaren geleden, toen waren we net verhuisd naar Zaandam. Toen zat ik net even in een wat dikkere periode. Ja, ik vind dik geen erg woord. Dus ik zeg altijd gewoon dik. Maar goed, ik was gewoon... Ik had wat meer volume dan nu. Ja. En we waren daar neergestreken, mijn man en ik, op een terras. En we zaten daar lekker... We hadden een gebakje gegeten en een koffietje erbij.
2: Gebakje uiteraard.
3: Ja, en we willen dus opstaan, want we waren klaar. En ik sta op en die hele stoel komt met mij mee. Nee, ik zat vast in de stoel, in de terrasstoel. Dus ik ging heel snel weer zitten.
4: Ziet en, het
3: mijn,
4: meteen voor,
3: en mijn man ja. keek mij aan. Die zegt, wat doe je? Ik zeg, ik zit vast in die stoel. Hij zegt, ja, wat nu? Ik zeg, ja, we blijven zitten totdat dat hele terras leeg is, schat. Pas dan mag je mij eruit helpen. Nou ja, hij vond dat onzin, maar ja, hij bleef inderdaad maar zitten. Nou, uiteindelijk duurde het dus een paar uur voordat dat terras een keer leeg was. We hebben echt moeten wachten tot de zon weg was, dat iedereen het koud kreeg. En rond een uur of vijf was dat terras eindelijk leeg. Nou, toen durfde ik ze op te staan, hield hij de stoel vast, terwijl ik probeerde eruit te komen.
0: Het was inmiddels een kilo afgevallen, nou, het ging makkelijker.
3: Het was zo ontzettend gênant.
2: Wat voor stoel was dat?
3: Ja, het was gewoon een standaard terrasstoel. Daar kon ik niet op zitten op het moment dat je wat voller bent.
4: Ja,
3: en je bent
4: groot stoel,
3: zoals
4: met
3: ik.
4: Van die beugels.
3: Ja, het was een of andere rieten. Stoel, maar ik heb er echt dus een paar uur vastgezeten in die terrasstoel. Dat ding stond helemaal in mijn benen gepriemd.
2: Maar dan moet je echt kogelrond zijn geweest.
3: Dat viel best wel mee. Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen.
2: Of misschien vrouwen hebben sowieso wat bredere heupen. Dus dan kan het wat meer voorkomen.
3: Ja, maar bij ons gaat het op de heupjes.
2: Heb je de stoel moeten afrekenen uiteindelijk?
3: Nee.
4: Ja, is dit verhaal van Hannelore een feit of een fabel? Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 0909 310 10. Zometeen horen we of het echt is.
2: Ja.

0: De Supremes bij Radio 10, terwijl we ons afvragen... zou dat verhaal van Hannelore nou waar zijn of niet?
1: Feit of fabel?
2: Ja, want Hannelore vertelde net een verhaal... dat ze ooit heeft vastgezeten in een terrasstoel.
3: Urenlang.
2: Ja, wachten tot iedereen weg was. Is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij, Gordon?
4: Nou, urenlang in een stoel blijven zitten, dat geloof ik niet. Ik bedoel, je lichaam is flexibel genoeg. Ik bedoel, als je een beetje corpulent bent. Ik bedoel, ik heb ook die periodes meegemaakt. Dan.
2: Wil jij wel eens vast blijven zitten in een terrasstoel?
4: Nee.
2: In de tijd dat je echt was...
4: Nee, ik ben nooit zo heel erg zo zwaar geweest.
2: Dus jij herkent dit niet?
4: Nee. Maar ik kan me voorstellen, als je zo moddervet bent, dat je...
3: Dat viel nou ook wel weer mee.
2: Paul, wat denk jij?
4: Mag ik even zeggen of het waar is?
2: Ja.
4: Nee, dat is niet waar.
2: Nee, want daar ging je al langzaam naartoe. Dat is vast niet waar. Wat denk jij, Jan-Paul?
0: Ik vind het ook een beetje ongeloofwaardig. En urenlang, schaamt hij je dan zo erg dat het dan heel... Ja, het is natuurlijk wel komisch ook wel als je naar uit zo'n stoel moet komen.
4: Nou, zeg, zit tussen je oren, maar het staat duidelijk tussen een terrasstoel.
2: Ik denk ook dat het niet waar is. Nee, je gaat niet uren blijven zitten. En al helemaal niet jouw man die daar dan mee akkoord gaat. Ik zeg, kom op, we gaan nu opstaan. Ik help je eruit. Ja. Je hoeft toch één ruk aan die stoel te geven. En dan ben je er toch uit.
0: Even personeel even laten meehelpen. Hoppakee.
2: Ik kan het me niet voorstellen. Belinda, goedemorgen.
5: Goedemorgen, vrouwtje. En de rest.
4: Hallo. Hoe heet jullie ook alweer? Ja. Belinda, heb jij wel eens vastgezeten in een terrasstoel?
5: Ik heb nog nooit, ik ben niet zo gauw een terrasganger. Ik heb nog nooit vastgezeten, maar ik zit eigenlijk nog wel te lachen. Maar ik vind het te gênant om te zeggen dat het niet waar is, want ik geloof het gewoon.
2: Jij denkt dat het echt gebeurd is?
4: Oh, je gelooft het?
5: Maar ja, dat het uren is. Is natuurlijk, ja, dat geloof ik niet, overdreven.
4: Ja.
5: Maar ik denk wel dat het kan.
4: Ja.
5: Ik ben ook niet overdreven dik, maar ik ben ook niet overdreven mager.
2: Ja, Belinda, we gaan samen luisteren naar Hannelore. Want ik ben wel benieuwd.
3: Heb ik ooit urenlang vastgezeten in een terrasstoel? Dit verhaal is een feit.
0: Nee!
2: Oh,
4: maar nu je het zegt, ik zie ook een hele rieten afdruk gewoon zien.
2: Hoe lang heb je daar gewoon gezeten op dat terras?
3: Totdat het zo koud werd en iedereen van het terras af was.
2: Je durfde gewoon niet.
3: Zei tegen mijn man, nou kom, nu gaan we proberen.
2: Oh, wat een lieve stoel
3: vasthouden, sjorren, alles.
2: Van jou, wat een schat.
4: Belinda?
5: Ja?
4: Heel erg gefeliciteerd. Je krijgt de Radio 10 doppen drinkfles van ons.
5: Nou, hartstikke leuk.
4: Hartstikke leuk.
5: Dankjewel.
4: En ik zou zeggen, pak een terrasje en een stoeltje.
2: Doei, Belinda.
5: Doei, zometeen
4: ook het nieuws met Hannelore. Wat viel je daarin op?
3: Ja, maar heel creatieve automobiel.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
3: Greets. Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Hoi van Ethos.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
12: Hé, hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
15: Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
17: Aldi.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram maar €2,69. En voor moederdag mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
20: Aldi.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
22: Deze week jouw kans op tickets van 10 voor Treasure. En dat is die Bruno Mars tribute band. Hè? Heel goed, vorig jaar hadden ze het programma Tribute Battle of the Bands.
23: Ja, zo cool.
22: Hoor je de oproep van de band, reageer dan met het woordje tickets via de app van 10. En kom je in de uitzending. En dan kan het zomaar zijn dat je erbij bent op 31 oktober in AFAS Live.
23: Ja, op deze bevrijdingsdag is het oneerlijk verdeeld. En dat is jammer, want in het noorden is het namelijk droog en zonnig. In het zuiden regenachtig en grijs. Dus dat is heel spijtig. De temperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Dus het was een frisse bevrijdingsdag.

0: Nee, vrouwtje heeft ook al de das omgedaan.
1: Wat?
2: Wat doet het als
1: om? Heb ik een das om? Ik moet altijd even denken bij jou, het is nog vroeg. Goed, Radio 10 Verkeer. Er zijn twee vertragingen. De A7 Hoornzaan staat tussen Avenhoorn en Purmerend Noord, 10 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam, 45 minuten.
2: 2 minuten over 6:30. Gordon en vrouwtje, de ochtend van Radio 10. Mijn naam is Jan Paul en Hannelore met de laatste nieuws.
3: Bij Hotel De Wereld in Wageningen is om middernacht het vuur van de vrijheid ontstoken. Het officiële begin van Bevrijdingsdag. Estafettelopers brengen het vuur het land door. Onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen.
0: Het is toch
1: bizar, hè?
0: Eigenlijk niet te geloven.
1: Heb jij wel eens iets van agressie gezien in de supermarkt?
0: Glennis Grace.
1: Ja, dat hebben we allemaal gezien. Maar ik heb het persoonlijk nog nooit meegemaakt dat de mensen gaan schelden of zo in de supermarkt.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik heb het wel eens gezien bij mensen. En denk ik van, waar maak je je druk om? Of wat doe je?
1: Ja.
0: Maar ik neem aan dat dit meer gericht is op bepaalde hanggroep jongeren die dus bij supermarkt. Want dat heb ik wel in Amsterdam-Noord, waar zit tegenover een kleine Albert Heijn. En daar zijn ook echt samenscholingen van dat soort scholieren en weet ik veel wat.
1: Mijn dochter vertelde trouwens wel met Koningsdag dat ze maar 1 artikel mochten kopen bij een grote supermarkt. Dat is een regel in Amsterdam.
3: Ja?
1: Ja, je mag maar 1 artikel op Koningsdag. Ja.
0: Oh, oké.
3: Okay. Ja, echt jongeren bizar. Mogen vaak niet in groepjes naar binnen.
1: En in groepjes naar binnen. Er zijn best wel allemaal regels voor scholieren en voor jongeren.
0: Maar jongens, is dit niet te volledig van de gek gewoon. Ik bedoel, ik kom dan net uit Japan. Daar is dit helemaal. Daar kan je dit niet eens verzinnen.
1: Nee, dat is echt. Ja, Japan is heel bijzonder. Maar ja, aan de andere kant, Japan is natuurlijk wel echt een cultuur wat al eeuwenlang op een andere manier in elkaar zit. Ja, je kan dat bijna niet meer terugdraaien. Nee, in Nederland is dat gewoon.
0: Maar we kunnen het wel stopzetten.
1: Nou,
0: dus
1: dat weet
0: ik hoop met deze maatregel dat het dan iets gaat helpen.
3: Nou, wie weet. Ja, en wat doe je als je rijbewijs is ingenomen en je wil toch per se rijden? Nou, een man in de Brabantse gemeente Maashorst werd 's nachts betrapt op verdacht rijgedrag. Agenten wilden een ademanalyse doen om te kijken of hij inderdaad had gedronken. Maar dat weigerde hij en dus werd zijn rijbewijs ingenomen. Maar hij werd de volgende dag toch weer betrapt achter het stuur. Maar had er wel goed over nagedacht en zijn best gedaan om de politie te foppen, want hij droeg een pruik. Op Instagram zegt de politie, gelukkig waren wij goed uitgeslapen.
1: Ja, nee. Dat creatief.
3: Moet je eens voorstellen dat je dan met een pruik op dan toch achter het stuur gaat zitten.
0: Was het geen spookrijderschap?
1: Het was geen laken. Nee. Hey, zo meteen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. En het gaat daarin over het Eurovisie Songfestival. Want zijn we er volgend jaar nou wel of niet bij? Zo meteen hoor je er meer over.
2: Eerst Prince.

0: liedjes maakt daar. Ongelooflijk. En ontzettend een goede gitarist. John Mayer.
1: Hij is lekker ding.
0: Ja, vind je?
1: Godverdomme.
2: Nou, is wel een knappe man, ja.
1: Nou, ja, nee. Ik zou er niet van afgeschopt willen worden, hoor.
0: Oké. Okay. We hebben allemaal gemist op televisie.
2: Dat is vrij snel, hoor.
1: Hoe weet jij dat? Dat is niet helemaal niet waar. Ik heb altijd hele knappe mannen gehad.
2: Dat is waar, ja. Nou, dat moet ik eerlijk toegeven. Ja. Ja. Absoluut. Je hebt goede smaak.
1: Hey, de tv van gisteren hebben we natuurlijk ontzettend veel gemist. Ik heb er persoonlijk helemaal niks aan gemist, maar vertel.
3: Nou, in Nieuws van de Dag is opiniemaker Sjarsi Roopram te gast. In de uitzending hebben ze het over het bekladde monument op de Dam. En Sjarsi pleit voor een totaal demonstratieverbod.
4: Maar jij zegt eigenlijk, dit moet nog strenger. Je zou eigenlijk een wet moeten hebben die gewoon zegt op 4 mei demonstreren.
5: Gewoon strikt.
4: Verboden.
5: Gewoon strikt. En dat maakt niet uit of je dus pro-Palestina bent of voor een abortuskliniek gaat demonstreren en vrouwen gaat roepen dat ze naar de hel gaan op het moment dat ze een abortus gaan houden. Gewoon één lijn trekken voor iedereen en gewoon zeggen van bepaalde dagen zijn heilig en geen politiek bedrijf.
1: Nou, ik ben het daar wel mee eens.
2: Ik vind het ook wel redelijk klinken, ja.
1: Maar mag ik even zeggen, jongens, even serieus. Je bent de gemeente Amsterdam. Dan heb je daar dat enorme prachtige beeld dat we daar hebben. Dan weet je van tevoren dat er al zeg maar een soort van polarisatie
2: is
1: in de maatschappij. Dan ga je gewoon geen bewaking daar neerzetten. Of ze hebben extra surveillances laten rijden. Ja, kom op zich.
2: Die waren niet te zien op de beelden.
1: Nee, zo kan ik er nog wel een paar. Maar gaan ze die mensen ooit pakken? Want ze hadden allemaal weer pakken aan met onherkenbaar.
2: Ja, volgens mij is het ook opgeëist door een bepaalde organisatie. Die besmeuringen.
1: Maar heb je het gezien hoe het was? Het was toch eigenlijk gewoon. Dit is toch wel echt de onderkant van. Van je bestaan.
2: Ja, het is verschrikkelijk dat je dat doet. Ja,
1: echt.
2: Absoluut. Ja.
3: Iets heel anders dan. Het Eurovisie Songfestival, want volgende week begint het in Oostenrijk. Natuurlijk zonder Nederland en omroep AVROTROS. De NOS gaat het uitzenden en heeft daarvoor onder andere studiosportpresentator Henry Schut gestrikt. De heren van Vandaag Inside zijn geen groot fan van hem, vertelden ze gisteravond op SBS6.
6: Dan gaat die NOS de show stelen, die gaat het uitzenden, maar die nemen het helemaal niet serieus, want die hebben die vervelende gozer van Studio Sport. Schut. Hoe heet die?
7: Henry Schut.
6: Henry Schut hebben ze als commentator aangesteld. Ja. Dan weet je, voordat de prijzen uitgereikt zijn, slaapt heel Nederland.
7: Maar wat weet Henry Schut nou precies van Songfestival?
6: Ja, niks.
8: Niks.
1: Nou ja, ik vind Henry trouwens echt een goede presentator. Dat keert helemaal niks aan.
2: Hij heeft niet zoveel te maken met Songfestival.
0: Nee, maar hij heeft wel heel veel muziekkennis. Dat is wel echt een muziekliefhebber.
2: Ik denk dat weinig mensen dat weten. Ja, dat zeg jij nu, maar ik wist dat helemaal niet.
1: Maar dat gaat hij samen doen met Jeroen Kijkende Vechten. Maar jongens, is het niet sowieso heel raar dat wij NOS daarheen sturen, terwijl AVROTROS er niet heen gaat om de boel te boycotten, omdat Israël meedoet, dan gaan we toch het uitzenden, toch commentatoren. Wat is
2: dat? Ik vond het natuurlijk super scheef.
1: Dat is toch helemaal zo scheef als een hoer? Ja. Dan ga je toch gewoon. Nee, maar echt. Dan ga je iemand. Gaan we niet iemand sturen? Het klopt voor geen kant.
2: Ja, en de NOS heeft in 2010 volgens mij besloten van wij gaan dit niet meer doen. Want en toen is de AVROTROS ingesprongen. Die hebben dat toen overgenomen. Ja. Dus het voelt gewoon heel scheef dit aan alle kanten.
1: Lachen. Ja. En dan is er de discussie. Moeten we volgend jaar wel meedoen? Ja, zeker moeten we meedoen. Want dit heeft namelijk geen zin. En de andere landen zenden het namelijk niet uit. We hadden gewoon dit niet moeten uitzenden. En als we dan willen kijken, hadden we via België moeten kijken. Of BBC, wat ik sowieso trouwens altijd deed. Maar ik snap dat gewoon.
2: Hey, maar heel even speculeren. Even leuk gewoon. Als we volgend jaar mee zouden doen, wie zouden we dan moeten sturen? Want ik zat bijvoorbeeld gisteren naar RTL Tonight te kijken. En daar zat Karsu. En daar zaten ze eigenlijk een beetje te hinten op dat Karsu daar misschien wel naartoe zou gaan. Nou, en die wil dat ook. Die zei ook,
3: wie is dat? Een oprechte vraag.
1: Nee, Karsu is een prachtige zangeres.
2: Ja.
1: Ik weet haar roots eigenlijk niet.
2: Volgens mij heeft ze
1: Armeens. Armeens of Turks of Armeense. Maar gaan we even opzoeken.
3: En waar kennen we haar van?
1: Ze was vorig jaar trots op tijdens het bevrijdingsfestival. Daar heeft ze enorme indruk gemaakt. Was echt heel goed.
2: Ja, absoluut. En ze heeft heel veel fans ook door het land. Volgens mij heeft ze nog geen hits gehad. Maar
1: als je Europa echt wilt treiteren, dan gaan we Gerard zenden.
3: Oh, ik denk, je bent jezelf nu aan. Ja, Nederland doet dit jaar dus niet mee, hè? Net als 5 andere landen. Songfestivaldirecteur Martin Green vindt het jammer, zei hij tijdens een persconferentie. Songfestivalkenner Aaron Baden vertelt in RTL Boulevard waarom waarom hij denkt dat we volgend jaar misschien inderdaad weer terugkeren bij het Songfestival.
8: Martin Green doet dit niet zo, maar ik vind het wel goed hoor. Hij heeft echt wel ook een beetje het boetekleed aangetrokken. We hadden strenger moeten zijn, zegt hij. Dat gaan we ook doen. Hè. Toen Israël, dat er een overheidscampagne is geweest om stemmen te werven, om dat te beïnvloeden. En hij zegt, we zijn nu consequenties aan verbonden als dat nog een keer gebeurt. Het is een flirt met Nederland om volgend jaar weer mee te doen. Zeker ook vanwege de financiële redenen. Het is nu echt een aderlating dat 5 landen niet meedoen en de kassa dus ook niet drinkt.
1: Ja, ik heb dus ooit echt meegedaan in Moskou 2009. En het is gewoon echt de Olympische Spelen van de muziek. Het is zo leuk om daar aan mee te doen.
2: Maar ik vind het leuk dat je dat zegt. Want er is natuurlijk een tijd geweest dat Nederlandse artiesten daar echt absoluut niet aan mee. Ze wilden er niet op spugen zo ongeveer. Nee, het was echt een beetje
1: dat
2: een
1: kwam gênant. Dat kwam door ons.
2: Dat is trouwens wel een leuk liedje.
1: Maar, ik zou maar goed, Gordon en Replay, ik zou zo meedoen hoor. Want de Italiaanse deelnemer dit jaar is 57 en is de gedoodverfde winnaar dit jaar.
2: Oh, grappig.
1: Hoe leuk. Dus het is nooit te laat, schat.
2: Het gaat tussen jou.
1: Ga niet vervelend tegen mij doen. Want je hebt best kans dat ik volgend jaar tussen Karsu en.
2: En Karsu, daar gaat het eigenlijk tussen nu.
0: Ja. Nou, maar, daarover gesproken. Hè? Ja, je gaat natuurlijk verderop deze week die single uitbrengen.
1: Ja, samen de vrijdag, hè?
2: Ja.
0: Oeh, dan wordt het spannend.
1: Ja, maar we gaan eerst nog een ouwetje draaien van Gordon en Replay.
0: Dat
1: was even terug in de tijd. Kom op naar de zero's.
2: Dat is dat nummer met die Clinic Clowns, toch?
1: Ja, met een rode neus. Ja, geweldig. Ja. Gordon en Replay, hier op Radio 10. Voordat het losgaat.

0: deze week.
1: Voor vrijdag?
0: Ja, donderdag zingen we hem live bij Eva. We hebben van de week geoefend natuurlijk. De nieuwe single, Me Lobby You.
1: Ja, zit er ook een dansje bij, Gordon?
0: Dansje? Ja, zeker. Een TikTok-dansje. Ik wil eigenlijk ook even met jullie straks repeteren.
1: Oh, oké.
2: Even een klein stukje van vrijdag wel. Even een klein stukje van die nieuwe single. Want je hebt natuurlijk een klein fragment al wel online gezet. Dat mag je al wel laten horen.

0: komende vrijdag.
1: Ja, gaat het allemaal gebeuren.
0: Gaat het allemaal gebeuren. Hey,
2: en dat was, weet ik van jou, was hetzelfde jaar dat jij in de Playboy stond.
1: Ja, dat was net na de watersnoodramp. Klopt. En de reden dat jij dat aanhaalt is... Zometeen hoor je inderdaad... Dat heeft met de Playboy te maken. Hoe je ons goede doel kan steunen.
2: Ja, dat is helemaal fantastisch.
1: Ja.
0: En dat heeft te maken met jou zonder kleren.
1: Ja.
0: Ik wil het nog even benadrukken.
1: Ja. Zometeen.

0: even over later.
1: Ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
0: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
7: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
10: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
9: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
11: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
15: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
14: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
15: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
14: Stap je ook in?
16: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
19: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
20: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
22: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
24: Gordon en Vrouwtje op 10. En ja, Vrouwtje biedt zichzelf aan zonder kleren voor het goede doel. Nou, dat zit, dat hoor je zo. Maar eerst het nieuws van 7 uur.
25: Nee.
24: Zeg ik dit verkeerd?
25: Dit kan je niet zeggen.
24: Het gaat toch een beetje op en neer.
25: Nee, dit kan echt niet.
26: En wie zich ook zelf aan
25: biedt. Nee, ik bied helemaal niks aan. Nee, dit gaat over een oude editie van de Playboy. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst het serieuze nieuws.
24: Maak het even spannend.
25: Goedemorgen. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt. Maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Een van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Met het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jette en Plinter Chabot. En er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen. Dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen verwachten. En dan het Radio 10 weer. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. En het wordt 10 tot 15 graden.
26: Ja, ik vraag me dan af, wanneer noem je je kind Splinter? Ja, als je, heb je dan ergens in getrapt? Of?
25: Ja, het is een hele aparte, moderne naam.
26: Maar goed, de files,
25: vrouwtje. De radioactief verkeer. Er zijn 4 vertragingen. Dit zijn ze allemaal. Ik ga ze gewoon allemaal doen. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 6 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 9 minuten. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. 41 minuten. En de A59 Ossonzeel tussen Vlijmen en Nieuwkuik. 6 minuten.

0: bezorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van Terme 1 plus 1 gratis.
2: Nu bij Gamma, 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Goedemorgen. En goed dat je erbij bent.
1: Morgen. Ook wij zijn vrij.
2: We mogen zeggen wat we willen hier in dit land.
1: We hebben vrijheid volledig. We kunnen alles wat we... Dat doet ook iedereen.
2: Nou, vandaag. We kunnen niet alles roepen.
1: Nou ja, je kan in principe alles roepen. Alleen of het allemaal terecht is, dat is blijft natuurlijk
2: en
1: de vraag.
2: En of het respectvol is.
1: Dat moet je je afvragen. Ja. Goed. Het is wel bevrijdingsdag vandaag. Dus
2: zeker. Kan je de dag van de vrijheid. Vieren.
1: En we gaan jou straks zeg maar een prachtig item weggeven over... voor de actie De Alpe d'Huez.
2: Ja, zeker. Want gisteravond is die actie afgetrapt, hè?
1: Ja, gisteravond is die afgetrapt. We gaan geld inzamelen namelijk voor De Alpe d'Huez. Samen naar de toppen zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker.
3: Radio 10, Alpe d'Huez.
1: Ja, we doen dit onder andere voor Paul en zijn team. Vorig jaar is zijn vrouw Yvette overleden aan de gevolg van endeldarmkanker. En dat terwijl ze zelf altijd geld inzamelen.
2: Ja, fantastisch echt. Ja. Een prachtig team inderdaad. En ik heb zelf Paul gesproken. Ontzettend lief. Man. Twee kinderen die lopen zelfs ook mee. We zouden zo graag die 10.000 euro willen halen. Hè. Die 10 van 10 willen we graag aanbieden. Namens ons en jou als luisteraars van Radio 10. Elke euro, en al is het maar 1 eurotje, is welkom via radio10.nl. En mocht je iets meer dan 1 euro willen uitgeven, op datzelfde radio10.nl kom je ook onze speciale Alpe d'Huez veiling tegen. En daarin zijn producten en diensten die nergens te koop zijn en die echt mega exclusief zijn. Het eerste item is gistermiddag bij Gijs Staverman toegevoegd door niemand minder dan oud-Olympisch wielerkampioen Leontien van Moorsel.
0: Wat neem je mee voor onze veiling?
4: Ja, dat een heel mooi wielertenue. Dat mogen mensen zelf uitzoeken. Een wielerbroek, een wielershirt, een helm, een bril. En als ze genoeg bieden, dan kom ik het tekenen en kom ik het persoonlijk overhandigen.
2: Echt tof item. Een gloednieuwe wieleroutfit gesigneerd door Leontien van Moorsel. Loopt nog anderhalve dag. Hey, en het staat nu op 66 euro. Nou, dat is echt helemaal niks. Want ik heb me uit een betrouwbare bron laten vertellen dat een broekje is al 150 euro. En een wielertop is 150 euro. Sla je slag dus en ga naar radio10.nl.
1: Ja, en zometeen vroegen we ook een nieuw item toe aan de speciale Alpe d'Huez veiling. Het heeft te maken met een hele exclusieve Playboy-foto.

0: De grootste hits aller tijden, ABBA natuurlijk. Hè. Knowing Me, Knowing You op deze 5e mei.
1: Ja, het is vandaag bevrijdingsdag. Dat betekent feest in het land met in veel steden een bevrijdingsfestival. Lekker gratis feesten dus. En voor sommige mensen is het een vrije dag, maar voor heel veel mensen ook niet. Want misschien zit jij wel gewoon in de auto onderweg naar je werk. Maar hoe zit dat nou precies? Want wie heeft er vandaag wel vrij? En wie moet er gewoon werken vandaag?
2: Ja, dat weet Egon Groen van de vakbond FNV. Hij is voorstander om van 5 mei een nationale vrijdag te maken. Ik hoor iedereen juichen achter het stuur nu.
1: Ja.
2: Goedemorgen, Egon.
3: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Waarom is nou eigenlijk niet iedereen vrij vandaag?
3: Nou, dat hangt er een beetje vanaf in welke cao je zit, waar je onder valt. En jullie hebben gelijk, 82% van de cao's is 5 mei niet een jaarlijkse vrije dag. En in slechts 18% is dat wel het geval.
1: Ja, want wie moeten er wel werken en wie niet?
3: Nou, de meeste mensen die moeten wel werken, maar bijvoorbeeld de mensen die onder de cao van de motorvoertuigen, de garages werken, of rijksambtenaar zijn, of bij een bank werken, die zijn vrij.
1: Oké, okay, en hoe zit dat dan? Waarom? Waarom die mensen wel en anderen niet?
3: Om dat uit te leggen, dan zouden we even goed moeten kijken naar hoe zo'n cao nou tot stand komt. En voordat er een cao uitonderhandeld wordt met de werkgevers, gaan vakbonden, dat zijn verenigingen, altijd met hun leden in overleg wat zij belangrijk vinden. En als we nou de cao van de motorvoertuigen, van de garages pakken, hebben de leden die daaronder vallen in 2022 gezegd, het is ons ook wel wat waard als we die dag elk jaar vrij zijn. En dat was dus een hele duidelijke prioriteit die zij daaraan stelden. En nou, in de onderhandelingen met de BOVAG, de werkgevers, is dat vervolgens ook afgesproken.
2: Ja, en in hoeverre is het haalbaar, Egon, om dit gewoon landelijk geregeld te krijgen? Want dat, volgens mij lijkt, is dat een onbegonnen werk.
3: Nou, dan moet je per cao moet je daar een prioriteit van gaan maken dan. Met je leden in overleg gaan. Ja. Als zij zeggen wij vinden dat belangrijk, dan moet je daar in de onderhandeling op inzetten.
1: Ja, maar jullie pleiten daar wel voor, hè?
3: Ja,
1: voor die Nationale Vrije Dag. Waarom?
3: Ja, nou, wij vinden het belangrijk dat heel Nederland, iedereen die in Nederland woont, 1 dag in het jaar stilstaat bij de bevrijding, bij de vrijheid, en maar ook bij de democratie.
2: Ja, en kunnen we dan ook afspreken dat die dag daarna, die is eigenlijk het belangrijkste, ook vrij wordt? Want iedereen
3: is de volgende die we moeten regelen. Ja.
1: Hey, en al die vrije dagen, maar die zitten dan wel heel dicht op elkaar, hè, Egon?
3: Ja, in Nederland heb je natuurlijk Koningsdag en je hebt 5 mei en Pasen en Pinksteren.
1: Ja.
3: Het is ook het mooiste tijd van het jaar, vind ik.
2: Ja, dat vind ik ook. Dankjewel, Egon Groen van de vakbond FNV.
3: Ja, graag gedaan hoor.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
4: Hoi. Ben benieuwd of we gaan lukken.
2: Nou, duidelijk dus. Jongens, voorlopig moeten we gewoon aan de bak.
1: Ja hoor.
4: Helaas.
1: We hebben wij een vakbond? Feest met jullie, jongens.
2: Ja. Een vakbond hebben wij die.
4: Oké. Okay. Nee.

0: Mr. Big bij Radio 10 en Wild World. En we gaan het nog even hebben over dat speciale item wat we gaan toevoegen aan de veiling, hè, voor de Alpe d'Huez.
1: Ja. Over Mr. Big gesproken.
2: Nou, dat is het niet hoor. Dat valt wel mee, zo'n big issue.
1: Ja, een big issue was het.
2: Ja, het is wel een big issue. Ja,
0: het was de editie van de Playboy.
2: Een, ja, van 100 jaar geleden.
1: Ja. Maar die ga je veilen voor onze actie?
2: Ja, voor de Alpe d'Huez. Ja, ja, gaan we veilen voor ons speciale team natuurlijk.
0: Gaan we het zo meteen nog even verder over hebben, hoe dat precies zit. Ja. En hoe je daar dus,
2: we gaan het uitgebreid over. Ja, zeker. Over die stokoude Playboy. Hannelore, wat heb jij zo meteen in het nieuws?
3: Een revolutionaire uitvinding voor op de wc. Je hoort zo wat het is.

0: Stefans Live. Alle info op radio10.nl. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je

0: Kwerk. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
2: Stihl. Sterk werk.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
9: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: Radio 10 met misschien wel jouw kans op tickets van 10 voor Treasure, de Bruno Mars tribute band. Hoor je een oproepje van de band, reageer dan met het woordje tickets hè, via de app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan ben je er gewoon bij op 31 oktober in de AFAS live. Gordon, het weer.
11: Ja, in het noorden droog en zonnig, in het zuiden regenachtig en grijs. Het is oneerlijk. De temperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden, zoals een chille bevrijdingsdag, maar dat mag de pret niet drukken. De situatie op de Nederlandse wegen, volgens mij een rustige ochtendspits.
12: Ja, het Radio 10 verkeerde zijn 7 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. 24 minuten door een ongeval. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergsehoek en de Moerdijkbrug. 13 minuten. En de A59 Oss-Zonzeel tussen Ring den Bosch West en Nieuwkijk. 12 minuten.
10: 7:30. Gordon en Vrouwtje in de ochtend van Radio 10. En Hannelore met het nieuws.
13: Vandaag vieren we dus bevrijdingsdag. Maar 8 op de 10 Nederlanders vinden dat die vrijheid onder druk staat. Dat heeft een vandaag uitgezocht. En dat komt, zeggen ze, door alle oorlogen die er zijn en de scherpe verdeeldheid in de maatschappij. De meeste actievoerders werden opgepakt rond de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam gisteravond zijn vrijgelaten. De politie arresteerde 13 mensen, onder wie een vrouw die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen.
11: Maar ik denk dan, wat heeft het dan voor zin om die mensen te arresteren? Als je ze de volgende dag al vrijlaat. Ja, ja, maar waar ben je mee bezig als overheid? Dan vind je het gek dat het gezag geen respect krijgt. Die mensen hadden minstens een week vast moeten zitten.
12: Ja, je wil eigenlijk een voorbeeld
11: minimaal
12: stellen.
11: Minimaal een week vastzitten.
12: Hebben jullie niet ook? Want ik zit dan te kijken naar die 2 minuten stilte. En dat vind ik toch altijd een heel indrukwekkend moment.
11: Ja, dat is het
12: hele plein wat stil is. En dan zit je daar zo naar die gezichten te kijken. En dan denk je toch altijd van, stel je nou voor dat er nu iets gebeurt. Je zit er toch altijd een beetje met samengeknepen billen. Hebben jullie dat niet?
11: Zal
12: er niks gebeuren.
11: Jaar geleden is dat gebeurd.
10: Ja, ja, die beelden, daar moet je toch aan denken inderdaad. Dat er wat gebeurde. Mensen op het plein die wegrennen en zo.
11: In deze tijd is die kans vele malen groter. Dus daarom kan ik het niet begrijpen dat je die mensen vasthoudt en gewoon vrij laat gaan de volgende dag. Het is ongelooflijk.
14: Zal ik eens iets gênants bekennen?
11: Je vastgezeten in de stoel.
14: Nee, dat niet.
10: Zit je vast?
14: Ja, nu ik toch zo'n dag heb. Nee, ik ben het gisteren gewoon helemaal vergeten. Ik dacht echt pas een kwartier te laat aan die hele dodenherdenking.
10: Wat was je aan
14: het
10: doen dan?
14: Ik zat gewoon tv te kijken met mijn man.
11: Oh,
14: het is echt super gênant. Ja, en onze oudste dochter ging eerder weg. Toen zei ik nog, denk er wel aan, hè? 2 minuten.

0: stilte. Ja, mam. Echt, dat werkt.
1: Maar ik denk
0: dat
1: heel
0: en ik was gewoon te laat.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat ook onbewust.
0: Ik vind het heel vervelend.
1: Ja, maar je kunt het ook inhalen. Hè?
0: Ja, maar toen dacht ik, ja, ik kan nou terug gaan kijken. Ik weet toch al hoe het uitziet.
1: Nee, maar
0: natuurlijk.
1: Ik bedoel, je kunt ook die 2 minuten stilte, die is om 8 uur. Maar misschien had je een moment voor jezelf moeten nemen. Gewoon 2 minuten, gewoon even niks.
0: Misschien ga ik dat vandaag alsnog doen.
1: Het is nooit te laat om te herdenken.
0: Een opvallende trend. Steeds meer voetbalclubs in het betaald voetbal verbieden mobiele telefoons. Onder andere bij FC Volendam spreekt de trainer zijn spelers aan op hun schermtijd. Want ja, de TikTok-generatie wordt de hele dag door enorm beïnvloed door een beeldscherm. Dat is slecht voor je focus. Je raakt er gestrest en afgeleid van. Nog 2 voorbeelden. Bij de ploeg van Parijs mogen spelers helemaal geen telefoon hebben op het trainingscomplex. En bij Manchester City is zelfs het complete internet afgesloten. Wist ik
2: maar niet. Ik begrijp dit even niet. Dus dan, ze mogen als ze in het, zodra ze in het stadion zijn of op het complex, mogen ze geen telefoon.
0: Ja.
2: Dus een beetje tussen de trainingen door, zeg maar.
0: Ja, in de kleedkamer was het al verboden. Maar op steeds meer plekken worden de spelers echt aangesproken op het feit dat ze dus de hele tijd met die mobiele telefoon zitten.
2: Ze zitten ze op dat bankje een beetje zo te TikTok. Ja, weet je dat?
0: Bij steeds
1: minder
0: clubs. Mag
1: ik daar wat van zeggen? Want wij hebben als regel dat we in ons bedrijf gewoon geen telefoons op de werkvloer willen. Het is
0: in je restaurant bedoel je?
1: Begonnen werk.
0: Ik kan het zeggen, want jij zit hier wel de hele tijd op je telefoon.
1: Nee, ja, okay,
0: maar in je restaurant heb je het verboden.
1: Nee, voor mijn personeel is het eigenlijk verboden. Je moet hem eigenlijk in je locker laten. En dat doet niemand.
2: En wat gebeurt er dan? Worden ze daarop aangesproken?
1: Dat heeft geen enkele zin. Want ze worden hoogst beledigd. En je moet tegenwoordig als werkgever oppassen wat je zegt. Want dan zijn ze zo weg.
2: Dus je hebt geen
1: poot om op te staan.
2: Nee, je kunt het ook niet handhaven, zeg maar.
1: Nee, je kunt het ook bijna niet handhaven. Nee. Het is echt... maar ik begrijp het wel.
0: Ja.
1: Focus gewoon op de wedstrijd en voor de rest op andere ballen.
0: Oh. Ja. En een revolutie in ons kleinste kamertje. Een toiletrol zonder karton. En dit kan alleen al in Nederland jaarlijks tot 3 miljard wc-rolletjes schelen die nu bij het oud papier of restafval belanden. Het is een uitvinding van EDET na jarenlang onderzoek. En het heeft al een innovatieprijs gewonnen. Ja, hoe kan dat dan? Nou, dat willen ze niet zeggen. Maar het zou gaan om een technologie waarbij het papier zeer precies wordt opgerold en gestabiliseerd. En nog een extra voordeel, op de rollen zonder huls passen dubbel zoveel velletjes. En het scheelt ook weer extra kosten qua transport en verpakking.
1: Wat slim.
2: Ik ben helemaal verbaasd dat dat nu pas is ontdekt.
0: Ja.
2: Want je hebt wel die hele grote rollen, weet je wel? Die dan
1: het
2: helemaal
1: zijn keukenrollen.
2: Een soort keukenrollen zijn dat, maar die ze dan
0: die
2: in de horeca gebruiken. Ja, precies. En dan heb je van die hele grote en die hebben ook geen rolletje binnenin.
1: Nee.
2: Waarom kan dat dan niet voor wc-rollen?
0: Nou ja, dat kan nu dus wel.
2: Ja, maar
1: ik gebruik thuis ook geen toiletpapier, maar keukenrollen. Want het ik heb zo'n grote kont.
2: Slepen bij jou.
1: Vochtige doekjes van Haclé.

0: Bij Radio 10 deze hele week en ook deze ochtend, kunnen we al wel zeggen, maak je kans op tickets voor de winnaars van Tribute Battle of the Bands 2025. Dat zijn deze mannen. Treasure, zo klinken ze live.
1: Steengoed.
0: Ja, dat is echt heel goed. Niet voor niets uitgeroepen tot de winnaar. Zo hoor je de oproep van deze band. App dan door je tickets via de Radio 10 app. En winnaar, wie weet, win jij dan wel 2 tickets voor de show in Avans Live op 31 oktober. Maar eerst.
2: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
3: Ja, verzamelen we bij Radio 10 geld in voor de Alpe d'Huez samen naar de top. En zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. En we doen dit onder andere voor Paul en zijn team. Vorig jaar is zijn vrouw Yvette overleden aan de gevolgen van endeldarmkanker. En dat terwijl ze zelf eigenlijk altijd op een fantastische manier geld inzamelde hiervoor. Ga naar radio10.nl/doneer. Daar kun je doneren. Maar daar vind je ook een hele bijzondere veiling met producten en uitjes die nergens anders te koop zijn. 2 keer per dag komt er een nieuw veiling-item online. En op dit moment staat er een gloednieuwe wielren-outfit online. Gesigneerd en gebracht door Olympisch kampioen Leontien van Moorsel. Die loopt nog ruim een dag. En is voor slechts €70 op te halen. Schandalig goedkoop. Die prijs moet echt omhoog.
1: Ja,
3: is dus veel meer waard.
1: Ja, en over uitjes gesproken. Nou, we hebben een van die uitjes hebben we. Hij is al een tijdje terug uit geweest namelijk.
3: voor de watersnoodramp.
1: En onze eerste veiling item. Dat je kunt kopen via radio10.nl komt uit het privéarchief voor onze lieftallige vrouwtje zelf. En er zijn er nog maar 2 van.
3: Ja, het zijn er nog maar 2. Maar ik dacht, joh, ik
1: wat is het?
3: Waard. Het is de Playboy uit 2001. Ja, dus echt stok en stok oud. Ja. Maar het is een beetje een collectors item, dus, want er zijn er nog maar 2.
0: Ja. En, jij staat erin voor de duidelijkheid.
3: Ja, zeker. Nakende.
1: Ja, wat ik dus heel graag zou willen weten. Wat heeft die shoot met jou gedaan destijds? Want dat is natuurlijk
3: ik
1: wel expliciet.
3: Ik weet nog wel, ik vond dat toen vond dat heel spannend om te doen. Maar ik dacht, weet je wat, ik doe het gewoon. Ik voelde me heel stoer. Ik dacht, ach, kan mij het schelen. Ik kreeg er natuurlijk een klap geld voor. Dus
1: ja, hoeveel?
3: Ja, ik kreeg daar toen, volgens mij wat ik me kan herinneren, maar goed, het is al heel lang geleden, ja, rond de 2 ton voor guldens, hè?
1: Jeetje,
3: guldens.
1: Wat een geld.
3: Zo lang geleden is het ook. Nou, niet normaal. Maar ik weet nog dat ik toen dacht van, oh god, dan ligt dat ding met mij naakt op de voorkant, ook bij alle benzinestations, waar mijn vader gaat tanken.
1: Oh mijn god.
3: Dat spookte meteen door mijn hoofd. En ja, natuurlijk wist hij wel dat ik dat ging doen, maar ja, dat je daar dan ook zo mee geconfronteerd wordt, je dochter.
1: Ja, en dat je je slang in de auto hangt.
3: Nee, stop. Stop.
1: Hey, maar luid, dus een uniek exemplaar, die gaan wij dus veilen. Hij staat op dit moment op de site, radio10.nl/doneer.
0: En je hebt hem ook bij je, toch?
3: Hier? Ja, ik heb hem, hier,
1: zien, want
3: ik gooi hem naar je toe.
1: Ik heb deze nog nooit gezien.
3: Oh, ik moet hem natuurlijk niet gooien, een beetje voorzichtig.
1: Ja,
3: voorzichtig moet nog opgeboden worden.
1: Luister, een prachtige coverfoto ook, voor de mensen die kijken via online. Ja. Ik ga heel even gelijk naar de middelspread. En had jij
3: de middelspread.
1: Had jij de nietjes ook in zitten?
3: Ja, volgens mij zitten er ook nietjes in.
1: Oh, kijk, een vrouwtje. Ja, is van, oh, mooi. Jeetje, maar je hebt ook echt hele mooie beschaafde borsten ook. Oh, er zit een middelspread in.
3: Ja, nietjes alles zit erin.
1: Oh, ja. Nou, je had je niet geschoren, zie ik.
3: Nee. Het is, nou ja, wel. Het was allemaal heel keurig. Tuintjes aangeharkt.
1: Nou, ik zou, ja. En je gaat hem signeren, hè?
3: Ik ga hem signeren.

0: Radio 10, terwijl wij toch nog eventjes die Playboy aan het doorbladeren zijn.
1: Hij leeft nog steeds, hè, onze Sir Cliff. Ja, hey, eigenlijk het meest exclusieve item aller tijden. Een gesigneerde Playboy van vrouwtje. Heb jij nog een leuke anekdote uit die tijd?
2: Uit het jaar Kruik, hè, is dit, 2001. Nee, dat was wel grappig. Ja, je moet natuurlijk, dit is een beetje gek om over te praten, maar je moet harde tepels hebben natuurlijk in die Playboy. En ik had een hele leuke gay visagiste mee. Dus die moest af en toe even een klein knijpje doen.
1: Oh ja.
2: Dus dat was wel heel grappig.
1: Hij is in ieder geval hoogwaardig ingelijst. Een verstuur of ophalen in de Radio 10 studio is mogelijk. Dus je kan
2: natuurlijk
1: hem hier persoonlijk op en ze gaat hem ook tekenen.
2: Ja, absoluut.
1: Alleen maar pluspunten,
2: alles.
1: Lijkt mij.
2: Ja, allemaal pluspunten.
1: Je steunt ook nog het goede doel ermee. De volledige
2: dat is het
1: opbrengst.
2: Allerbelangrijkste. Hè?
1: Opbrengst gaat naar de Alpe d'Huez in het team van Paul. Ga naar radio10.nl/doneer.
2: Dus de enige
3: wij zijn en spelen op zaterdag 31 oktober onze grootste show ooit in de Avonds Live. Daar wil je toch bij zijn?
4: App nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor Treasure.

0: beste van en de Miami Sound Machine.
1: Tickets van 10.
2: Ja, je kent ze waarschijnlijk nog wel. De winnaars van de Tribute Battle of the Bands. Een prachtig programma op SBS6. En in 2025 werd dat geworden, de Treasure.
3: Ah, zo gaaf.
2: De Tribute Band van Bruno Mars. Het is zo dat zij een concert geven. 31 oktober. Een grote solo show. En ze gaan optreden de avonds live in Amsterdam.
3: Jij kan erbij zijn. Hoor je de oproep? App dan tickets via de Radio 10 app. En wie weet win jij wel 2 tickets voor dat concert. Ja, en aan de telefoon Yvonne. Goedemorgen.
4: Nou, goedemorgen. Wat een leuke verrassing.
2: Ja. Hallo Yvonne.
3: Yvonne, ben jij groot fan van Bruno Mars?
4: Ik heb geprobeerd om kaartjes te bemachtigen voor het concert, maar het is me niet gelukt.
2: Voor de echte bedoel je? Voor de echte?
4: Voor de echte, ja.
3: Hij komt natuurlijk binnenkort, ja.
4: Ja, daarom. Maar ik heb ook het programma gekeken. En ik vond het een geweldige tribute band.
2: Ja, hè, goed.
4: Dus je hoort bijna geen verschil. Dus ik dacht, dan ga ik dat proberen.
2: Nou, waar ben jij op dit moment?
4: Ik ben nog thuis, maar ik ga zo lekker een rondje over de Vrijmarkt lopen.
2: Nou, zou zeggen, met een smile van oor tot oor kan jij naar die Vrijmarkt. Want jij wint 2 tickets voor
4: Treasure. Daar ben ik echt heel blij mee.
2: Treasure Tribute Band, Avas Live op zaterdag 31 oktober 2026. Heb je wat leuk in je agenda staan?
4: Nou, fantastisch. Echt, ik heb er onwijs
2: in. Helemaal leuk.
3: Gefeliciteerd Yvonne, hartstikke leuk.
2: Geniet van de vrijheid vandaag.
4: Dankjewel.
0: Geniet ervan.
4: Dankjewel. Hele leuke verrassing.
2: Dag Yvonne.
4: Dag.
0: En deze hele week maak je nog kans op tickets voor Treasure. Dus hoor jij de oproep, reageer dan snel met het woordje tickets via de app van Radio 10.

0: festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
13: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk, bij Veronica.
16: Bekijk nu de collectie van K-Smith tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmith.nl.
17: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry, bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Wat een paas, hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Hatsoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Hoi van Ethos.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag. 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Een vrouwtje op deze bevrijdingsdag. Ja, heel veel artiesten die vliegen het land rond om op te treden. De orkestleider van een hele bekende band gaan we zo meteen bellen. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid. Dat meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die vrijheid onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en het verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast. 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. En een groep amateursportclubs werkt aan een massaclaim tegen het ministerie van Sport. Dat meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. En daardoor vielen veel clubs buiten de boot en daar zijn ze het dus niet mee eens. En dan het radioteam weer. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. En het wordt 10 tot 15 graden.
9: Er zijn een aantal bevrijdingsfiles te melden. Vrouwtje.
22: Ja, maar liefst 3 files op dit moment. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. 37 minuten, dat komt door een ongeval. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Alblasserdam en Ridderkerk-Noord. 26 minuten door een auto met pech. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Drechttunnel en Ridderkerk-Zuid. 11 minuten.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
27: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
28: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
29: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

0: 5 mei. En wie weet ben je vrij vandaag en kun je naar een van de vele bevrijdingsfestivals, die overigens allemaal gratis zijn. En de kans is groot dat je dan niet minder dan deze band gaat zien in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen.
1: Ja, de Jostie Band inderdaad, hè?
2: De Jostie Band.
1: Wilden we nog eventjes een fragmentje van laten horen, maar dat komt zo meteen nog even.
2: Okay,
1: hoe zij namelijk live klinken, wat wel bijzonder.
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
2: Bijzonder. Al sinds de jaren 60 de bekendste band voor mensen met een verstandelijke beperking. En vandaag beleven zij misschien wel hun mooiste hoogtepunt uit meer dan 60 jaar. Ze zijn namelijk ambassadeur van de vrijheid. En ze vliegen vandaag het hele land door. Ja. En aan de telefoon de orkestleider van de Jostie Band. Lian Verburg, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe zit het met de zenuwen?
3: Nou, eigenlijk niet op dit moment. Ja, de orkestleden zeiden net tegen mij dat ik meer stress heb dan dat zij dat hebben. Dus kun je nagaan hoe de verhouding is hier.
0: Hé, hey, wat ontzettend leuk, Lian. Ik heb een paar keer op mogen treden met die heerlijke Jostie Band voor jullie. Hé, hey, wat kan iedereen verwachten die jullie vandaag gaat zien op een bevrijdingsfestival?
3: Nou, we willen gewoon feest maken. We willen gewoon dat de mensen die komen kijken, dat die dansen, dat ze plezier hebben. Dus we hebben er ook een hele festival-act van gemaakt. Dus het is, want ja, we hebben natuurlijk wel zelf liedjes, maar op een festival moet je natuurlijk even met wat anders naar voren komen. Dus we zijn zo blij dat DJ Reinier Zonneveld en onze vriendin Maan met ons meedoen om er met elkaar een fantastische act van te maken.
2: En welke nummers gaan jullie spelen vandaag?
3: Nou, dat varieert van terug in de tijd, Viva la Vida, tot twee emmertjes water halen. Waarbij, waarbij twee emmertjes water halen echt een favoriete is van Reinier Zonneveld. Want dat is natuurlijk een techno-dj, maar die heeft er zo'n gave beat onder gezet.
0: Oh, wat
3: leuk. En, dus we gaan het echt met elkaar doen. En het is een act van ongeveer 40, 45 minuten. Maar voor je het weet is die voorbij. En ja, we hopen dat het festivalpubliek, dat de mensen echt denken van jeetje, wacht even, daar zitten mensen met een beperking muziek te maken. En kijk eens hoe zij stralen en hoe zij ook gewoon onderdeel zijn van deze maatschappij.
2: Ja, ja. Leuk.
0: Hey, en Lian, gaat het nog steeds net als vroeger? Rood, groot, groen, groen, blauw, geel.
3: Heel goed. Heel goed.
0: Ja, hè?
3: We hebben niks aan de kleuren veranderd, want we gaan raakt in de war.
0: Hey, hoe zijn de voorbereidingen gegaan bij jullie?
3: Ja, we zijn heel goed gegaan. We hebben natuurlijk op 4 november is het bekendgemaakt dat we ambassadeur werden. Want dat is vroeger dan normaal. Maar dat komt ook omdat wij wat meer repetitietijd nodig hebben. Maar we hebben natuurlijk wekenlang geoefend. We hebben ook een aantal keren met Maan en Reinier geoefend. En op een gegeven moment zeiden de Jostie Band leden zelfs, waar zijn we er nou onderhand klaar mee? Want ik wil eigenlijk wel weer andere muziek horen.
0: Ja, ze hebben een hele korte spanningsboog, dat weet ik. Hey, Lian, al die bandleden die op één dag 4 keer moeten optreden in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Hoe vlieg je dat aan, logistiek gezien?
3: Ja, de logistiek was inderdaad een hele grote uitdaging. Dat is het nog steeds. We hebben, geloof ik, 3 touringcars ingezet. We hebben een spoedbus, we hebben een helikopter. We hebben 3 vrachtwagens die het land doorrijden om onze spullen te vervoeren.
0: Jeetje.
3: Dus je wil niet weten hoe dik het draaiboek is wat voor ons ligt. En logistiek natuurlijk een uitdaging. Maar hier in Geelse Rijen, want we zijn met 5 orkestleden nu al in Geelse Rijen, daar, die gaan vliegen met een helikopter een aantal keren.
0: Oh,
3: maar wat ook heel gaaf is dat we met een spoedbus gaan. Want ja, we treden om 1:15 op in Vlissingen. Tot 1:30. En we moeten om 4:00 in Wageningen weer op het podium zitten. Ja, nou, Vlissingen-Wageningen, dat is een uitdaging.
0: Wat is een spoedbus?
3: Een spoedbus is gewoon een bus die onder politiebegeleiding snel
0: geplaatst
3: wordt van A naar B. Dus ja, dat is natuurlijk ook leuk om daarin te zitten, toch?
2: Geweldig. Hey, en Lian, ik ben zo benieuwd, want Jostie Band, treden jullie ook nog door het jaar heen op en zo? Want eigenlijk...
3: Ja. Ja, we geven wel concerten, dat doen we maar 1 keer per maand. Als we zouden willen, zouden we dat elke week wel doen. Maar we doen het bewust een beetje dimmen. Want weet je, het is natuurlijk best wel intensief met een hele groep op stap. En dus we zeggen 1 keer per maand is gewoon een leuke richtlijn. Want we repeteren wel elke woensdagavond met alle 115 orkestleden in Zwammerdam.
0: Oh my
3: en
0: God.
3: Dat is de hoofddoelstelling van de Jostie Band. En als jullie in de gelegenheid hebben, kom eens naar Zwammerdam. Want iedereen die bij ons geweest is, gaat totaal anders de deur uit.
0: Ik zeg Gordon en Replay. En de Jostie Band, hoor.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, toch, Lian?
3: Ja, dat hebben we nog een keer gehad in Magnum.
0: Ja.
2: Jullie zijn ook gekozen als ambassadeur van de vrijheid, hè, dit jaar. Dat is toch ook fantastisch.
0: Beter kan niet.
2: Beter kan
3: nou,
2: niet.
3: Weet je, daar zijn we zo trots op. Omdat deze mensen, hè, de menselijke verstandelijke beperking, die werden vroeger in de Tweede Wereldoorlog, werden die gewoon vermoord. Hè, want Hitler wilde natuurlijk een zuiver ras. Dus deze mensen, die pasten er gewoon niet tussen. En als je dan nu kan laten zien dat zij, de Jostie Band Lehman, namens alle mensen met een verstandelijke beperking, want zij manifesteren die doelgroep dat zij laten zien van, ja, maar wacht even, wij kunnen wat. En wij zijn ook gewoon onderdeel van die maatschappij. Dus een dikke vinger naar die man met die snor in 30 jaar.
0: Ja, daar heb je ook helemaal gelijk. Maar kijk naar mij, hè. Iemand met een beperking kan nog heel ver komen, hè, Lian?
2: Dankjewel, Lian.
3: Ja,
0: dankjewel.
2: Heel veel plezier vandaag.
3: Oké, okay,
0: pak het voor al die kanjers. Doei, doei.
3: Ja, ik zal het nog goed te doen, hoor.
2: Ja, zeker. Hoi.

0: zijn de Doobie Brothers bij Radio 10 Long Train Running.
1: Ja, tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws. Hannelore, wat speelt er allemaal?
2: Nou, de bioscoopfilm over Michael Jackson is een grote hit. Wereldwijd heeft hij al ruim $400 miljoen opgebracht. En dat is een mijlpaal, want het is pas de tweede film over een zanger die zoveel bezoekers trekt. De eerste was natuurlijk Bohemian Rhapsody over het leven van Freddie Mercury. En die film Michael die focust op Jackson's jaren met de Jackson 5. Misschien komt er nog een vervolg, want ja, we willen natuurlijk ook zien, hè, dat huwelijk met Lisa Marie Presley en de aanklachten wegens seksueel misbruik. Dus wie weet.
3: Ja. Vanmiddag.
4: Ja, ik heb hem al gezien en hij focust inderdaad op Jackson 5, maar ook wel de periode dat hij begint met zijn soloalbum. En nou ja, je ziet toch ook wel dat hij vrij eenzaam opgroeit en dat hij heel veel heeft aan zijn dieren natuurlijk. Ja. En dat hij een beetje aansluiting bij die broers probeert te vinden, maar dat hij dat niet echt...
2: Is het een goede film? Vindt.
4: Ik vond het een hele leuke film, maar dat komt ook omdat het viert Michael Jackson. Dus het is geen kritische film, het is gemaakt door de familie Jackson. Dus, maar je zit er wel helemaal in en je gaat dansend en zingend.
0: Maar het verhaal eindigt ergens in de jaren 80 dus.
4: Het eindigt precies met het optreden van Bad. Okay. Waar het album Bad begint. 1988.
0: Heb je het gevoel dat er nog een tweede deel dan komt? Of
4: er komt zeker een tweede deel. Dat is al bevestigd.
3: Ik ga vanmiddag kijken in een kinderdagverblijf.
2: Nou. Buurman, wat doet u nu? Ja, dat vragen mensen in Barneveld zich af. Want de SGP, de grootste fractie in de gemeenteraad in Barneveld, een van de kernen van de Bijbelbelt, wil niet dat Flodder de Musical naar die stad komt. Ze zijn bang voor ongepaste zaken, zoals taalgebruik of bepaalde toespelingen. Ze willen graag met de makers van de musical gaan praten over hoe ze toch rekening kunnen houden met de brave burgers van Barneveld.
4: Maar even, de brave burgers van Barneveld, het is toch ook gewoon de wereld en het leven. En mensen hebben toch gewoon seks en die maken brave, daar films over. En
3: brave burgers van Barneveld, die hebben wel wat meer onder. Hè? Er gebeurt veel meer dan wij denken.
2: Ja, aan de andere kant denk ik ook wat er mensen daar
4: de deurtjes gebeurt.
2: Aanstoot aan nemen. Misschien kunnen ze het een beetje aanpassen, toch?
3: Nee, ik vind het
2: ook
3: dat is toch censuur?
4: Wat een gelul.
3: Censuur is dat, hou op.
4: Absoluut.
2: En vandaag in de Telegraaf een groot artikel over Freek Ridderink van Suzanne en Freek. Hij is ongeneeslijk ziek, hij heeft longkanker. En naast het hele medische traject laat hij zich nu ook inspireren door zelfhulpgoeroe Joe Dispenza. Freek is begin april naar hem toegereisd om samen met honderden andere mensen voor duizenden euro's bij hem op een grasveld te gaan mediteren. Freek zegt hierover: van meditatie alleen zal je niet genezen natuurlijk, maar zo'n retreat is wel een erg mooie aanvulling op medische behandeling zoals een kankertraject, want ja, stress heeft impact op je immuunsysteem. Ja,
3: ik krijg een beetje Sylvia Millekamp gevoel bij dit.
4: Ik vind het echt wel anders. Want hij nuanceert het zelf heel erg. Hij zegt, ik heb gewoon een medische behandeling. En daar blijf ik ook bij. En dit zie ik als een mooie aanvulling daarop. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk wel
3: ik vind het heel zweverig. Mooi.
2: Er is ook echt wel kritiek. Ook in de Telegraaf zelf. Iemand zegt, ja, Dispenza is echt een roofdier dat in kwetsbare zieke mensen zoals Freek een makkelijke prooi ziet. En ja, duizenden euro's kost het.
3: 1800 mensen op een veld gaan staan mediteren met je ogen dicht.
4: Het lijkt mij dat je ook voor veel minder geld gewoon in je woonkamer kan mediteren. Ja, ik zou het daar zelf niet voor over hebben. Maar ik snap wel dat je in je lichaam en gevoel bij je gevoel komen. Dat is wel iets waar we de laatste jaren steeds meer achter komen. Dat wel belangrijk is. En een belangrijke aanvulling op medische
3: behandeling. Laten we hopen dat hij er baat bij heeft.
4: Ja, zeker.
0: Nou, vanavond om 11 uur natuurlijk weer shownieuws op SBS6.
4: Ja, zeker.
0: En morgen.

0: Radio 10 en Alex Warren.
1: Ranking de hits.
2: Ja, vandaag maak je weer kans om €250 te winnen. Moet je wel raden of een hit voor of een bepaald, over na een bepaald jaartal komt. Hey, het is vandaag natuurlijk bevrijdingsdag. Welke hit zouden we gekozen hebben, denk je?
3: Ja.
2: Nou, dat kan er maar één zijn. Dat is de muziek. Was dit een hit voor of na 1984? Van George Michael natuurlijk. Stuur het in via de app van Radio 10.
3: En het bevrijdingsnieuws krijgen wij van Hannelore.
4: Ja, Moederdag komt eraan. Je hoort zo wie hier stress van hebben en wat de populairste cadeautjes zijn.
5: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
1: Radio 10 Presents.

0: www.diabetesgeneesmiddelenlabs.nl.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: Radio 10 met deze week kans op tickets voor de Bruno Mars Tribute Band Treasure op 31 oktober in AFAS Live. Nou, we hebben net al tickets weggegeven, maar de hele dag en de hele week maak je kans. Dus hoor je de oproep van Treasure, stuur dan het woordje tickets door via de app van Radio 10.
2: Ja, het is voor het Radio 10 weer. Het is grijs hier in Hilversum. En wij liggen toch op het midden van het land. In het noorden en westen vandaag de meeste zon. Waar blijft die? In het zuidoosten is het vaker bewolkt. Dan kan er wat regen vallen en het wordt 10 tot 15 graden. Rustige ochtendswits,
3: vrouwtje. Ja, het is natuurlijk hartstikke rustig. Want bevrijdingsdag vandaag. Misschien wel wat mensen op weg naar festivals. Dat zou kunnen. Er zijn 3 vertragingen op dit moment. A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouwen en Zevenhuizen. 5 minuten. Het komt door dieren op de weg. Dus let op daar. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en Ridderkerk-Noord. 28 minuten door een auto met pech. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en Ridderkerk-Zuid. 14 minuten.
1: Inmiddels 4 minuten over 8:30. Gordon en Vrouwkje in de ochtend van Radio 10. Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
4: 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat. Dat heeft Eén Vandaag uitgezocht. Als oorzaak noemen ze onder meer de steeds grotere verdeeldheid in de maatschappij en het oprukken van extreme denkbeelden. Zoals altijd op 5 mei zijn door het hele land vanmiddag bevrijdingsfestivals. Na de 5 mei-lezing geeft Splinter Chabot daar samen met premier Jette het startsein voor. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt trouwens het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aandeel Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. En nog niet eens de helft daarvan was oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid.
3: Ja, en ik vind ook wel dat het krijgt ook steeds een andere, of een meer lading zo'n dag. Want juist door alles wat er gebeurt in de wereld en die verdeeldheid waar jij het net over had, word je steeds meer bewust van, ja, we hebben dus een mening. Of, iedereen mag zijn eigen mening uiten. Maar ja, je wilt ook respect hebben voor anderen. Dus daar moet ook wel een bepaalde nuance in zitten. Ik vind het toch.
2: Zag je die oude man, zag je die oude veteraan bij de dodenherdenking gisteren? Dat vond ik zo mooi. Helemaal gebogen. En dan stond hij nog zo met zijn hand bij zijn pet. Ja, ja, ik vind dat is dus een van de laatste der Mohicanen. Dus,
3: ja, absoluut. Ja.
4: En dan nog iets heel anders. Moederdag komt u eraan. Jawel, ik vind het een geweldige week. Want alles wat ik nu koop is lekker voor mezelf. En dat mag.
2: Ja, maar moederdag
4: zorgt voor nogal wat stress bij de vaders. Want, zeggen retail-experts, mannen houden gewoon veel minder van shoppen en gaan pas op het laatste moment iets halen vaak. Ja, nou, wat is dit jaar populair voor de mama's? Naast de vaste hits zoals parfum en bloemen natuurlijk.
2: Womanizer.
4: Adverteren winkels vooral met kunstbloemen en elektrische verzorgingsproducten. Maar dan, Gordon, de krultangen, de feuns en de tandenborstels. En wil je nou echt lekker uitpakken deze moederdag? Ja, dan kun je gaan voor een LED gezichtsmasker. Dat is helemaal hip. Of een massagekussen.
2: Ja, of een
4: voor de nek.
2: Sinds, en het sinds verhaal van La Lagoule is een buttplug helemaal.
4: Nee.
3: Zo'n massagekussen is best wel lekker.
4: Ja, ik heb er ook voor die schouders, dat scheelt die papa's ook een hoop werk.
3: Goeie tip. Goeie tip.
2: Ja, ik ga gewoon weer met een tompoes naar het graf van mijn moeder.
4: Gezellig.

0: bij Radio 10 en Picture of You.
1: Ranking the hits.
2: Ja, goedemorgen Rick.
3: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. We gaan Ranking the Hits met jou spelen.
3: Ja,
2: jij, en ik zie jij zo graag een buitenkeuken gaan bouwen. Want jij hebt een eigen huisje op een camping.
3: Ja.
2: Nou, wat leuk. En is dat ook omdat je zelf graag kookt? En omdat je daar een beetje zat te kokerellen op die camping? Of,
3: ja. Nee, ik vind het barbecue hartstikke leuk.
2: Ja.
3: En dat doe ik dan op zo'n Kamado. Dus soms duurt het wel eens wat langer.
0: Een Kamado?
2: Ja, wat is dat?
3: Sorry?
2: Wat is een Kamado?
3: Een Kamado, dat is zo'n egg. Met een dekje.
0: Oh, hey. Ja.
3: Ja.
0: Okay. Hey, en waar kom je vandaan, Rick?
3: Kampen.
0: Oh, oké. Nou, leuk.
2: Ja.
3: Ja, mijn huisje staat op de Veluwe. Maar ja, ik vroeg mezelf elke keer het geld niet voor zo'n buitenkeuken. Ja, dat zal een mooi begin zijn.
0: Nou.
2: Dan is dit wel even heel lekker als je dit zou winnen natuurlijk. We gaan gewoon lekker beginnen. Je hoorde net al deze supergrote hit van George Michael. Rick, was dit een hit voor of na 1984?
3: Die was erna.
2: Yes, heel goed. Uit 1990 was dat natuurlijk Freedom, die je hoorde van George Michael. De eerste 50 euro heb je dus al binnen. In totaal 250 euro te winnen. Maak je een fout, dan houdt het spel wel heel snel op voor je. Dus je moet gewoon lekker doorgaan, tempo erin houden. Maar ja, als je eruit ligt, dan win je sowieso die Radio 10 dopper. Maar we gaan voor die winst en voor die buitenkeuken. Toch?
3: Ja, zeker weten.
2: Goed, voor 100 euro dan. Rick, was dit een hit? Voor of na 1990?
0: Was. Ja. Ach, wat een
3: die was
0: een
3: voor.
0: Ja, dit is al zo oud als mijn kutje.
3: Ja.
0: 1982 was dit. Fantastisch. Upside Down van Vanessa.
2: Ja, hartstikke goed.
0: We dachten 100 euro in je pocket. Stoppen of doorgaan?
3: Nee, we gaan door.
0: Ja, joh.
2: Ah, joh, met alle vertrouwen, we gaan door. Ja. Voor 150 euro dan, Rick. Was dit een hit voor of na 1982?
0: Weet jij?
3: Ja, ook die zit ervoor, denk ik.
0: Oh, wat goed.
2: Ja.
0: 1975. Ik had je even stuk, hè?
3: Ja, je maakt een opvang.
0: Casey in the Sunshine Band, that's the way I like it. Ja. Hey, 150 euro, wat gaan we doen? Stoppen of doorgaan?
3: Ja, nee, dan gaan we nog een keertje.
2: Jij gaat all the way. Het laatste fragment.
0: Jou, Rick.
2: Hartstikke goed, voor 250 euro, Rick. Was dit een hit voor of na 1975?
0: Ja, dat is een instinkertje hoor, denk ik.
3: Ja.
0: Maar ja,
2: lastig deze.
0: Twee keer voor.
3: Ik heb ze allemaal in mijn eigen playlist staan, dus ik denk dat hij er na zit.
0: 1978.
2: Ja, die buitenkeuken gaat er komen, hoor ik. Gefeliciteerd. 250 euro heb je gewonnen.
0: Helemaal goed.
3: Nou, super.
2: Maak er een mooie bevrijdingsdag van, Rick.
3: Ja, gaan we doen. Dank jullie ook.
0: Dat is toch lekker op een vrijdagdag om dit weg te geven. We gaan hem draaien trouwens.

0: zijn de grootste hits aller tijden met dat goed gevoel. Hè? Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake.
1: Radio 10, Alpe d'Huez.
2: Over 4 weken gaan 5000 Nederlanders de Franse Alpen beklimmen. Of fietsen of wandelen. Maar allemaal voor het goede doel. Voor onderzoek naar kanker. En Hannelore en ik gaan ook de berg op. Samen met het team Alpe d'Huez. Een team bestaand uit vrienden en familie van de inmiddels overleden Yvette. En zij haalden altijd zelf heel stoer heel veel geld op voor kankeronderzoek.
3: Ja, en om geld in te zamelen zijn we samen met Gijs een veiling gestart. Gijs, het beroemde middagprogramma hier op Radio 10. Met producten of diensten die nergens anders te koop zijn. Vrouwtje heeft zichzelf over laten halen voor het goede doel. Vrouwtje, wat heb je nu weer op online gezet?
2: Nou, ik heb een collectors item van de Playboy uit het jaar Kruik. 2001, echt heel lang geleden. Maar er zijn er nog maar twee, dus het is echt
3: een collectors item.
2: En alle blaadjes zijn nog gewoon los van elkaar. Zitten niet aan het is echt nog, hij is helemaal gaaf en intact. En, ja. Ja.
0: Nou, er is al op geboden trouwens. Hè?
2: Serieus?
0: Ja.
2: 10 euro.
0: 1 euro.
2: 1 euro. 1 euro. Jezus, kom op jongen.
3: Nee, ja, ik ga zelf ook bieden.
2: Het is echt voor onderzoek naar kanker. Het is een supergoed doel. Het maakt niet uit wat we eigenlijk veilen. Het gaat om het geld wat we ophalen.
3: Nou, je kan veilen en je kan meedoen. Ga naar radio10.nl/doneren om deze exclusief Playboy te bemachtigen en help meer geld in te zamelen voor het onderzoek naar kanker.
2: Ja, en zometeen Martijn Kolkman met de Guilty Pleasure Party. En dit ga je horen na 9 uur.
1: Zometeen op Radio 10.

0: Wij zijn er morgen weer.
1: Tot morgen. Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines... Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
16: Mama, ik ben super blij met jou.
17: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
18: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
19: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Are you drinking my Müller milk protein?
23: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist. Radio 10.
0: Ja, de slingers hangen een uur lang alleen maar meezingers. Dit is de Guilty Pleasure Party op Radio 10 met zometeen Liquido en ook Casey en de Sunshine Band. Maar eerst het laatste nieuws. Hannelore, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat. Dat heeft een vandaag uitgezocht. En dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving. Onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. Net als elk jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer bevrijdingsfestivals. Het startsein wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jetten. Samen steken ze het bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. En 7 mensen die aan boord zijn of waren van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan lijken het hantavirus te hebben opgelopen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Behalve de 3 mensen die eraan zijn overleden, zijn er ook 3 mensen met milde klachten en een Brit ligt op de intensive care. En dan het radioteam weer. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. En het wordt vandaag 10 tot 15 graden.
0: Flitsmeister met 1 vertraging. Die staat op de A15 richting Ridderkerk. Tussen Alblasserdam en Ridderkerk-Zuid. Een vertraging daar van 10 minuten.
13: Amster!
21: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
21: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
13: Hoi!
21: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
21: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé!
21: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
13: Yes!
21: De meeste, de beste aanbiedingen.
13: Amster!
24: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
26: Hey, bedankt.
25: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Zometeen zitten de wenkbrauwen achter je oren met Liquido. Maar eerst Casey en de Sunshine Band. Een hele goede morgen.

And I touched your face, narcotic mind from late.

Wat een begin van de ochtend, hè? Wenkbrauwen achter je oren, huppakee. Nou, daar kunnen geen 6 bakken koffie tegen op. Liquido hoor je met Narcotic op deze dinsdagmorgen bij Radio 10. Fijn dat je hem aan hebt staan op 5 mei. Het is vandaag natuurlijk bevrijdingsdag, maar ook de internationale was je handendag. En dan ga ik ervan uit dat jij wel regelmatig je handen wast, maar hoe zit het eigenlijk met je collega's? Onderzoek toont namelijk aan dat er 35 tot 67 verschillende bacteriën op koffiemachines kunnen zitten. Dus ja, denk er even goed over na. Als je zometeen een bakje haalt, ik zou even een servetje pakken om dat ding in te drukken. Wat je hier krijgt zijn brandschone muzikale guilty pleasures met zometeen iemand met een brandschoon wasboordje. Peter Andre, komt eraan. Ook in Wild, mijn eerste Mac. En Leo Sayer, dit is...

Angelique is aan het smullen, dat snap ik wel. Dit was namelijk Pieter André, de man met een strakker wasboordje dan de gemiddelde huisvrouw toen het leven nog zwart-wit was, lang geleden. Mysterious Girl in a Guilty Pleasure Party. Ja, en over wasboordjes gesproken, onze eigen Gordon is ook richting een echt sixpack. En dan bedoel ik niet die 6 blikjes bier. Hij wil namelijk in oktober op de cover staan van de Men's Health. En hij en vrouwtje zijn terug naar de meivakantie. Je hoort ze elke morgen tussen 6 en 9 op Radio.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet. Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Aldi.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia.

0: 10 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Zaterdag.

0: staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Hier staat in het noorden en westen vandaag de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan er ook wat regen vallen. Nou, vanmorgen in het westen ook regen, dus ik zou zeggen neem het met een korreltje zout. Temperatuur 10 tot 15 graden vandaag. Flitsmeister met één vertraging nog. De A1 richting Hengelo. Tussen Hengelo Noord en Hengelo is een ongeluk gebeurd. Vertraging 8 minuten.
3: Martijn Koopman.
4: De grootste hit aller tijden.
2: En Cool in the Gang.
5: Even rekken en strekken, ja.

Ja, mede dankzij de tribute Battle of the Bands van SBS6 zijn de mannen heter dan ooit, de Beach Boys. Je hoorde ze met Surfing USA in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En mocht je trouwens overwegen voor komende zomer en twijfelen omdat je denkt dat je het absoluut niet kunt, de basisbeginselen van surfen kun je met een beetje gevoel al binnen een week leren. Binnen een week, hè, ja. Dus rode zwembroek aan en die vakantie gelijk even boeken. En als je dan gaat boeken, doe het dan wel online, want dan ben je namelijk gelijk al aan het surfen. Je voelt erbij aankomen. Zometeen voor je. Kenny Rogers en Dolly Parton en ook One Step Beyond van Madness komt eraan. Maar eerst Armin van Buuren. This is what it feels like in the Guilty Pleasure.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar keesmit.nl.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
12: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
13: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk, bij Veronica.
14: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
18: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
19: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
20: Kippie.
21: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
22: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee.
0: Plus. Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
1: Op de dinsdagmorgen gaan we zo meteen vogen met Madonna. Het zijn die rare bewegingen en lekker dansen. En ook REO Speedwagon komt eraan na het laatste nieuws. En dat krijg je van Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nederland viert Bevrijdingsdag vandaag. De officiële start was vannacht in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag het bevrijdingsvuur als start van de 14 bevrijdingsfestivals door het hele land. Alle 13 demonstranten die gisteren tijdens dodenherdenking in Amsterdam werden aangehouden, zijn weer vrij. Ze werden opgepakt omdat ze niet op de juiste plek wilden gaan staan, de orde verstoorden en eentje omdat ze wilden gaan schreeuwen tijdens het stiltemoment. Het OM bepaalt wat voor straffen er worden uitgedeeld. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers in Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt, mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. En supermarkten in België mogen van volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers hun zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. Trainingteam weer. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan er ook wat regen vallen. En het is 10 tot 15 graden.
1: Frits Meister met 1 vertraging nog. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en Tiel-West 6 minuten.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
25: Hamster!
26: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
25: Yes!
26: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
25: Hoi!
26: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
25: Lekker hoor!
26: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
25: Hoi!
26: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
25: Yes!
26: De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
27: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
28: Laat het hier zijn.
29: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste trends op het gebied van cultuur, stijl en mode? Dan moet je toch echt een homo in je vriendengroep hebben. Nou, ben jij even blij dat je Radio 10 morgens aan hebt staan? Dan heb je er sowieso één gratis. Dat bewees Madonna haar vrienden, de gays uit haar vriendengroep. Die zagen de Vogue danspassen en hebben haar overgehaald om er vervolgens een liedje over te maken. En het werd een heel groot succes. En dankzij dat liedje kan je die Vogue dingen, dansjes nog steeds doen. Ook op deze dinsdagmorgen bij Radio 10. En daarvoor REO Speedwagon met Keep On Loving You. Ja, goedemorgen. 10 minuten over 10. Dat is alweer dinsdag. Werkdag nummer 2 van de week. En die gaat altijd beter dan de eerste. Dat is voor mij dan meteen beroerd, want gisteren was ik vrij. Maar goed, het wordt vanzelf 5 uur, denk ik altijd maar weer. Met de grootste hits aller tijden. Zometeen John Hyatt voor je. Maar eerst Elphabeats. Dit is Fascination op Radio 10.

Radio 10. You Keep Me Hanging On van de Supremes hoorde je. En daarvoor de man die jarenlang een drugs- en drankprobleem had, John Hiatt. De liefde voor de fles kostte hem zijn baan. En uiteindelijk ging zijn relatie ook op de fles. Zijn vrouw liet hem alleen achter. En voor John was dat het teken om zijn leven te gaan beteren. Hij stopte met zijn slechte gewoontes, begon weer muziek te maken. En wat je net hoorde was het eerste nummer wat hij compleet sober, nuchter schreef en inzong. Have a little faith in me natuurlijk op jouw Radio 10. Het is de dinsdagmorgen met Kensington voor je. Dit is War.

0: live. Alle info op radio10.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
9: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
12: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
11: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
16: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
17: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
18: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: Genieten van de grootste hits aller tijden. Zometeen Frankie Valli in de Four Seasons. Amy Winehouse komt eraan. Maar eerst The Riddle. Dit is Nick Kershaw.

van Amy Winehouse en The Riddle van Nick Kershaw op Radio 10. 31 oktober van dit jaar. Dan zou je natuurlijk lekker thuis kunnen gaan zitten met een grote zak snoep, wachten bij de voordeur tot een groep kinderen verkleed als griezels langskomt. Sommige delen van het land is Halloween. Bij ons in Noord-Holland deden ze altijd namelijk Sint Maarten. Maar 31 oktober dus Halloween. Maar je kunt ook in plaats van thuis zitten naar een volle AFAS Live. Allemaal mensen die net als jij komen genieten van een van de beste coverbands van de afgelopen jaren, Treasure. Ze hebben de enige mars die je dan voorgeschoteld krijgt is op muzikaal gebied. De muziek van Bruno Mars. Wil je dat? Hou Radio 10 aan. Hoor je een ticketalarm? Stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. En dan maak je kans op 2 tickets van 10 voor Treasure. 31 oktober in de AFAS Live. Zometeen Summer in the City van Joe Cocker. Maar eerst December 1963's Frankie Valli.

0: is tegenwoordig even druk bezig in de studio. Niet om nieuwe muziek te maken, maar ze gaat namelijk in films spelen. En tot die tijd, tot er nieuwe muziek komt, doen we dat gewoon met deze klassieker van haar. En Nico is binnen.
1: Elke dag.
0: Onze echte anchorman van het nieuws, Nicola Ruijs. Een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen. Zeg je nou dat dat liedje gemaakt is door Dua Lipa? Dat elke dag het laatste nieuws?
0: Ja, dat zou ze willen. Dat zou ze willen. Nou, daar hebben we geen geld voor. Dit is gewoon AI. We hebben zo'n abonnementje bij AI genomen.
2: Nee, ik dacht dat ik wel wat waard was voor je. Maar
0: nee, absoluut niet.
2: Nee, duidelijk.
0: Jij rekent zo meteen natuurlijk wel een bijdrage aan Radio 10. Het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb je voor de hele natie in petto vandaag?
2: Het gaat over seksuele fantasieën. Heb jij die, Martijn? Dan weet ik namelijk precies wat voor een type jij bent.
0: Nou, maar dat ieder mens toch wel. Dat
2: ga je allemaal zo horen.
0: Die stilte is echt genoeg.
2: Ja.
0: Nou, jij wordt zo meteen bijgepraat door onze enige echte Nicola Ruijs. Met rode oortjes zit hij klaar. En tot het zover is Boney M met Daddy Cool. En dit is Spendo Ballet op Radio 10.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
12: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
16: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
17: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Beste reizigers, zometeen vertrekt van spoor 10, Train.
16: Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
19: Goedemorgen. De benzineprijs die blijft maar records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim 2,63 euro. Diesel kost bijna 2,59 euro, terwijl die prijs vorige maand nog boven de 2,80 lag. Tanken over de grens is echt een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de 2 euro. En dat is zelfs nog meer dan in België. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door de wiek van een molen in het Utrechtse dorp Hei en Boeikop. Het slachtoffer is 2 jaar en komt volgens de regiozender Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Het meisje raakte zwaar gewond. Vanaf volgend jaar kan je in Belgische supers weer sigaretten kopen. Dat werd vorig jaar verboden, maar winkels stapten naar de rechter omdat voor grote supers andere regels golden dan voor kleinere. Het gerechtshof heeft het verbod onwettig verklaard en noemt het discriminatie. Bij ons is tabak in supers al ruim 2 jaar taboe. Ja, en wat zeggen seksuele fantasieën nou over jouw persoonlijkheid? Best veel, blijkt uit nieuw onderzoek onder ruim 5000 volwassenen. Want plichtsgetrouwe en meegaande types die fantaseren minder over seks, terwijl mensen die gevoeliger zijn voor sommige gevoelens dat juist vaker doen. Volgens onderzoekers kan dat dienen als een mentale uitlaatklep om negatieve gevoelens even te compenseren. En sowieso geen zorgen, seksuele fantasieën zijn volgens psychologen heel normaal.
16: Ik zou me eerder zorgen maken als je het niet hebt, weet je. Dat je dan denkt, klopt het allemaal wel?
19: Ja, ik ga zo even een tijdje, een uurtje voor mezelf. Dat komt goed.
16: Wel je handen wassen?
19: Ja.
16: De dag voor de hygiëne vandaag.
19: Radio 10 weer. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en dan kan het wat regenen. En het is 10 tot 15 graden.
16: En we dan niet nog meer bacteriën op de koffiemachine hebben? Dan. Verkeersinformatie door Flitsmeister. 2 vertragingen. De eerste is onze dagelijkse knuffelfile. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 10 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. Een vertraging van 5 minuten.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
21: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
20: Die andere stuiterbal daar.
21: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
9: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
24: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
26: Joehoe!
25: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €999. Swiss Sense.

hoorde je met Drive-By en daarvoor de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody op Radio 10. Ja, het podium staat weer, het is 11 minuten over 11. Het is tijd voor 4 artiesten die ooit op de bovenste treden hebben gestaan. Want elke dag om 11 minuten over 11 krijg je 4 nummer 1 hits achter elkaar. Met zometeen een 17-jarige puber. Je ruikt er aankomen. Maar eerst, een nummer 1 hit dat begon als een rapnummer. De Pet Shop Boys waren namelijk groot fan van de rap scene in Amerika. Die was daar ontstaan en overal te horen. En toen ze in de studio waren, kwamen ze erachter: oh shit, het is eigenlijk helemaal niet zo, niet zo makkelijk. Dus best wel lastig om te doen. Dus ze dachten, laten we het refrein gewoon inzingen. Met succes, een nummer 1 hit in 1986. Vandaag de eerste in 4x1 op Radio 10. Dit is West End Girls.

ga eens terug in de tijd toen jij 17 jaar oud was. Misschien is het al even geleden. Had je vaak twee dingen waar je mee te maken had. Ruzie maken met je ouders en proberen om je huiswerk te vermijden. Zo was het ook voor Jacqueline, de zangeres van Cressip. Na een van de ruzies besloot ze de lesstof aan de kant te schuiven en begon ze met het schrijven van I Would Stay. Niet wetende dat ze een jaar later dat live zou zingen tijdens Pinkpop. Het werd een enorme hit in Nederland en België en daarmee stonden ze op nummer 1. En de tweede vandaag in 4x1 met zometeen een van de hits van Janet Jackson. Maar welke het is, hoor je zometeen. Eerste mannen met gitaren in de rechterhand en een paraplu in de linker. Who's Stop the Rain? Dit is CCR op Radio 10.

0: 98 bovenaan Janet Jackson en Together Again. Heb je wel eens gefantaseerd om een keer op de radio te komen? Nou, dat kan werkelijkheid worden. Zometeen na 12 uur Jeroen Nieuwenhuizen met Alles Mag op dinsdag. En dan kun jij je favoriete muziek aanvragen. Denk er even goed over na. Het moet wel een tractatie zijn voor jezelf, maar ook voor een ander. En heb je nou een leuke suggestie? Wacht dan niet, hè. Je kan gewoon de eerste zijn vandaag via de gratis app van Radio 10.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
3: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
22: Oh yeah.
21: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
24: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Martijn Koopman.
3: Zometeen Sophie Ellis Baxter met Murder on the Dancefloor. Maar gelukkig ook de Police. Maar eerst John Farman. Dit is Your The Voice op...

0: binnen de enige echte Jeroen Nieuwenhuizen. Goedemorgen, Jeroen.
1: Ja, goedemorgen, Martijn.
0: Welkom, welkom, welkom. Zometeen op deze bevrijdingsdag, de 5e van mei. Natuurlijk, alles mag op dinsdag, traditiegetrouw.
1: Zeker.
0: En mocht je vandaag voor de eerste keer bij Radio 10 zijn, leuk, leuk, leuk. Ik ben Martijn en zometeen is Jeroen. En Jeroen heeft altijd een lege playlist, want jij gaat muziek draaien die iedereen wil horen, toch?
1: Een uurtje maar, hè. We doen even een uurtje, zo tijdens de lunch. Dat is toch lekker? Als je wat leuks hebt, dan pak je de app van Radio 10, dan tik je even de titel van de plaat in en dan druk je op send. Dat is alles wat ik nodig heb. Je kan natuurlijk inspiratie halen uit de top 4000. En als je het leuk wil doen, dan kondig je het zelf even aan via de app. Dat kan ook. Er zit een microfoonfunctie in.
0: Ja, dat is leuk. En dan horen we jouw stem ook terug vandaag. Misschien een leuke boodschap vandaag erbij. Wat je bijvoorbeeld eet of erbij zit bijvoorbeeld. Maak lekker
1: persoonlijk. Waar voel je je lekker vrij door tijdens je muziek?
0: Mooi,
1: de muziek die daar dan bij hoort bij dat gevoel. Laat het even weten. Hoeft allemaal niet zo ingewikkeld hoor. Je kan ook gewoon even een tekst of een tekstje tikken met de titel van de plaat erin. En de eerste die we draaien heeft wat meer energie. Dat is ook altijd wat gezelligere plaat, vind ik zelf.
0: Mm-hmm.
1: Die heb ik ook nog niet. Dus als je daar nou een goed idee over hebt, dat noemen wij dan de
0: Bammerrammer.
1: Precies,
0: en als je die aanvraagt, Bammerrammer broodtrommel voor terugkrijgen.
1: Ja, precies. Kijk, Martijn heeft ook opgelet.

was dan niet echt een voorbeeld van een bammerammer. Een bammerammer is een nietje met extra veel pit. Bijvoorbeeld dit. Heb je nou een leuke suggestie voor Jeroen zo meteen om de lunch mee te beginnen op deze dinsdag? Geef het toch snel door. Doe dat via de app van Radio 10.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis. En nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed. Thanks, Bo.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: En actie, Olifant.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: Tango.nl.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
1: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Dan is het exact 12 uur tijd voor een nieuwe Jeroen Afternoon. En we hebben zometeen voor je natuurlijk een uur lang alles mag. Doe lekker mee. Nu het nieuws, Nicola Ruijs.
12: Goedemiddag. Nog even en dan barst het feest los op de 14 bevrijdingsfestivals in ons land. Talloze artiesten treden erop, onder wie de ambassadeurs van de vrijheid. En dat zijn dit jaar DJ La Fuenta, Karsu, Rolf Sanchez en de Josti Band. Defensie vliegt ze met helikopters van de ene naar de andere plaats. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek klagen dat klanten daar de grens over gaan. Vooral in Duitsland is tanken nu veel goedkoper. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld, maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. En de man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielen, zegt het OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is nog onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis en de Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. Radioteam weer dan. In het noorden en westen is het zo goed als droog en daar schijnt heel af en toe zelfs de zon. In het zuiden en oosten is het vaker bewolkt met af en toe regen en het is 12 tot 16 graden.
11: Dankjewel, dan gaan we naar de weg kijken. Oei, 5 vertragingen, dit is het top 3. Pardon. Het is vooral bij Duitsland aan de hand. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 12. En de A28 Hogeveen-Assen voor Assen-Zuid, daar ook eens 10 minuten vertraging.
13: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.

0: bevrijdingsdag gaan we beginnen met Anneleen.
1: Goedemiddag.
0: Ben je niet uitgeteld, Anneleen?
1: Nee, dat valt wel mee.
0: Zo vies was het dus ook weer niet.
1: Nee, als je een beetje bijhoudt, valt het mee, hè?
0: Ja, oké. Okay. En wat was het minst favoriete klusje vandaag?
1: Ja, het toch, blijft bij mij toch opdweilen.
0: Ja. Heb je ook een hond of andere huisdieren?
1: Nee, dat gelukkig niet. Nee,
0: ik vind regelmatig van die soort dust bunnies, noem je dat in het Engels. Van die stofpluizen, konijnen, zal ik maar zeggen, onder de bank.
1: Ja, die vinden we ook wel eens ooit. Ik heb 3 kinderen, die kennen er ook wel van, maar geen huisdieren hier.
0: Nou, het huisje weer lekker schoon, dan kun je de keuken vies gaan maken, Anneleen. Ja, want er moet even wat gegeten.

0: vandaag hebben we een hamkaascroissant.
1: Nice, dat is lekker.
0: Ja, lekker hè?
1: Ja, en heb je de rest van de middag wel een beetje vrij nu?
0: Ja, de rest van de middag een beetje vrij inderdaad.
1: Wordt de vrijheid ook nog gevierd en gemerd?
0: Ja, dat wordt denk ik wel gevierd. Ik ga er zelf niet aan toe. Ik denk dat ik meer op televisie even kijk wat er allemaal voorbij komt. En ja, lekker radio luisteren natuurlijk.
1: Ja, en een klein feestje in de huiskamer dan maar hè, met je bammerammer.
0: Ja, precies. Walk the moon met Shut Up and Dance.
2: Radio 10, bammerammer.

0: zitten er al lekker in, moet ik zeggen, jongens. Voor deze alles mag, hè. Er komt al van alles binnen, ook via de F van Radio 10. Je bent van harte welkom om mee te doen. Gezellig, hoor.
1: Ja, Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Op dinsdag de 5e van mei, bevrijdingsdag. En je zou het bijna vergeten, maar zondag, jongens, zet hem nog even in de agenda.
2: Zondag
0: is het moederdag.
2: Oh, oké, ja.
0: Ja, en ook al heb je misschien zelf geen moeder meer, zoals ik. Ik heb wel een dochter.
2: Ja.
0: En die gaat nog niet alleen naar de winkel om iets te halen. En moeders verwacht wel wat. Dus, hè, en je weet hoe het is, jongens. A happy wife is a happy life.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. En een happy husband is een pluspunt. Ja, ja, weet ik. Maar, vergeet het niet, hè. Ja. Maar dat geeft toch wel wat stress bij de vaders. Want zeggen de retail experts. Die heb je ook, retail experts. Hallo, ik ben Piet, ben een retail expert.
2: Zou ik ook proberen.
0: Mannen houden gewoon van veel op de bank zitten. Nee, veel minder van shoppen. We gaan op het laatste moment pas iets halen.
2: Ja.
0: En je denkt, oh ja, zaterdagmiddag, 5 voor 5. Fuck, moederdag morgen. Populairste cadeaus, nog altijd. Parfum, bloemen, elektrische verzorgingsproducten. Krultangen, feuns, tandenborstels, dat is wel spul.
2: Mijn vrouw krijgt een grote barbecue.
0: Alsjeblieft, schatje. Voor jou.
2: Alsjeblieft.
0: Waar in de wereld gaan ze het vaakst vreemd? Oeh. Dat is een vraag die je niet had eigenlijk, toch? Nee.
2: Nee.
0: Maar die wordt wel beantwoord, kan ik je vertellen. Dankzij een team onderzoekers. Op 1 staat Thailand.
2: Thailand.
0: 51% geeft haar aan ooit te zijn vreemd gegaan.
2: Oeh.
0: Ik vind het trouwens ook wel bijzonder. Kijk, je moet het ook nog willen zeggen, hè?
2: Ja, dat is ook zo'n ding.
0: Dus die Thais zijn best wel eerlijk.
2: Ja.
0: Gaan wel vreemd, maar zeggen dan wel. Ja, ik ben vreemd gegaan.
2: Ze gaan nog veel meer vreemd. Kan ook.
0: Maar in Europa kunnen we er ook wat van. Denemarken staat wat dat betreft op 1 met 46%.
2: Dat is best veel.
0: Vind ik ook veel.
2: Ja.
0: Je maakt deze week de hele week kansen op kaarten voor Treasure, de Bruno Mars coverband. Die ken je nog van het programma Tribute natuurlijk. 31 oktober staan ze in de Avans Live. Nou, als je ze nog niet live hebt gezien, regel dat voor jezelf. Dat is echt geweldig goed. Je kan er gratis bij zijn. Hoor je ticketalarm hier, dan stuur je het woordje tickets zo snel mogelijk. En kom je in de uitzending, dan heb je kaartjes te pakken. Dus ja, wees daarbij. Zorg dat je die app op je telefoon hebt en zet hem alvast even open. Kun je ook meedoen met het volgende. Dat vind ik wel leuk. Stuur even een leuke plaat in voor
3: Jeroen, goedemiddag.
0: Dag Kees.
3: Dacht je om even achterop te stappen bij Eddie Grant op zijn motor? Huh? Electric Avenue. Bedankt.
0: Ja, leuk hoor.
4: Ja, dan heb ik hier een zoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.
5: Het is natuurlijk vandaag bevrijdingsdag. Dus daarom uiteraard David Hasselhoff met I'll be looking for freedom. Knal hem maar in. Groetjes van Jan. Hoi.
0: Yo Jan. Ja, de Hof, die hoort er zeker bij vandaag. En daar komt hij.

0: Even kijken wat we kunnen doen voor je natuurlijk. En tot 1 uur, alles mag. Marieke.
1: Hallo Jeroen.
0: Hoi.
1: Voor alles mag zou ik het leuk vinden als je Vertigo draait van U2. Echt een geweldig nummer. Groetjes, Marieke.
0: Jo, nou die gaan we zo meteen even doen. En daar is Erwin, wat vind je leuk?
2: Wat ook een ontzettend fijne plaat is. Ik weet niet precies de titel. Ik dacht Down to Corky Park of zo. Mm-hmm. Van de Scorpions. Och, heerlijk. Dus ik hoop dat je eentje draait, nou, Jeroen, straks.
0: Ja, even kijken.
2: Groetjes, Erwin.
0: Nee, even kijken, Down to Corky Park. Nee, ze staat niet in het systeem. Nou, gelukkig hebben we er nog een berichtje gestuurd.
2: Ja, ik weet de tekst, of de titel van het nummer.
0: Oh.
2: Van
0: ja.
2: De Scorpions.
0: Ja.
3: Ben benieuwd.
2: Change of Time.
0: Change of Time.
2: Nou, ben ik het weer kwijt. Shit.
3: Even zoeken. Ja.
0: Change of Time.
2: Nee. Nou, dat is al lekker om te horen. Nou, groetjes weer.
0: Yo. Doei. Hoi, Erwin, hoi. Change of Time. Maar Scorpion staat er ook niet in het systeem. Nou, misschien nog één berichtje binnengekregen van Erwin. Wat is het, Erwin?
2: Ja, dat is hij weer. Wind of Change.
0: Ah!

0: aangevraagd door Erwin. Niet meer vergeten, hè? Take Me van de Scorpio's hadden we.
1: Ja, ja. Ja, dat weet ik nog even. Oh, zit jij maar even lekker van lul. Oh, groetjes, veel plezier met de uitzending.
0: Ja, dankjewel, boy.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een

0: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
2: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Het zijn nu de dierentuinweken bij Vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Piet mee, bepaal zelf je prijs en win!
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ja, fijn dat je erbij bent. Alles mag op dinsdag, bevrijdingsdag. Doe lekker mee met de app nu. YouTube.

0: Ja, Frans wilde die heel graag horen. Nou, daar waren we blij mee hoor. Frans, dankjewel. Tatum ook blij?
1: Ik hou niet van Frans.
0: Oh. Nou, wie hebben we hier aan de lijn? Hallo, is dat Martijn uit Soest?
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, hoe is het met je?
2: Ja, prima joh. Ja, ja, druk aan het werk.
0: En Monique, die kan niet wachten natuurlijk.
2: Dat denk ik ook, maar ze weet het nog niet, maar dat komt wel straks, ja.
0: Ja, ja, ja. Jouw vriendin is helemaal lijp van Bruno Mars, hè. Ja. En
2: inderdaad.
0: Heeft ze die wel eens live gezien ook, of niet?
2: Nee, ook niet, nee. En we wilden die kaarten natuurlijk, maar dat lukte natuurlijk weer niet. Nee,
0: ja, dat snap ik. Ja, dat is ook al te snel uitverkocht. Wel een spektakel.
2: Ja.
0: Maar wat er echt niet voor onder doet, is dat Treasure. Want dat is een energiebom op dat podium, jong. Niet normaal.
2: Ja, inderdaad. Daarom, ja.
0: Hey, en heb je zelf het repertoire van Bruno ook een beetje in je hoofd weten te prenten? Want ja, hallo, je moet wel voorbereid zijn, hè? Kom op.
2: Ik heb het een en ander op de radio gelukkig wel vaak gehoord.
0: Ja, oké. Ja, goed. Ja. Ja, je kan in ieder geval doem, daar kun je mee zingen, ja.
2: Die kan ik wel mee.
0: Ja, dat is goed. Nou, belangrijk. Ja, nee, want ja, je gaat, jongen. Gefeliciteerd.
2: Oké, top. Nou, dat zou ik iemand even heel erg blij mee maken.
0: Ja, ja, ja. Ik weet niet of ze luisteren, maar Monique, bij deze, als je het hoort, je bent erbij met je man Martijn. Jullie gaan lekker naar de Avonds Live. Is dat zaterdag 31 oktober 2026. 2 tickets van 10 zijn voor jullie.
2: Helemaal top, dankjewel.
0: Tot ziens ermee.
2: Yo, dankjewel.
0: Hoi. Het is Radio 10. Nog een klein kwartiertje. Doen wij dit.
3: Hey Martijn, Radio 10 topper. Stefan hier.
0: Jeroen.
3: Voor deze zonnige dinsdag voor de Guilty Pleasure Party. Montel Jordan, this is how we do it. Altijd niet gehoord.
0: Dit is het. Alles mag en ik heet Jeroen.
4: Hey, goedemiddag Jeroen Nieuwhuizen. Hier Joyce en Axel vanuit Fréjus, Frankrijk. Als dan toch alles op dinsdag mag, hebben wij een leuke suggestie. Namelijk Pino met Michael Idea, als ik het goed uitspreek.
0: Ja.
4: Oké, groetjes en een fijne show.
0: Ja,

0: Stefan, kom er mee aan zitten. Lekker hoor, op de dinsdagmiddag. Heerlijk. We hebben genoten, dankjewel voor alle aanvragen die zijn gedaan. Is je plaatje niet gedraaid? Geen probleem, morgen is het vanaf 12 uur. Alles mag op woensdag en dan kan het zomaar weer gedraaid gaan worden. Eentje nog om af te sluiten, Wendy.
1: Goedemiddag, hier Wendy.
0: Ja?
1: Ik zou graag Queen met Radio Gaga willen horen. Dankjewel, een hele...

0: Dat was die al.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bertstreekt.
5: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
16: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
15: Die is lekker. En ik word helemaal blij... van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds...
17: Allen op voor Almof.
18: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30... de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
19: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
20: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow!
20: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Zometeen deel 2 van Jeroen Afternoon, waarin onder andere
7: de top 4000 quiz.
6: Zeker, speel lekker mee. Maar eerst het nieuws, hier is Nicola Ruijs.
8: Goedemiddag. De ambassadeurs van de vrijheid zijn op weg gegaan naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Karsu moest vanwege slecht weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en de leden van de Josti-band konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. Ook studenten hier zijn de dupe van een grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft een lijst gezien met alle getroffen instellingen en daar zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Een Nederlandse donatie aan Oekraïne, waardoor de oorlog een tekort is aan alles. Het kabinet geeft bussen cadeau die in ons land werden gebruikt om bijvoorbeeld gevangenen van en naar de rechtbank te brengen of railschoppers mee af te voeren. De eerste 4 bussen zijn nu overgedragen en er komen er nog 16 aan. En het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika, waar een virus is uitgebroken, elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord zijn overleden. Ja, dit weer in het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met af en toe regen en 13 graden. En morgen krijgen we gewoon nog zo'n dag.
6: Dan 4 vertragingen. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor de Hocht 6 minuten. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor de Hocht 8. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug 7 minuten. En de A29 Berghof-Zoom-Rotterdam voor de Volkerakbrug 5 minuten.
9: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1.000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
10: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
11: Ah, chips.
10: Maak er een potje van.

0: het een tikje anders doet.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

0: de Top 4000 quiz.
1: Juist, zometeen hier 4 vragen over muziek uit de Top 4000. Luister je zo'n beetje voor het eerst naar Radio 10? Heb je nog nooit van de Top 4000 gehoord? Nou, het is heel simpel. Het woord zegt het al. 4000 van de allerbeste platen in 1 lijst verzameld. Eind van het jaar stellen we weer samen met jou samen natuurlijk. En die van het afgelopen jaar was ook weer niet te versmoren. Dus ik vraag daar graag wat dingetjes over. En daar kun je wel mee verdienen. 4 prijzen in totaal, als je alles goed weet te beantwoorden. Lukt het niet helemaal, zoals gisteren bijvoorbeeld. Nou, dan kun je ook eindigen met 1 prijs. 1 antwoord goed is ook alweer wat. Is een soort, ja, grabbelton altijd prijs. Zo moet je het een beetje zien. En uit je grabbelton haal ik zometeen ook wat vragen over allerlei decennia. Dus kan alle kanten op schieten. Oefenvragen heb ik al vast voor je, wil je die beantwoorden? Dan pak je de app van Radio 10 er even bij en dan geef je het antwoord op deze oefenvraag. De Top 4000 quiz winnen geeft een goed gevoel. He? Maar wie staat er in de lijst met I Feel Good? I Feel Good. Het was de hardest working man in showbusiness. Ja, dat kan ik erbij zeggen. De rest moet je zelf even uitzoeken. Stuur dat antwoord via de app en speel mee zometeen. Onder andere naar Stevie Wonder.

0: Er wordt wat afgedanst op deze bevrijdingsdag. Ja, Pink hoorde hier. Never not gonna. Het blijft wel een rottitel. Never not gonna dance again. Zo was het toch?
1: Ja.
0: Ja. Nee, prima. Je zal maar eens ook hier zijn. Hey, we gaan het spelen.
2: De top 4000 quiz.
0: Is daar Bernie? Dag Bernie.
3: Dag, goedemiddag.
0: Ja, je bent natuurlijk bekend van het duo Ert en Bernie, hè?
3: Ja, dat is, je bent de eerste.
0: Nou, juist. Maar uitzicht op de rode en heel erg fan van Elvis Presley eigenlijk wel, hè?
3: Ja, zeker wel. Ja, absoluut.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik hoop voor je dat daar een vraag over gesteld wordt. Want de man staat ook wel een aantal keren in de top 4000 natuurlijk.
3: Ja.
0: De oefenvraag ging over een andere legende. Wie staat er in de top 4000 met I Feel Good?
3: James Brown.
0: Ja, James Brown. Helemaal goed, man. Nou gaan wij voor 4 vragen. En daar gaan we ook 4 prijzen mee pakken natuurlijk. Hè? Dat is de bedoeling.
3: Ja, gaan we
0: mocht het antwoord nou niet helemaal goed zijn, dan wel fout. Dan, dan krijg je die prijs niet. Maar dan kijken we gewoon aan het eind van de rit wat je wel goed wist. En dat zou ook wel wat op kunnen leveren in principe.
3: Nou, zou mooi zijn.
0: Ja, gaan we dan.
2: Vraag 1.
0: Het is bevrijdingsdag natuurlijk, maar welke top 4000 artiest staat er in de lijst met het nummer Freedom 90? Freedom 90.
3: Freedom 90?
0: Ja.
3: Goh, ik heb wel verschillende freedoms, maar...
0: Ja, je kan een gokje wagen natuurlijk.
3: Ja, de John Farnham, maar deze is het niet.
0: Nee.
3: Ja,
0: nee.
3: Voor Freedom is deze rest of ook niet. Freedom 90, nee.
0: Nee, nou, als ik nou zeg George Michael.
3: George Michael?
0: Ja. Ja, dat was goed namelijk, George Michael, maar dat heb jij niet gezegd. Dus
3: ik
0: heb een punt. Nou, dan gaan we door.
2: Vraag 2.
0: Vandaag vieren we de 38e verjaardag van een zangeres die in de top 4000 staat met Hello, Rolling in the Deep, Someone Like You, Skyfall en meer van dit soort spul. Wie is er jarig?
3: Dan moet dat Adele zijn.
0: Moet dat Adele zijn, hè? Ja! Nou, één prijs is al binnen.
3: Ja, we hebben al eentje.
0: Geen lege handen meer, Benny.
3: Nee.
0: Een introotje en ik wil van jou de titel van dit nummertje weten.
3: Ja, dat is mijn Jackson, maar even kijken. Smooth Criminal?
0: Wat zegt u?
3: Smooth Criminal?
0: Smooth Criminal, ja!
3: Ja, ik moest even diep
0: gaan. Ja, dat in je hoofd gaat dan. Are you okay? Are you okay? You've been hit by... Smooth Criminal. Dat is hem, ja. Goed hoor. Nou, vandaag hebben we natuurlijk ook weer Nicola aangeschoven, want het is tijd voor...
2: Vraag 4.
1: Ja, het is vandaag een bijzondere dag in parfumland. Het is namelijk precies 105 jaar geleden dat een van de bekendste parfums ter wereld gelanceerd werd. Dan heb ik het natuurlijk over Chanel nummer 5. En dan denk je, wat is er dan met Chanel nummer 1 tot en met 4 gebeurd? Helemaal niks. Die heeft Coco niet, vond ze niet lekker genoeg. Nee, de onthulling was in de zaak van Chanel op Rue Cambon in Parijs. En het is het eerste parfum gelanceerd door de Franse modeontwerper Gabrielle Coco Chanel.
0: Nou,
1: mooi hè?
0: Heb je het wel eens geroken?
1: Ja, niet toch?
3: Lekker.
0: Ja.
3: Ja. Nou, lekker bij je vrouw ook, ja, absoluut.
0: Als je toch iets bedenkt, 105 jaar lang wordt dat gewoon als wel een broodje over de toonbank gesmeten voor een niet-luttel bedrag.
1: Nee.
0: Wij gaan even een vraagje stellen. Dat heeft wel iets met Coco te maken, maar niet met Chanel. Het is met Coco Jumbo te maken. Welke vrolijke act is verantwoordelijk voor dat nummer in de top 4000? Is dat A, Mr. Big? Is dat B, Mr. Props? Of C, Mr. President?
3: Mr. President, noem
0: ik. Mr. President, zegt hij hoor. Ja! Nou, hey.
3: Ja.
0: Zo zie je maar, Bernie. Het kan toch je kant weer opvallen, hè?
3: Ja, nou, het diesel, hè?
0: Na een stroeve start heb jij 3 prijzen te pakken. De Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet en de Bammer aan mijn broodtrommel is voor jou.
3: Nou, perfect. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Leuk dat je meedeed.
3: Dankjewel. Yo, fijn uitzending.
0: Hoi.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Radio Team Presents.

0: Proef.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3%.

0: Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Zit je er klaar voor? Zometeen gaan we dikke tien uitdelen. Doe lekker mee. Maar eerst op deze dag.

0: ik wil lekker in, hè. Ja. Doe maar. Pak die app maar. Ja, doe maar. Je was al begonnen. Maak het af ook, hè, zou ik zeggen. Dus je typt de naam in van degene die een dikke 10 verdient. De reden waarom en hoe je zelf heet. Die drie dingetjes heb ik nodig. En je kan ook wat inspreken natuurlijk. Het is net zo makkelijk. En wat is dan precies een dikke 10? Nou, even een shout-out. Even iemand benoemen, omdat hij iets goeds voor je heeft gedaan. Iemand die je wil bedanken. Rick Phil. Iemand die je wil feliciteren. Of een fijne collega die gewoon lekker aan het knallen is vandaag. Laat het weten via de app van Radio 10. En stuur het nu, want dan kunnen we het zo meteen op een rijtje gaan zetten. Over fijne collega's gesproken, daar zit hij dan weer.
1: Rick.
0: Nicola Ruijs, goedemorgenmiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik heb, hebben we een beetje groot podium vandaag, of niet?
0: We hebben een redelijk groot podium geboekt, okay. Ja.
1: Ik heb namelijk een flink aantal mensen waar ik een 10 aan wil geven.
0: Oh, ja.
1: Zo'n 10.000 zelfs.
0: Zo, dat zijn er wel heel veel.
1: Ja, dat zijn alle vrijwilligers die gisteren ervoor hebben gezorgd dat wij de oorlog konden herdenken en er vandaag voor zorgen dat er festiviteiten zijn om de bevrijding te vieren. Die doen dat allemaal helemaal voor niks. En die doen dat al jaar in, jaar uit. En die mogen best wel eens een extra 10 krijgen, vind ik.
0: Ja, zeker.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat zijn er nogal wat dus.
1: Ja, het zijn er zo ongeveer 10.000, misschien zelfs 15.000. Dus laten we het podium gewoon nog even iets uitbreiden voor de zekerheid.
0: Ja, dat is goed. Ja, dus, ja. Maar dat wil niet zeggen dat je nu niet je berichtje meer kan sturen, omdat het al vol staat.
1: Zeker. We passen er nog meer bij,
0: hoor. We maken gewoon het podium nog wat groter. Ik heb nog even de tijd, dus kom maar door via de app van Radio 10. Wie verdient er vandaag, naast deze vrijwilligers, een hele lekkere dikke 10? Ik ben benieuwd. En spreek het enthousiast in, hè? Dat kan ook. Dit is Bluff. We zijn dichterbij dan ooit.

0: 10.
1: Ja, Michel zegt, Jeroen, ik wil graag een dikke 10 geven aan de schoonmakers in Amsterdam. Die gisteren met spoed het monument op de Dam hebben schoongemaakt. En dat was natuurlijk beklad. Goed en snel gedaan. En dat van Michel uit Rotterdam.
2: Kijk eens, zo kan het ook.
1: Ruben, ik wil Don Leo een dikke 10 geven. Hij werkt zo knetterhard vandaag. Hij is de hele dag hard bezig en hij verdient even een steuntje in de rug. Don Leo, een dikke 10. Brian zegt, Ronald van Schilderbedrijf Van Dalen verdient een dikke 10. Hij is onwijs lekker bezig. En dan hebben we Nancy, die heeft de microfoon gepakt. Hallo Nancy.
3: Hoi hoi, ik wil graag een hele dikke 10 voor alle mensen die gezorgd hebben dat wij 81 jaar geleden bevrijd zijn van de oorlog en dat het nog heel lang zo mag blijven duren. Groetjes, Nancy.
1: Nou, inderdaad, wat een goed bericht, Nancy. Natuurlijk wel postuum, denk ik, hè.
2: Ja,
1: je ziet die mensen
2: toch
1: niet meer het podium opkruipen. Nee, dat denk ik niet, maar goed dat je het nog even onder de aandacht brengt, Nancy, want we moeten het allemaal weer stilstaan.

0: bevrijdingsdag, de dinsdagmiddag is aan. Als je nog een feestje gaat vieren, de rest van de dag, heel veel plezier. En moet je nog even zwoegen? Zet die radio dan aan, dat is ook een feestje. Wat dacht je van Gijs om 4 uur, de voor Edwin Diergaarden en kans op kaarten voor Treasure? Hou de oproep in de gaten. Dit is Melissa Etheridge.
1: Dag Jeroen.

0: nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl. Je verdient het.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
14: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
13: Werken? In deze drukte?
14: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
16: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
16: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
16: Milner.
18: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
19: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
20: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
21: Kippie.
22: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
23: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
22: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
24: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
27: Hey, bedankt.
28: Merci.
26: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
29: En na de dikke tienen van Nieuwenhuizen zijn daar de dikke hits van Diergaarde. Zo dadelijk Taylor Dane en Coldplay na het nieuws. Met Nicola Ruis.
0: Goedemiddag. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het bijvoorbeeld om de universiteiten in Amsterdam, de hogescholen in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten. Vooral namen en mailadressen. Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jette samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden. Onder andere DJ La Fuente en zangeres Carzu. Vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het Hantavirus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de WHO. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En een record aantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen, nu zijn het er al ruim 1,3 miljoen. Maakte Londen ze tot de populairste, zegt de organisatie. Die denkt erover om volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. Radio 10 weer. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met af en toe regen en 13 graden. En morgen dan krijgen we gewoon nog zo'n dag.
29: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
29: Dos Filos. 2 stuks dus. A1 Hengelo-Osnabrück. Voor de Duitse grens 7 minuten vertraging. En de A12 Oberhausen richting Arnhem. Voor de IJsselbrug 12 minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. En hij was niet de enige. Smokey Robinson en Gladys Knight hoorden het al veel eerder en brachten hetzelfde liedje al voor Marvin Gaye uit, maar met minder succes dat dan weer wel. Goedemiddag, je luistert naar Radio 10 en dit zijn de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden. Welkom, ik ben Edwin. En Albert Heijn gaat een pilot doen. Met bodycams in een aantal winkels in Amsterdam en Rotterdam. Bodycams dus, dat doet de supermarktketen omdat winkelmedewerkers te vaak te maken krijgen met agressie en bedreigende situaties. Wat leven we toch in een gezellig landje. En als klant kun je dan straks bij Albert Heijn zelf kiezen. Bonuskaart.

0: No. Vind het toch niet helemaal no. Want dit waren Elton John en Dua Lipa natuurlijk. En Cold Heart, hier bij Radio 10.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
0: Ja, we zijn er weer bij hoor. Tijdens de Alpe d'Huez. Op 4 juni aanstaande, Radio 10 Center live vanuit. En we halen ook geld op voor de Alpe d'Huez. En dat doen we in het bijzonder voor het team van Paul en zijn gezin, Alpe Die Vet. Wij sponsoren Paul, die met zijn twee kinderen de berg op gaat op 4 juni 2026. En hiervoor hebben we bij Radio 10 een veiling opgezet. En door te bieden op de items kun jij helpen om geld bij elkaar te krijgen voor Alpe d'Huez 2026. Wil je bijvoorbeeld vrouwtje van de Radio 10 ochtendshow een keer naakt zien? Dan kun je bieden op de Playboy waar vrouwtje in staat, gesigneerd door haarzelf. Daarnaast natuurlijk ook heel veel mooie interviews in het blad.

0: Radiotheaters live. Alle info op radioteam.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia.

0: 9,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Snel doortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings al vanaf €990.

0: 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360...

autodealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spottycar.nl.

plafond ligt te staren. Deze top 4000 hit, die komt altijd binnen. Dus ook als je nu aan het werk bent, waar dan ook, je bent alvast gewaarschuwd. Hardcore fans van deze band vonden het eerst nogal een nummer wat een beetje aan de softe kant was. Inmiddels is het een van hun meest geliefde nummers en een vast onderdeel van de liveshows van deze metal band. En het is elk jaar te vinden in de bovenste regionen van de grootste hitlijst aller tijden, de top 4000. Vorig jaar december op nummer 27.

0: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: maakt die het een tikkie anders doet.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Mama, ik ben super blij met jou.
7: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
9: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
10: Kippie.
11: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
4: Het zijn de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden op bevrijdingsdag met zo de hits van Virgil Sharkey, George Ezra en Donna Summer na het nieuws met Martijn Nijhuis.
5: Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door het Hanta-virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die worden verdacht van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo koken in die loods en in een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Bevrijdingsdag is nu echt begonnen. Premier Jetten en schrijver Splinter Chabot staken een uur geleden het bevrijdingsvuur aan in de Dom in Utrecht. Jetten zei dat alles tegenwoordig zwart-wit is en sprak de hoop uit dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Dat is volgens hem ook vrij zijn. En eind vorige week liep er tot 2 keer toe een naakte man midden op een druk kruispunt in Tilburg rond. Nu komt de regionale omroep met een naakte man in een park in Eindhoven. Die werd daar vanochtend gevonden door surveillerende agenten. De man was dronken en kreeg daar een bekeuring voor. Kreeg ook een boete voor het naaktlopen. Het radioteam weer. Mensen die bevrijdingsdag vieren hebben het lekkerst in het noorden en westen. Daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plaatsen kan wat regen vallen. En het is vandaag maximaal 16 graden.
4: Dankjewel. En dan gebeurt er ook nog wat op de weg. Niet veel hoor. 5 files op dit moment. Dat zijn de 3 langste. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Everdingen. 10 minuten extra reistijd daarvoor je. De A12 Utrecht richting Oberhausen voor Westervoort. 20 minuten. En op de A12 Oberhausen Arnhem voor de IJsselbrug. 12 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

half lied half verkeerd dit liedje. Bad Girls. Waarbij Donna Summer zelf met toet toet beep beep het geluid van klaksons van geïrriteerde automobilisten imiteert. En dat doet ze knap, dat doet ze hartstikke goed. Als je het hoort, denk je zeker niet dat ze het geluid doet van een magnetron die zojuist overgebleven Bami van gisteren heeft opgewarmd. Kun je trouwens maar één keer doen, hè, Bami opwarmen. En dan weet James Morrison echt alles van.

De grootte der aarde die inmiddels daarboven zijn, worden bij Radio 10 op Hemelvaartsdag traditiegetrouw geëerd tijdens de Stars in Heaven Top 115. En dit jaar is het voor het eerst een top 150, want het aantal sterren dat ons ontvallen is wordt helaas steeds groter. En ja, ook Bob Marley wil je natuurlijk kunnen blijven horen in de Stars in Heaven Top 150 dus. Hemelvaartsdag bij Radio 10 over ruim 2 weken is dat. Dit is Bob Marley en de Wailers. Je hoort nou

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
2: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Voordelig veel kleuren in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
8: Kippie.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
12: Mamma mia.

0: ethos.nl.
1: Mooi van ethos.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: vaak een lange weg die een artiest bent of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal, van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Het begint in 1977 in Glasgow. Twee jongens besluiten dat ze na de opkomst van punk zelf een band moeten beginnen. Hun eerste albums eind jaren 70 zitten vol experimenten. Invloeden van David Bowie en Roxy Music zuipelen door in lange, atmosferische nummers. Critici zijn enthousiast, maar verder blijft het stil. De band duikt opnieuw de studio in en wil een plaat maken die niet alleen interessant is, maar ook binnenkomt. Daarom verschijnt in 1982 Neil Goldream. 81, 82, 83, 84. Op die plaat staat een nummer dat alles samenbrengt. Een strakke baslijn, glinsterende synthesizers en een refrein dat zich meteen vastzet. Het wordt hun eerste grote internationale hit en haalt de hitlijst in heel Europa. En na jaren zoeken, schuiven, twijfelen, alles valt op zijn plek. Voor Simple Minds.
1: De doorbraak.

0: Nicolas en Tired of Being Sorry bij Radio 10.
1: Sorry.
0: Sorry.
1: Sorry.
0: Ben je tired? Jij bent niet tired, toch? Want je moet nog even.
1: Nee, ik ben helemaal niet tired. Goed zo. Ik heb vannacht hartstikke lekker geslapen.
0: Oh,
1: en ik kan er helemaal tegenaan.
0: Goed zo. Ja. 5 op 10, zo dadelijk na 4, wat ga je doen?
1: En dat komt er goed uit. Want ja, straks na 4 uur dan gaan we gaan bellen met Ab Oosterhaus.
0: Mm-hmm.
1: En Ab, die kennen wij natuurlijk van de coronacrisis. En deze man die weet alles over virussen. En dat hantavirus wat nu rondgaat op die boot, die nu bij Kaapverië ligt. Nou, daar heeft hij wel een mening over. Dus misschien zien we hem binnenkort wel weer aan talkshowtafels om te vertellen hoe dat hantavirus zich verspreidt.
0: Oh jee.
1: En nou weet ik niet of ik de naam mag noemen, maar we gaan weer een veiling-item bekendmaken.
0: Maar dat weet ik dus ook niet. Nee, ik zou het toch maar niet doen, toch? Gewoon na 4 even veiling-item.
1: Ja, het is Robert van Beckhoven. Dus, en die gaat iets speciaals geven.
0: Daar kun je
1: op stemmen.
0: Oké.
1: Okay. Leuk, hè?
0: Op een item van Robert van Beckhoven.
1: Zeker.
0: Voor de veiling voor de Abdu 6 van dit jaar.
1: Absoluut.
0: Door het zometeen in Grijs op 10. Verder natuurlijk de top 4000 in 40 seconden. En heel veel muziek tijdens jouw rit naar huis in de file op 10.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
13: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
16: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
17: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh, wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso, dat hebben wij al voor je aangepast.
0: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
0: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels alweer 1 minuut na 4 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
22: Goedemiddag, Gijs. Twee mensen die ernstig ziek zijn aan boord van het cruiseschip bij Kaapverdië worden naar Nederland gebracht. Ze worden nu klaargemaakt voor een medische evacuatie en gaan dan dus naar een ziekenhuis hier. Een derde zieke blijft op het schip. Daar gaat het al iets beter mee. Verder heeft niemand klachten aan boord nu. Het is traditie het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. Ook nu is het weer een drukte van belang met mensen die naar de optocht van de veteranen komen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen, die verloopt rustig. Op veel plaatsen in Nederland was het gisteravond om 8 uur natuurlijk 2 minuten stil. Omroep West was toen in de meldkamer van 112.
23: Attentie, attentie. Voor de komende 2 minuten geldt er radiostilte, tenzij spoed. Alle uit?
22: Ja, het was ook echt bijna stil om 8 uur. Er gebeurde waarschijnlijk sowieso minder ongelukken. Veel mensen zaten op de bank naar de herdenking te kijken of stonden bij een monument. En bij spoed werd de telefoon natuurlijk wel opgepakt.
23: Ja, na de 2 minuten stilte kwam er een collega via de radio die vroeg om een ambulance. Ze was niet dusdanig spoed achter dat tijdens die 2 minuten nodig was.
22: Ja, dus als je gewond raakt op 4 mei rond 8 uur, dan moet je in veel gevallen wat langer wachten op
1: of van tevoren bellen of daarna.
22: Ja, als je dat even rekening mee wil houden. En een bijzonder moment op het bevrijdingsfestival in Haarlem. Een onbekende man liep ineens het hoofdpodium op met een mededeling. En ze zien bij regiozender NH.
24: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden we onze eerste date. En toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af, sorry. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
23: Ja!
1: Ja, dat duurde. Ah, wat lief. En dat op de dag van de vrijheid.
22: Ja, nou, die vrijheid is al voorbij als je getrouwd bent, zeg ik. Het ging op de bevrijdingsveld in Haarlem nog even mis met kinderen. Want die kwamen in de verdrukking, meldt NH Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Ja. Vorig jaar waren er ook problemen in Haarlem, hè, toen bij een optreden van Roxy Dekker. Het radioteam weer. Vanavond bewolkt, soms wat zon en op de meeste plaatsen droog, behalve in het zuidoosten. Vannacht op meer plaatsen regen, wordt een graad of 10. Morgen in het zuidwesten nat en fris. Maar op de meeste andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 15 graden.
1: Jij zei net iets, maar ik weet niet of ik het goed verstaan heb. Was het... Even kijken, bij Café de Wereld, waar is dat ook alweer?
22: Ja, roep maar.
1: Nee, zeg het.
22: Is het traditie het jaarlijkse vrijheidsdvd in Wageningen?
1: Oh, Wageningen.

0: zit hij zo in de tijd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik moet zo goed op mijn woorden letten. Goed, we gaan meteen even naar Robin van de regie. Want die weet waar het stil staat. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, op de A2 heb je tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen een kwartier vertraging. Op de A15 sta je tussen Rotterdam-IJsselmonde en de Noordtunnel een kwartier stil door een auto met pech. En op de A325 heb je 20 minuten file door bergingswerkzaamheden tussen Elden en Westervoort.
0: Oké.

0: paar minuten.
1: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
4: Het zijn nu de dierentuinweken bij Vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Piet mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

0: U spreekt met koningin Beatrix.
1: Ja, dag majesteit.
0: Zou ik een plaatje van Queen mogen aanvragen voor Sanne Wallis de Vries?
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Queen. Ik vind hilarisch.
1: Nou, ik ook.

0: bij de meeste muziek in de middagshow. Waar iemand van de regie nog steeds bezig is om een tv op een goede manier in te stellen. En wat op een of andere manier niet lukt. En sorry dat wij even moesten lachen, Martijn, net om jouw verspreking. Ik heb ook al een verspreking gemaakt. Heb je hem al gemerkt?
1: Filing item of weer een andere?
0: Nee, dat was gisteren. Was okay. Dat. Ja, ik heb
1: welke
0: elke dag
1: het?
0: Heb ik
1: ja,
0: al heen.
1: Maar, was het?
0: Nee, ik zei Café de Wereld, maar het is Hotel de Wereld. Ja, oké. Okay. Nou, wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10. Mijn naam is Gijs, Gijs Taverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagcrew. Hallo. Zitten wij gewoon lekker bij je op de achterbank. En ja, ik kan het zeggen natuurlijk, hè, want het is 5 mei. Hartelijke bevrijdingsdag.

0: Ja, is goed, hè?
1: Ja. Ja,
0: wil je nog een stukje horen? Want Wilhelmus bestaat natuurlijk uit 15 coupletten. Je weet ook waarom dat is, hè?
2: Ja, want al die letters vormen dan weer een acrostichon. Maar dat wordt er weer...
0: Absoluut, ja. Ja, dat is mooi. Dat is mooi gezegd. Dit was trouwens het laatste couplet wat hij gezongen heeft. Ja.

0: gezien was dat toch?
1: Geëerd.
0: Oh,
2: okay. Ik ga zo naar de Super Bowl. Nou, echt een
0: ja,
2: beetje,
0: dat zou echt gek zijn, hè? Oké, okay, ja. Nou, morgenochtend hoor je meer hier op de radio. Wij vieren dus met z'n allen dat het Bevrijdingsdag is. Sinds de Tweede Wereldoorlog leven wij in vrijheid. Maar ik wil toch nog één keertje terugblikken naar gisteren. Al jarenlang herdenken we op 4 mei allerlei, of alle oorlogsslachtoffers. Maar dat doen we eigenlijk ook al jaren op precies dezelfde manier. En ik ben niet de enige die dat opviel. Alex Ploeg, die viel het ook op.
3: Tijdens de dodenherdenking op de Dam heb je dan halverwege één zo'n basisschoolmeisje dat dan een gedicht mag voordragen. En dan worden wij met z'n allen geacht om te doen alsof het een supermooi gedichtje was. Altijd een beetje in de trant van... Zoveel vragen zou ik willen stellen. Zoveel vragen. Wij zijn allemaal hetzelfde. Joden, moslims en normale mensen.

0: trouwens, Tafels Disco en Fats and Small. En You Gotta Turn Around. En je hoort het allemaal bij Gijs op 10. Het is de meeste muziek in de middagshow. Elke maandag tot en met vrijdag hier op Radio 10. Met straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Weer een verkeersdode op de A1 bij de Duitse grens. En een ongelofelijk bericht over statiegeld vandaag. Iedereen die blikjes inlevert, maakt straks kans op een grote geldprijs.
0: Wat geweldig.
1: Echt iets voor jou.
0: Oké, nou, dat hoor je zo. En dit hoor je ook zo.

0: Stefans Live. Alle info op radio10.nl.
1: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hamster!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
6: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
5: Hoi.
6: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
5: Zoei!
6: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacature.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
16: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
17: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
16: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
17: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
16: Stap je ook in?
18: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleur op. Gewoon bijzonder.
19: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Ja, goedemiddag. Soms wat zon in het zuidoosten. Ook wat regenvracht op meer plaatsen regen. Vooral morgen in het zuidwesten nat. En bij maximaal zo'n 15 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie, want die weet u immers waar het allemaal stilstaat. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, op relatief weinig plekken. Wel op de A1, daar heb je dus Kootwijk en Apeldoorn-Zuid 20 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht en Bos sta je tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen een half uur stil. En op de

0: heel veel sterkte daarmee. Ik heb muziek voor je klaar liggen van Robbie Williams, Whitney Houston, Robert van Beckhoven. Die gaan mij straks even bellen. Dat heeft allemaal met Alpe d'Huez te maken. Ja, maar eerst, want het is 2:30. Het nieuws, Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs, is opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het is de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen botste. Er zijn daar vaker ongelukken die hebben te maken met files door grenscontroles. Een onmerkelijke overstap van de directeur van Milieudefensie. Per 1 juni gaat hij aan de slag als directeur duurzaamheid bij staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden.
0: Oh, kan dat?
1: Ja, blijkbaar. Nou, Milieudefensie zegt, we hebben geen enkel begrip voor deze keuze. Ze snappen het niet, daarom zeggen ze, nou 1 juni, we nemen meteen afscheid van jou. Balen voor de fans van Chef Special, die vandaag zal optreden op de bevrijdingsfestivals in Assen en Utrecht. Ze komen niet.
0: Oh.
1: Sommige bandleden hebben namelijk griep.
0: Och jee.
1: In Utrecht worden ze vervangen door Miss Montreal.
0: Ah, oké, okay, nou is ook leuk.
1: Ja, toch?
0: Dat is ook zo. Sommige mensen vinden dat misschien nog wel leuker.
1: Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen.
0: Ah, maar wel beterschap. Als toch? Ze zijn leuke, ja. Leuke gasten.
1: Zeg Gijs, stel je voor, je levert lege blikjes en flesjes in. En dan krijg je geen 1,15 euro, maar je wint gewoon de jackpot. Nou, die kans die bestaat volgende week echt. Er komt een blikjesbingo.
0: Oh.
1: Ik vind dit zoiets voor jou.
0: Ja, dit is niet alleen iets voor mij. Dit is nog meer... voor mensen die het vervelend vinden om die blikjes in te leveren.
1: Ja, jij staat straks aan de lopende band, weet ik nu al. Want per 15 cent aan ingeleverd statiegeld krijg je 1 digitaal ticket. En met elk ticket maak je kans op maximaal 400 euro. In totaal wordt er 100.000 euro aan prijzengeld verdeeld. Dus dan kan ik goed rekenen, maar de winkans lijkt me prima.
0: Mm-hmm.
1: Elke week 150 prijzen, die beginnen bij 30 euro. Begint dus als proef, die mogelijk wordt uitgebreid. Het is natuurlijk verzonnen omdat, ja, je zegt het al... weinig mensen brengen blikjes en flesjes nog
0: zeker.
1: Terug. Wordt voorlopig alleen gehouden bij de innamepunten buiten de supermarkten. Dat zijn van die dingen die uitbetalen via Tikkie.
0: Oh.
1: Want ja, op die manier werkt het. Daar zijn
0: daar
1: de supermarkten...
0: Daar ben ik nog nooit geweest. Waar,
1: ideaal. Je hebt gewoon een grote tas met lekkende shit.
0: Ja.
1: Dan gooi je dat zo erin. En dan gooi je stiekem die tas weg. Ik weet niet heel duurzaam is, maar ja, dat lekt allemaal. En dan krijg je gewoon piep en dan staat het op je rekening.
0: Het is ook een soort anger management is het,
1: heerlijk.
0: Heb ik het idee.
2: Martijn drinkt dus echt gigantisch veel blikjes hè, per
0: ja,
2: dag.
0: Zeker.
2: En
0: ja.
2: Die liggen dus allemaal hier in die keuken.
0: Echt waar?
2: Er staan echt 2, 3, misschien wel 4 dozen. Oh. Ja, Martijn.
1: We hebben laatst 4 flessen wijn kunnen kopen hiervoor.
0: Precies. Serieus?
2: Maar omdat er dus zulke grote machines zijn waar je het in één keer in bulk in kan gooien. Jij hebt een hele grote auto, toch?
0: Ik heb een hele grote auto.
2: Kunnen wij niet dag. Even...
0: Hij staat vol, want daar zit een mystery box in. Die moet ik morgen gaan bekendmaken.
1: Oh, shit.
0: Oh ja, dat mocht ik ook nog niet vertellen.
1: Jongen, jongen. Gewoon keer goed geheimen bewaren.
0: Oh ja. Maar daar zitten wel leuke dingen in, hoor.

0: maar wel Gijs op 10. Wij steunen namelijk wel de Alpe d'Huez. En dat wordt gehouden op de Alpe d'Huez. We willen geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Het duurt nog wel even een aantal dagen. En daarom openden we gisteren een heuse veiling. Zo kun je voor 1 euro een kaarsje kopen. Ja, dat kunnen we in de Alpe voor jou laten branden. Maar je kunt ook bieden op een gesigneerde wielren-outfit van Leontien van Morsel of een gesigneerde Playboy van onze eigen Vrouwtje de Bot. Ja, mooi begin. Maar er kan natuurlijk nog veel meer bij. Daarom heb ik even gebeld met de Champions League onder de broodbakkers en patisserie. De man die van een simpel bolletje deeg een Brabants icoon maakt. De keizer van de worstenbroodjes. Dames en heren, heel Holland klapt voor Robert van Beckhoven.
1: Jeetje, wat een woorden, joh.
0: Ja, wat een woorden. Ja, nou ja, wij spraken ook vroeger toen ik nog bij de NPO werkte. Toen kwam je wat vaker langs, maar tegenwoordig heb ik je niet meer gezien hier in de studio, Robert.
1: Nee, ja, ik kon nog altijd komen, hoor. Dat is geen probleem.
0: Nee, oké, okay, ja, want anders dan vinden we dat jammer natuurlijk, hè, dat je niet zo vaak komt. Ik noemde jou trouwens net de keizer van het worstenbroodje, maar vind je het eigenlijk leuk om worstenbrood te maken? Is dat het favoriete broodje?
1: Ja, natuurlijk is dat het favoriete broodje. Het is altijd lekker.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Echt super.
0: Nee, wat
1: dus, dat maak ik heel graag. Dat
0: ja, oké. Okay, want ja, ik vind frikandelbroodjes altijd zo lekker. Maar dat mag ik dan niet te hard...
1: Frikandelbroodjes?
0: Ja, dat is lekker, toch?
1: Ja, als je hem daarvan houdt. Oké.
0: Okay. Goed. Ja. Nou, en tot zover dan de mening van Robert. Ik hoor het alweer. Ja, je bent echt een meester patissier. Het is altijd leuk om jou aan de telefoon te hebben. Maar ik bel je natuurlijk vanwege onze veiling voor de Alpe d'Huez. Ja. De Alpe d'Huez, die binnenkort gaat gebeuren. Wat ga jij aanbieden?
1: Ik ga aanbieden een eendagscursus bij ons in de school. Op de Bakademie in Oosterwijk. Mm-hmm. Daarbij krijg je natuurlijk het boek Feest Meestelijk en een gesigneerd schort.
0: Oh,
1: dus dat is best wel wat, hè?
0: Nou, dat vind ik ook, ja. En wat leer je dan als je een bakcursus krijgt? Wat ga je maken dan?
1: Ja, het ligt een beetje aan. Maar het is een keuze. Dus, mm-hmm. Dus als je zegt, ik wil chocolade doen, dan leren we alle trucjes van chocolade. Of van high tea, of van klassieke gebakjes. Ja, we hebben verschillende cursussen, dus je leert van alles.
0: Ja. Ja, ik vind het geweldig.
1: Je weet het, je hebt het zelf ook wel eens gedaan.
0: Ja, zeker. Ik ben wel eens een keertje bij je langs geweest. Maar elke keer als jij dit soort dingen zegt, dan loopt het water in mijn mond. Ik zou jezelf wel willen bieden ook gewoon. En heb jij zelf een idee van wat dit ongeveer dan zou moeten opleveren? Moet er een soort startbedrag zijn?
1: Ja, wat vind je? Zullen we zeggen?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Wat vind jij het waard? Je hebt het een keer gedaan. Nog vind je het waard?
0: Nou, ik vind minstens een paar honderd euro moet dat opleveren, toch?
1: Ja,
0: dat vind ik ook. Okay.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Goed, nee, nou, okay. Als mensen het leuk vinden om dat te doen. Want je zei, je kan ook eventueel chocola maken. Doe je dat dan ook met temperen, dat chocola?
1: Ja, tempereren, ja.
0: Oh, tempereren?
1: Zeker. Ja, tempereren, ja. Natuurlijk doen we dat.
0: Oké. Okay.
1: Zeker.
0: En dan in een broodje.
1: En dan kun je... Dan kun je je broodje stoppen in de chocolade en dan heb je een broodje aangesloten.
0: Oh, nou, wat een goed idee. En stel dat iemand nou echt frikandelbroodjes wil maken, kan dat ook of niet?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Oké, okay, dat kan
1: broodje
0: ook.
1: Broodje kroket. Nou, ook lekker.
0: Broodje kroket. En dan zelf gemaakt bij Robert.
1: Ja,
0: nou,
1: heerlijk,
0: fantastisch.
1: Heerlijk.
0: Hey, en dat is even een soort gewetensvraag. Ik heb jou elke dag bekeken bij Heel Holland Bakt de afgelopen de laatste 2 weken. Wat ik ergens een supergoed idee vind. Want ik vind het hartstikke leuk om het elke dag te zien. Maar als nou mensen hierop bieden, ben je dan ook zo streng? Want ik vond je dit jaar wel een beetje streng.
1: Ja, af en toe moet ik een beetje streng zijn, maar ik ben niet echt streng, hoor.
0: Nee.
1: Dat zenden ze dan uit, maar mensen die geven me altijd wel gelijk, hoor. Degene die beoordeeld worden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, maar er werden van die shots getoond dat jij een beetje bozig door al die taarten heen liep.
1: Nee, dat geloof ik niet. Nee.
0: Okay,
1: nee. Altijd wel geconcentreerd, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, dat is het natuurlijk, geconcentreerd.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Goed, nou, ik zal het nog één keer even herhalen. Robert biedt aan eendaagse bakcursus naar keuze bij de Bakademie van Robert van Beckhoven. Een exemplaar van het boek Feest Meesterlijk van Robert. En inclusief een gesigneerd schort van Robert van Beckhoven.
1: En lunch en alles, je wordt in de watten gelegd.
0: Tuurlijk, je bent gewoon de hele dag lekker aan het eten. Het is een mooie manier om de Alpe d'Huez te steunen. Doneer via radioteam.nl/doneer. Zou je ooit meedoen, fietsend, of niet?
1: Ja, ik heb wel eens over nagedacht.
0: Ja,
1: Maar,
0: dat is niet de antwoord op mijn vraag. Zullen we daar nog eens over nadenken?
1: Ja, dat is goed.
0: Misschien volgend jaar.
1: Okay. Ik heb veel waardering voor degenen die het kunnen. Dat
0: absoluut. Okay. Robert, ik vind het een prachtig item en dankjewel.
1: Graag gedaan. Oké, fijne uitzending.

0: en Firestone. Heet hij nou Sewell of Sewell?
1: Maar ik zet even een streepje achter je naam, Gijs. Dat is weer een verspreking.
0: Nee, dat is geen verspreking. Hoe heet hij dan?
1: Geen idee.
0: Nou, dat bedoel ik! In ieder geval Keigo en Andrew Gold en Lonely Boy. En we spraken het...

0: Radio10.nl/doneer. En de hele opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. En dat steunen wij van harte hier bij Radio 10. Maar ik denk dat ik hierop ga bieden, want ik vind het echt een te gek item.
1: En dan ga je die arme man frikandelbroodjes laten maken. Dat kan echt.
0: Is toch heerlijk? Als hij het maakt, is het nog lekkerder. Goed, Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Drie mensen op een Nederlandse schip bij Afrika komen naar Nederland. En de Josti Band is bezig met zijn reeks optredens op de bevrijdingsfestivals.
0: Leuk.
1: Dat leek nog even mis te gaan.
0: Oh.
1: De details hoor je zo meteen.
0: Okay.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
9: Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi, joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
17: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
16: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
19: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk, bij Veronica.
20: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
21: Kippie.
22: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
26: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
26: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Goedemiddag, inmiddels 1 minuut over 5. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. De kogel is door de kerk. 3 mensen aan boord die ziek zijn geworden op een Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. Er zit 1 Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Gijs, jij praat zo meteen met Oosterhuis over het Hanta-virus.
1: Het Hanta-virus.
2: Ja, het is trouwens niet zeker of die mensen ook aan boord besmet zijn geraakt. Bevrijdingsdag is voor veel mensen geen vrije dag vandaag. Dat zou wel meer mogen, zegt premier Jette tegen Hart van Nederland.
3: Lijkt me heel mooi als de werkgevers en de werknemers dat samen oppakken. Vrijheid is nu nog belangrijker dan dat we jarenlang ons hebben gerealiseerd. Dus ik ga dat zeker met de werkgevers en werknemers bespreken.
2: Ja, of je vrij krijgt op 5 mei, blijf dus aan je bedrijf om te beslissen. Klinkt een beetje als, kijk wel even wat ik ga doen.
1: Nou, ik vind het wel fijn dat je nu beseft hebt dat je gewoon aan het werk moest vandaag. Want jij dacht vandaag dat je ook vrij was,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja, het voelt toch of ik op vrijdag aan het werk ben. Een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie, die gaat werken bij Tata Steel. Daarom moet hij meteen stoppen bij de milieuorganisatie. Bij Tata wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld, begrijpt er niks van dat hij overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. En de Jos die Band is op dit moment bezig aan zijn reeks optredens voor Bevrijdingsdag. Ja, het eerste optreden was meteen al perfect, zegt dit bandlid bij de NOS.
6: Onwijs gaaf, met zoveel mensen.
2: Ja, er was nog wel een hindernis. Ze moest een stuk uit haar hoofd spelen omdat de bladmuziek van haar orgel weg was.
6: Want het wind zat erop. Dus die viel een beetje van mijn keyboard af.
2: Nou, gelukkig spelen ze nog steeds via het vertrouwde systeem, zei de orkestleider in de ochtendshow met Gordon en Vrouwtje.
7: Gaat het nog steeds net als vroeger? Rood, groot, groen, groen, blauw, blauw, geel.
21: Heel goed.
1: Ja, hè?
2: Ja, nog steeds het kleurtjesysteem dus. De bandleden gaan naar de verschillende gratis festivals met de helikopter. Om ze daaraan te laten wennen was er vooraf een proefvlucht die iedereen gelukkig goed heeft doorstaan.
1: Wat voor liedje is dat? Altijd is koortje.
2: Zo klinkt het, hè?
1: Zieken, midden in de week.
2: Ja,
1: maar
2: zo klinkt eigenlijk elk liedje dat jij meezingt. Ja, het radioteam weer. Vanavond soms wat zon, vooral in het zuidoosten ook wat regen. Vannacht op meer plaatsen regen. En een graadje of 10. Morgen weer op de meeste plaatsen droog, behalve in het zuidwesten. Kom maar met die flauwe opmerking, Gijs. Maximaal 15 graden dan.
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik moet even aan mijn kleinzoon denken. Want ik heb altijd eens kort jakje ziek, heb ik voor hem gezongen. En toen zei hij, opa, zo gaat hij niet. Dus hoe klein hij ook is, hij heeft het nu al in de gaten.
2: Ja.
1: Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen naar de files, want het is best druk op deze dinsdagmiddag. En Robin van der Gier weet waar het stil staat. Goedemiddag.
27: Goedemiddag. Nou, eigenlijk helemaal niet zoveel plekken. Oh. Maar op 24 op dit moment. Op de A2 Utrecht Den Bosch sta je wel een half uur stil tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Op de A15 heb je een half uur file tussen Rotterdam IJsselmonde en Henrik Ido Ambacht. En ook op de A27 sta je een half uur in de file. Voor knooppunt Everdingen ook. Vanaf de Bilt ben je een half uur langer onderweg.
1: Oké, nou, wij blijven in ieder geval lekker bij je. Gewoon deze hele file. En we gaan straks jouw werkdag afsluiten. En dat doe ik met Michael Cimbello en Maniac.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
29: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Dag liefie, mama houdt van jou.
32: Eerste schooldag?
33: Ja, zo lastig.
32: Het went hoor, echt. Zin in een koffietje?
33: Ja, lekker.
34: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
35: Je voelt je thuis, waar je touwen Egberts strikt.
36: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
37: Tango?
36: Huh?
37: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
38: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
39: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.

0: Carly Simon is, maar dat het ook Mick Jagger is. Het is ook Mick Jagger, die zit in het achtergrondkoortje.
1: Serieus?
0: En daar heb je nooit misschien op gelet, maar als je dit nummer nog een keertje hoort, dan moet je maar eens op letten. Hij zingt mee in het achtergrondkoortje bij Yourself Vain van Carly Simon. Wij probeerden net Ab Oosterhuis even aan de telefoon te krijgen. Nou moet ik zeggen, mag ik het al vertellen trouwens, guru, dat hij op een schip zit, of niet?
2: Dat mag zeker. Okay,
0: hij zit op een schip en hij vaart ergens in de buurt van Griekenland. En we gaan het natuurlijk hebben over dat cruise ship en waar het hantavirus heerst. Dus ja, ik weet het, hij was heel slecht te verstaan. Dus ik hoop niet dat hij zelf nu besmet is. Nou, we gaan hem binnen een paar minuten even bellen. Maar eerst, UB40.

0: Black Eyed Peas. En I Got a Feeling. En I Got a Feeling dat we Appe nog niet hebben kunnen bereiken. Appe Oosterhuis. Nou, we zijn er heel druk mee bezig. Kijken of we hem kunnen traceren ergens in Griekenland. Want dat gaat natuurlijk over dat Hanta-virus. En straks hebben we ook het nieuws, Martijn. Wat zit erin?
1: Ja, dat gaat ook over dat Hanta-virus. Want 3 zieke mensen op dat schip bij Kaapverdië worden naar Nederland gebracht. En hou jij je adem in als je aan het persen bent op de wc?
0: Je adem in?
1: Ja, gewoon even zo. En dan persen. Niet meer doen. Want voor je het weet ben je je geheugen kwijt.
0: Oh, serieus?
1: En grapjes, dat hoor je zo.
0: Doe dat nog eens een keer.
1: Ja.
2: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Vul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Pa, pa, da, pa, pa. Greets.
9: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
10: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
15: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi, alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
0: Ja, soms wat zon en in het zuidoosten wat regen. Vannacht op meer plaatsen is het nat. Morgen vooral in het zuidwesten regen en maximaal zo'n 15 graden. Nou, je hoorde het net van Robin dat het niet zo heel druk was op de Nederlandse wegen. Ik ben benieuwd of daar verandering in is gekomen. Want hij weet nu ook weer waar het stil staat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is ietsje drukker. Zo'n 94 kilometer totaal, maar een stuk rustiger dan normaal. Wel druk op de A2 Utrecht en Bos. Daar heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Op de A15 is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog een drie kwartiertjes vertraging tussen knooppunt Vaanplein en Hendrik Ido Ambacht. En op de A59 Den Bosch-Os. Daar heb je tussen Os en knooppunt Paalgraven een kwartier vertraging.
0: Oké, nou heel veel sterkte en kom veilig thuis. Dat is het belangrijkste. Misschien dat je het lekker vindt om even wat afleiding te vinden in de auto als je in de file staat. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want we gaan zo de top 4000 in 40 seconden spelen. Kun je ook nog 100 euro aan thuisbezorgtegoed mee winnen. En ik zal het nog maar een keer zeggen. Radio10.nl/doneer. Als je iets leuks wil bestellen van bekende mensen of wat minder bekende mensen. En dat gaat allemaal, alles wat wij verkopen via die site. Dat komt allemaal ten goede aan Alp Duzes.
21: Ja, zo'n gesigneerde Playboy van Vrouwtje bijvoorbeeld.
0: Die zou jij wel willen hebben, hè?
21: Ik vind dat er... Ik dacht dat er wat meer zou binnenkomen. Dus je kan hem voor een prikkie hangen nu. Tenminste, als je wint, hè?
0: Je kan hem voor een prikkie hangen.
21: Ja,

0: door muizen en ratten. Bij mensen kan het vooral koorts veroorzaken en problemen met de nieren of longen. Het gezicht van Milieudefensie maakt een opvallende carrière-move. Hij gaat naar Tata Steel. Daar wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie noemt het onbegrijpelijk en zegt: waarom stapt hij nou over naar de grootste vervuiler? En het lijkt erop dat de man die gisteren in Leipzig op mensen inreed geen politieke of religieuze motieven had. Dat schrijven Duitse media. Hij had wel psychische problemen.
1: Oh.
0: Er vielen 2 doden, zeker 20 mensen raakten daar gewond in Leipzig.
1: Ja, vreselijk. Ja, ja, dat soort dingen. Dat doet mij meteen ook denken aan die kerstmarkt, weet je dat nog?
0: Ja,
1: waar op een gegeven moment kinderen overlijden of zo. Even een mafkees gewoon. Daar gewoon op inrijdt.
0: Ja. Ja, goed. Gijs, ik heb een ander vreselijk verhaal. Mm-hmm. Ik moet namelijk even met jullie hebben over naar de wc gaan.
1: Oh, dan haal ik Jos er ook even bij. Want ik vind dat ook altijd heel interessant.
0: Jij bent een heel keurige man. Het is geen vies verhaal. Echt waar niet. Even goed nadenken, jongens. Als jullie aan het poepen zijn, houden jullie dan kort je adem in en spannen jullie dan je buikspieren aan? Om even zo te persen.
1: Nou, je bedoelt dus persje. Want je mag dus eigenlijk niet persen. Dat is dus wat de hele bedoeling erachter is,
0: toch? Ja,
1: mooi
0: dat je naar Omroep Max kijkt. Maar wat ik bedoel is, er zijn dus blijkbaar, ik ken ze niet, maar mensen die doorademen als ze persen, die dus niet hun adem inhouden.
1: Maar ik adem door gewoon.
0: Serieus?
1: Ja, tuurlijk.
2: Als je te hard perst, krijg je toch ook van die, wij noemen het altijd aardbeien, maar dat andere
1: de aanbeien.
0: Ja, zeker. Je kunt er duizelig van worden en je krijgt dus aanbeien. Maar het kan nog erger.
1: Oh.
0: In Hongkong was een vrouw die zo hard aan het persen was met ingehouden adem, dat ze haar geheugen kwijtraakte. Dat wil zeggen, de afgelopen 10 jaar was ze kwijt. Pas na 8 uur was dat weer terug.
1: Nou ja. Ik mag daar niet om lachen. Ja. Ik vind het wel heel grappig.
0: Ja, dat lijkt een broodje.
1: Maar dan zit je dus op het toilet en dan is het wel. Hoe heet jij dan? Dat?
0: Ja, maar serieus, dat is dus wat gebeurde. En ik dacht, nou, dit is een broodje aanval. Ik zag het op Instagram. Toen heb ik allerlei medische studies bekeken.
1: Mm-hmm.
0: Het is echt zo, door je adem in te houden en hard te persen, gaat er minder zuurstof naar je hersenen.
1: Nee, dat klopt.
0: Daardoor kun je een paar uur lang je geheugen kwijt zijn. Je kunt er zelfs een beroerte van krijgen.
3: Ja, ja. En het komt er ook weer terug, je geheugen.
0: Dat is wel de bedoeling.
1: Nou, ik heb wel eens gehoord, van een verhaal van iemand die dan te hard op het toilet bezig was met persen. En die heeft daar een hersenbloeding aan overgehouden.
0: Ja.
1: Want het was. Ja, ik merk wel af en toe dat ik zo'n kloppend gevoel in mijn oor krijg als ik erop
0: Ja, heel hard geperst. Hoe vaak denken jullie trouwens dat dit voorkomt wereldwijd? Het is niet heel vaak.
1: Nou, ik denk 6 keer of zo.
0: 400.000 keer per jaar.
1: Nee! Nou. Nou, dan weet je wat je te doen staat.

0: even gezongen, maar wat ik wel helemaal te gek vind, elk concert wat ze doet, dan zingt ze nog steeds dit nummer.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ze schaamt zich niet voor haar verleden. Holiday uit 1984. Ja, we gaan het weer doen. Top 4000 in 40 seconden. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. Nou, je moet niks, maar als je dat doet, dan win je 100 euro aan thuisbezorgd goed. Tenminste, als je met mij meedoet op de radio. En ik vraag me af of je dat durft. Ik heb in ieder geval een kwalificatievraag voor je. Ik draaide dus net Holiday van Madonna. Om mee te doen wil ik graag van je weten, wat is nu de bekendste bijnaam van Madonna?

0: Nazizam. Goeie single is dat nog steeds, ja.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Nee, ik ga het niet vragen.
2: Liefje.
0: Oh, leuk. Ik wilde eigenlijk weten waar hij geboren was, maar dat was de vraag. Goed. René, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag, 56 jaar, uit Maarsen. Oh, sorry, ja. Je wilde je leeftijd eigenlijk niet zeggen. Pardon, heb ik dat u...
3: Dat klopt.
0: Maar waarom wil je daar niet over praten,
3: Jij
0: René?
3: Jij begrijpt dat.
0: Maar ik begrijp dat? Hoezo? Ik vind het prima. Ik ben 60. Ik vind het hartstikke leuk.
3: Het doet pijn.
0: Okay? Oh ja, maar je voelt er niks van, joh. Het is hartstikke leuk om ouder te worden. En als je het nog een beetje positief doet en je wordt positief oud, dan is er niks aan de hand.
3: Dat gaat er nu gebeuren, dankzij jullie.
0: Nou, hartstikke goed. Wij willen graag ons steentje bijdragen. En leuk dat je meedoet, want je weet het antwoord op de volgende vraag. Wat is de bekende bijnaam van Madonna? En dat is...
3: Ik hou het netjes. Queen of Pop.
0: Queen of Pop, ja. Queen of Change wordt ze tegenwoordig ook genoemd, hè? Omdat ze van die vreselijke operaties in de gezicht heeft gehad.
3: Ik heb er nog een paar voor je, maar...
0: Nee, niet. Jawel. Eentje kan wel.
3: Nee.
0: Oké. Nou, René, 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment zo snel mogelijk moet je de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar misschien moet je er te lang over nadenken. Dat zou ik niet willen. Want die 40 seconden die tellen gewoon door. En als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 artiesten, dan wel titels van platen te herkennen, heb je €100 te pakken aan thuisbezorgdegoed.
3: Dan is mijn leven gered.
0: Dan is je leven gered, want je hebt nog geen eten vanavond.
3: Dan is mijn leven gered.
0: Dan is je leven gered, want je hebt nog geen eten vanavond.
3: Ik vind het fantastisch. Mooie prijs.
0: Oké. Goed. Dit is wel een heel gek gesprek, is dit. Heb ik nu al het idee. Maar ik vind het wel leuk dat je meedoet, René. Zullen we gewoon lekker gaan beginnen?
3: Yes, kom maar.
0: Oké, daar gaat-ie. Hier is nummer 1.
3: Madonna.
0: Heel goed. Hier is nummer 2.
3: Wham.
0: Hartstikke goed. Hier is nummer 3.
3: Abba.
0: Nou, René, je hoeft je nergens zorgen om te maken, want je glijdt gewoon door dit spel heen. De eerste 3 heb je al te pakken. Je moet er nog 7. Je hebt nog 34 seconden over. En hier is de volgende.
3: David Bowie
0: is heel goed. Het Heroes, misschien wel een van zijn beste platen die hij ooit gemaakt heeft. Maar ja, dat is een beetje moeilijk, want zijn repertoire is zo groot. Hier is er nog één.
4: Je vraagt of ik zin heb in een sigaar.
0: Guus Meeuwis. En het is een nacht. Inmiddels 5 heb je er geraden, 5 moet je er nog. 28 seconden heb je nog over. Nee, het gaat hartstikke lekker. Het gaat hartstikke lekker. Hier is de volgende.
3: Lionel Richie,
0: heel goed. En hallo. Ik heb er nog één.
3: Police.
0: En weet je ook hoe die heet? Want daar zat je aan te twijfelen, toch? Of over
3: SOS.
0: Te nou ja, ja.
3: Message in a bottle,
0: ja. Heel goed. Maar dat doet er niet toe. Police is al meer dan voldoende. Je moet er nog 3. Hier is de volgende.
3: Queen.
0: Hoppakee. And I want to break free. Nou, nog 2. Deze herken je ook natuurlijk. Wat?
3: Ja, New York.
0: Je hebt gepast voor de Stones.
3: Yep.
0: I can get no satisfaction. En dat heeft wel wat seconden gekost. Je moet er nog steeds 2, maar je hebt nog maar 12 seconden over. Maar dat moet het doen zijn, toch?
3: Okay.
0: Ja, oké. Okay.

0: René! Ja, het is die Belg.
1: Het wordt spannend.
0: Stromae. Of Stromae, of ja. Hoe je het ook wil noemen. Papoete.
1: Ik had de kaartjes voor afgelast, jammer.
0: Had je kaartjes voor een afgelast concert?
1: Ja, 2 jaar geleden.
0: Oh, wat vervelend.
1: Iedereen had de kaartjes voor. Het werd afgelast. Oké. Okay.
0: Goed.
1: 2 keer nog. Okay.
0: Even terug naar het spel. We hebben nog twee nummers en je hebt nog 4 seconden. Nou, ik ben benieuwd of je deze herkent.
1: The Weeknd.
0: Ja, The Weeknd is goed. The Weeknd is goed. Daar heb je lang over nagedacht. Nou, 1 seconde heb je nog over voor de laatste. Ik ben benieuwd of je dat voor elkaar krijgt. Ik wens je daar heel veel succes mee. Hier is die.
1: Ja, grote mond, maar niet gehaald.
0: Nou, je had helemaal geen grote mond. Maar helaas is het niet gelukt. Ik vind het super vervelend. Bij de laatste, ja, de tijd heeft je ingehaald, René.
1: Dankjewel dat ik mocht meedoen.
0: Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je sowieso meedeed. En 56 nogmaals, het is geen enkel probleem.
1: Dankjewel, Gijs.
0: Oké, fijne dag, hè, René.
2: Hoi.
0: Hoi.

0: wel niet draaien. Dus dat doen we met liefde in de meeste muziek in de middagshow. En René die vond het heel fijn om mee te spelen. Maar hij baalde er wel van dat het niet gelukt is. En dat vonden wij ook.
1: Hij ging er zo snel doorheen.
0: Ja, hij ging er super snel doorheen. Alleen de laatste paar,
2: het venijn zit dan toch in dat staartje.
0: Nou, morgen spelen we weer. Top 4000 in 40 seconden. Straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, verschillende landen zijn bezorgd over landgenoten op dat Nederlandse cruiseschip bij Kaap Verdië. Oh, ja. En is jouw huis iets kleiner dan in de koopakte staat? Oh. Dan heb je misschien recht op geld terug. Ook na lange tijd. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: Ka-ching. En dit hoor je ook zo.

0: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis!
3: Hoi!
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
3: Hoi!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen!
3: Hamster!
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
20: Ja, goedenavond. Het is 6 uur en dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
21: Goedenavond, Gijs. Verschillende landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het cruiseschip Hondius dat voor de kust van Caverdië ligt. Daar zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak, onder wie een Nederlands echtpaar. Er zitten ook Britten op. Premier Starmer kijkt voor wat hij voor de kan doen. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gehaald. Het is nog steeds niet bekend wat de man bezielde die gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig. Had waarschijnlijk geen politieke of religieuze motieven, schrijven Duitse media. Eerder is hij wel behandeld voor psychische problemen. Er vielen 2 doden, zeker 20 mensen raakten gewond in Leipzig. De bevrijdingsfestivals lopen niet overal op rolletjes. In Haarlem was het zo druk bij een optreden van de bankzitters dat kinderen in de verdrukking kwamen. En in Pijnakker is het hele festival afgelast toen een bezoeker ziek werd en naar het ziekenhuis moest. En een stel uit Amsterdam is naar de rechter gestapt omdat hun nieuwe huis kleiner was dan op papier stond.
3: Huh?
21: Ja, ze dachten dat ze een woning hadden gekocht van 185 vierkante meter.
3: Ja.
21: Maar een jaar nadat ze erin trokken, werden ze gebeld door mensen die zeiden: ja, wij hadden ook op dat huis geboden. Wij hebben uiteindelijk nee gezegd, omdat het veel kleiner was dan op papier stond.
3: Maar hebben ze niet even nagemeten dan? Of je meet toch wat je koopt?
21: Ja, doe je dat? Ja, ik zou denken, als de makelaar dat zegt, ja, dat is toch gewoon juridisch goed. Het was geen 185 vierkante meter aan woonoppervlak, maar 158. Dat is 27 vierkante meter kleiner op de vlakte van een flinke kamer.
3: Oh, maar ze hebben dus een foutje gemaakt. Ze hebben
21: de makelaar heeft het omgedraaid. Ja, dat denk ik gewoon van met een wijntje even dat ding invullen. Nou, stel dat het huis wel kocht, stapte naar de rechter en die kreeg gelijk. Wat denk je dat ze nu een schadevergoeding krijgen?
3: Even kijken hoor, dan weet ik niet.
21: Huis van 5 ton.
3: Huis van 5 ton, 5000 euro.
21: Ja, dat valt. Het was 13.000 euro. Ik vond dat heel weinig.
3: Ja, dat
21: als
3: is
21: je
3: wel
21: een
3: weinig.
21: Kamer minder krijgt dan gepland, maar ja.
3: Maar misschien omdat ze niet goed kunnen rekenen. Hè? Kunnen ze altijd even een percentage uitrekenen.
21: Altijd narekenen, dat blijkt me weer. Radio 10 weer, soms nog wat zon, ook veel bewolking. Vooral in het zuidoosten ook regen. Vannacht op meer plaatsen nat, zo'n 10 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, behalve in het zuidwesten. En dan wordt het 12 tot 15 graden.
3: Ja, oké. Okay. Die lente die laat nog heel even op zich wachten. Maar die komt wel weer terug, hoor.
21: In het weekend.
3: In het weekend.
21: Ja.
3: Oké, okay, nou, dan weet je het.
21: Ja, regenachtig, maar wel warm.
3: Heb je bij die Action ook dat bolletje gekocht, of niet?
21: Nee, ik ben in wat bronnen gedoken.
3: Oh, oké. Okay. Goed, we gaan meteen even naar Robin van de regie, want die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
17: Goedenavond. Op niet zoveel plekken, wel op de A2 Utrecht Den Bosch. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je tussen Leidschendam en Rijswijk een kwartier stil. Twee rijstroken en ook de oprit zijn er dicht. En op de A27 Utrecht-Gorkum heb je tussen De Bilt en knooppunt Everdingen ook een kwartier vertraging.
3: Oké. Okay. Nou, dit hebben we ook opgenomen. Vandaag nemen we alles op. Goed. Nou, ik hoop dat je veilig thuis komt. Dat is het belangrijkste. We hebben straks weer de crypto-knijter Knoepert. Vandaag weer met Lex. Lex is terug van vakantie. Ik ga ook muziek voor je draaien van George Michael en Aretha Franklin. En denk ook even na over jouw vergeet me nietje. Die kun je zo voorbij horen komen als je hem aan mij doorgeeft.

0: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
1: Tango?
0: Huh?
1: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
3: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: Franklin, I knew you were waiting for me. Die hoorde je daar weer voor.
1: Reis op
0: 11 minuten over 6. Nee, inmiddels alweer 12 minuten over 6. Het gaat zo snel, weet je wel. Dat programma, je knipt in je vingers en voordat je het weet, dan is het zover. Nou, wees welkom bij Gijs op 10. De meeste muziek in de middagshow, terwijl het al avond is. Mijn naam is Gijs. Gijs Taverman en samen met Martijn Nijhuis.
2: Ja, goedenavond, Gijs.
0: En de hele middag crew. Zitten wij lekker bij je op de achterbank als je nog onderweg bent in de file. Ik kan me bijna niet voorstellen, want er waren vandaag niet zo heel veel files. Maar ja, het zal maar net even voorkomen en ik wens je daar veel sterkte mee. En het duurt nog even voordat het bedtijd is, maar ik las vandaag iets opvallends over slapen. Steeds meer stellen kiezen namelijk voor een sleep divorce. Dat is apart slapen. Nou, jij kiest gewoon voor een relatie.
2: Divorce, ja,
0: altijd divorce. Maar soms heb je dan een eigen dekbed. Maar ook regelmatig in een andere kamer. Vaak omdat de een snurkt, de ander woelt. En zo houden ze elkaar wakker. En dat is niet zo heel fijn. Dat is niet zo goed voor je relatie ook. Dat klinkt ook wel een beetje ongezellig. Maar volgens experts kan het juist heel goed zijn voor je relatie. Want als je beter slaapt, dan ben je minder chagrijnig. En dat zorgt voor minder ruzie. Dus je kunt beter apart slapen dan slapen gaan met ruzie.
3: Jongens, ga nooit met ruzie slapen. Weet je, dat is het ergste wat er is. Ik vraag in bed ook nog drie keer is. Maar nee, er is niks. Ga nou toch op. Oké, nou goed. Wel te rusten. Klik, touwtje boven bed. Lampje uit. Binnen 50 seconden hoor ik naast me. Je bent nog steeds gek op Suzanne, hè? Klik, lampje aan, alping omhoog, gezeik. Gezeik, we zijn er. En dan moet je heel goed concentreren met 3 flessen Beaujolais in je mik. Lieve, dat is ex-vriendin. Ik mag toch wel mijn ex-vriendin. Maar jij altijd bij ex-vriendin. Klik, lampje aan, klik, lampje uit. Ik sla tegenwoordig met een touwtje in mijn klauwen. Zo, er is
1: het. De meeste muziek in de middag. Gijs Staverman. Gijs op 10. Radio 1.

0: ziekenhuis in ons land. Ook zij hebben waarschijnlijk dit hantavirus. Maar wat is dit nou voor een virus? En moeten we ons in Nederland ook zorgen maken?
1: Stavermans Research.
0: Nou, dat ga ik vragen aan de man die alles weet van enge virussen. In de coronatijd werd hij een nog bekendere Nederlander. En schoof hij aan bij zo'n beetje elke talkshow van Nederland. Viroloog Ab Oosterhaus. Goedenavond, Ab.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Gaan we je straks weer in allerlei talkshows zien?
2: Nou, ik hoop het niet en ik denk het ook niet. Ik denk niet dat dit echt een heel groot probleem gaat worden voor Nederland. Het is natuurlijk wel zo dat het verschrikkelijk is voor de mensen die zijn overleden. Mm. Maar het is niet echt een gevaar voor de volksgezondheid in Nederland.
0: Dus het is niet het nieuwe coronavirus, als het ware?
2: Absoluut niet. Het is een heel ander virus. Het is afkomstig van kraagdieren en je raakt besmet door in contact te komen of in te ademen. Delen van de urine of van de ontlasting van die dieren. En dat is eigenlijk iets wat maar heel zelden voorkomt. En in Nederland komt dat virus eigenlijk niet voor, datzelfde virus.
0: Ja, want ik vroeg me dan af, ja, hoe ruik je? Je gaat toch niet aan de urine van een rat ruiken of zo? Of van een muis?
2: Nee, dat doe je niet, toch? Nee, maar we praten nu over het geval in Zuid-Amerika. We hebben in Nederland een soortgelijk virus, maar dat geeft veel minder ernstige symptomen. En het is zo dat als urine indroogt of ontlasting indroogt, dan ontstaan er zogezegd de aerosolen. Dat weten we nog wel van de coronatijd.
0: Zeker.
2: En als je die inademt, bijvoorbeeld doordat je een schuur schoonmaakt, ja, dan kun je dat binnenkrijgen. Maar deze mensen, we weten niet precies waar dit begonnen is of dit aan land begonnen is, omdat het altijd afkomstig moet zijn van een kraagdier.
0: Ja. Maar ik hoorde net Martijn zeggen, die zei in het nieuws, dat het niet altijd, het is heel bijzonder dat het overdraagbaar is op mensen. Want meestal wordt dat niet gedaan, of gebeurt dat niet?
2: Nou, okay, mensen kunnen zich wel besmetten, maar het is heel ongewoon dat het van mens op mens overgaat. En ik moet eerlijk zeggen, op dit moment zijn we er ook nog niet van overtuigd, omdat de incubatietijd is heel erg lang. Dat kan tot 8 weken duren. En we weten niet precies waar die mensen geweest zijn. Mm-hmm. En wat er op het ogenblik is gebeurd, is natuurlijk een brononderzoek. Waar zijn ze precies geweest? Wat zijn de mogelijkheden? En het kan dus zijn dat ze elkaar aangestoken hebben, dat ze elkaar besmet hebben. Ja. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze zich aan dezelfde bron geïnfecteerd hebben.
0: Oké. Okay. Maar stel dat je nou last krijgt van dit virus, is het dan altijd dodelijk of juist niet altijd?
2: Nee, het is niet. Dit virus waar we het nu over hebben, waarschijnlijk is het een virus uit Zuid-Amerika vandaan. Dat virus dat geeft in ongeveer 30-40% geeft dat echt sterfte. Dat is heel erg hoog.
0: Ja.
2: De virussen die wij hier kennen, die er een beetje op lijken, daar is de sterfte heel laag, soms zelfs afwezig.
0: Ja. En wat denk je, nooit meer varen dan? Nooit meer op zo'n cruise ship?
2: Nou ja, kijk, een van de punten die natuurlijk speelt op zo'n cruise ship is dat er veel andere virussen rondgaan. Ja, we weten natuurlijk dat influenza, dus griep, maar ook COVID en ook ja, heel veel andere virussen, norovirussen, dat zien we heel veel mensen in een kleine, op een klein gebied bij elkaar. Die eten samen, die doen allerlei dingen samen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en vaak zijn het nog hele oude mensen ook die op die cruiseschepen zitten. En dat is dus een mix voor de mogelijkheid dat je allerlei verschillende infecties krijgt. Dus het is niet helemaal onmogelijk dat er hier twee dingen door elkaar spelen. Maar dat weten we nog niet zeker.
0: Nee. Nee, nou, het lijkt me sowieso, zo'n cruise ship. Ja, je kan ook nergens naartoe, hè, als er iets gebeurt. Zijn mensen op zo'n cruise ship daarop voorbereid eigenlijk?
2: Jawel hoor, er zijn hele protocollen voor. Met name ook als er een uitbraak is geweest van influenza bijvoorbeeld, of van een norovirus. In de COVID-tijd hebben we het natuurlijk ook gezien, mm-hmm, dat zo'n virus gewoon door de passagiers en ook door de bemanning heen gaat. En dat is natuurlijk heel vervelend. Je zit heel veel mensen op een heel klein oppervlak bij elkaar. Die doen allerlei dingen samen. En dat is dus geeft dus mogelijkheden voor zo'n virus om zich heel snel te verspreiden.
0: Okay. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken, dat zeg je ons nu toch?
2: Nou, voor Nederland hoeven we ons geen zorgen te maken. Voor de mensen die het aangaat natuurlijk wel.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Okay. Goed, nou, we zijn weer wat wijzer geworden. Viroloog Ab Oosterhaus, dankjewel.

0: moment op sommige bevrijdingsfestivals super druk. En elke Nederlandse man moet voortaan in pak. Elke dag, dat zegt de Limburgse pakkenprofeet.
1: Wat?
0: En hij heeft wel een goed punt, denk ik. Waarom, dat hoor je zo.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Je hebt coverbands. En je hebt tributebands. Radio 10 heeft deze week

0: Stefans Live. Alle info op radio10.nl.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
2: Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Even over later.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Mama, ik ben super blij met jou.
5: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
2: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
6: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
8: Kippie.
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
9: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
16: Ja, goedenavond. Het gaat vannacht op steeds meer plekken regenen. Morgen alleen in het zuidwesten.

0: armen. Och, en... Nou, Martijn, die gaat je daar zo direct wat meer over vertellen. Maar eerst even de files, want Robin van der Gier weet waar het stilstaat. Goedenavond.
1: Goedenavond, nou eigenlijk bijna nergens meer.
0: Oh,
1: de enige
0: nou,
1: noemenswaardige, ja, precies. De enige noemenswaardige file waar je dan toch maar net even in zal staan. Toch balen, A2, Utrecht en Bos. 10 minuten vertraging nog tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen.
0: Ja, zullen we daar een applausje voor geven? Even voor de mensen die daar net heel veel sterkte en... Nou, wij blijven sowieso voor die ene file, blijven gewoon lekker bij je. We zitten gewoon nog bij alle mensen die daar in die file zitten, zitten wij lekker bij je op de achterbank. Goed, we gaan zo jouw vergepenietje draaien. Moet je hem even naar me toe sturen. Wat is jouw vergepenietje? Welke plaat mag niet vergeten worden? Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar eerst het nieuws, want het is 6:01. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond Gijs. Het is op sommige bevrijdingsfestivals super druk. Zo druk dat ze in Utrecht even niemand meer toelieten. Intussen wel weer mondjesmaat. Het terrein in Haarlem is ook bijna vol. Mensen gingen daar uit hun dak bij het optreden van de bankzitters. Verschillende landen kijken wat ze kunnen doen voor hun landgenoten die vastzitten op dat virusschip Hondius bij Afrika. Dus de Britse premier Starmer veel aan het praten met andere landen. Nederland gaat 3 ernstig zieken van Caverdië snel hierheen halen. Duitsland houdt er rekening mee dat de man die gisteren 2 mensen doodreed in Leipzig verward was. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Het incident was in een drukke winkelstraat.
0: Ja. Maakt het allemaal niet minder erg, hè?
2: Alsof, hey, zeker niet. Het zou maar gebeuren, inderdaad.
0: Dat is vreselijk. Goed. Jij wil het eventjes hebben over een pakkenman.
2: Ja, het is bij regiozender L1, zag ik dat. Het gaat over Pim. Zo'n jongeman, 27 is die. Mm-hmm. Die draagt elke dag van het jaar een pak.
3: Als ik een pak aandoe, dan loop je net wat rechter. Dan ben je net wat vrolijker, je bent zelfverzekerder. En dan, ja, dan is het voor mij heel simpel om te denken... waarom wil ik dat gevoel niet ook gewoon als ik naar de supermarkt ga?
2: Ja, heeft hij wel een punt eigenlijk. Hij droeg
0: nou,
2: al pak...
0: omdat dat pak misschien vies wordt... of omdat je gewoon even omdat het niet lekker beweegt of zoiets?
2: Ja, dat... ik denk juist wel. Want dan, ja, nou, je moet niet 1 pak bij CNA halen, Gijs. Dan neem je er 2.
0: Oh.
2: En hij droeg trouwens al pakken toen hij nog heel klein was... als

0: heel klein was als kind, daar werd die film uitgescholden.
1: De bekende flikker, kneus, weet je wel, dat soort dingen, die zijn vaak genoeg, vooral als je jonger bent, komen die voorbij.
0: Ja, daar werd Pim alleen maar sterker van. En inmiddels wordt hij...
2: Ik pak je.
0: Ja, precies. Nou, inmiddels wordt hij dus de pakkend profeet van Meersen genoemd, omdat hij iedereen aan het pak probeert te krijgen. Want, zegt hij, het is goed voor je zelfvertrouwen en ook voor je uitstraling.
1: Voordat jij je mond hebt opengetrokken, heeft iedereen een mening over je. En daarom is het zo belangrijk om goede kleren te dragen.
0: Ja, nou, die stijlgoeroe heeft ook nog een uitgesproken mening over het favoriete kledingstuk van Gijs.
2: Oh!
0: De korte broek.
1: Ja, ik vind dat hele korte broeken dragen vind ik echt onzin. Mannen hebben niet zo'n mooi lichaam. Laten we het in godsnaam een beetje bedekken. Want van die 40-jarige mannenbenen, daar zit echt niemand op te wachten.
0: Ja, daar staan benen van mannen van 60.
2: Ik vind het wel een compliment dat hij mij 40 jaar... Nee, maar wanneer... Want wij hebben dit al eens een keertje gezegd. Wanneer ga jij een korte broek aan?
0: Nee, ik heb dat één keer gedaan en dat achtervolgt mij nog steeds. Jij ligt ook nog eens wakker van, denk ik.
2: Zeker.
0: Het was niet een heel prettige foto, hoor.
2: Je hebt zulke witte benen, zelfs de tanden van Gerard Joling zijn niet zo wit.

Laura, het nieuwe album van Vanessa Carlton is uit. Dat nieuwe album heet Feels. Met een V. Supergoed nieuws voor alle fans. Mocht jij nou sinds 2002 niet meer hebben gevolgd, luister dan vooral even naar de eerste track van het album. Ze klinkt tegenwoordig iets anders dan in de Thousand Miles tijd. Martijn, wat vind je ervan?

0: Ja, veel beter.
1: Het vergeet me nietje.
0: Goed, Marinus, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij bent lekker bij moeders.
2: Ja, ben ik net geweest. Ja.
0: Oh, dan ben je net geweest. Een heel klein koffietje was dat dan.
2: Ja, we waren al eventjes daar. Zo,
0: dus oh, je was er. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. En gaat alles goed? Qua gezondheid en zo met moeders?
2: Ja, het gaat goed.
0: Oké, okay. Nou, hartstikke goed. Marinus, jij hebt een vergeetmenietje naar me toe gestuurd. En
2: ja, dat klopt.
0: Ik moet tot mijn grote schrik zeggen dat ik deze plaat ook een beetje vergeten was. Ja, terwijl dit is een van de beste nummers die hij gemaakt heeft.
2: En ook een van de minder bekende.
0: En een van de minder bekende, klopt. En ik heb nooit begrepen dat hierna niet eens een goede dansremix van gemaakt is. Nooit begrepen. Awesome. Ja. Waarom dit nummer? Waarom vind je dit zo leuk om te horen?
2: Gewoon omdat het ook wat minder bekend was en zo. Dus,
0: Ja,
2: dat kennen we natuurlijk wel allemaal.
0: Ja, precies. Ja. Superfreak, daar heb je het over natuurlijk. Ja en deze die hoor je niet zo heel vaak. Over welke artiest hebben we het?
2: Rick James.
0: Rick James! En welke plaat wil jij graag horen die je niet zo vaak hoort?
2: Glow.
0: Ik vind het een geweldig vergeetmenietje. Ik vind het fantastisch. En nogmaals, tot mijn grote schrik. Ik was hem ook een beetje vergeten, maar ik ga hem nu weer op mijn playlistje zetten.
2: Dat is goed.
0: Oké. Okay. Nou, rij voorzichtig naar huis toe, hè, Marinus?
2: Ja, dat zullen we doen.
0: Oké. En geniet ervan. Fijne avond.
2: Ja, dank je.
0: Hoi.

0: Ooit deze man afgekondigd als Billy Joel. En dat is niet helemaal de bedoeling, hoor. Want als ik dat nu zou zeggen, dan zou ik weer appjes krijgen. Maar het is Billy Joel, natuurlijk. En The River of Dreams, dat hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. En dames en heren, hij is in de house, Lex Gaardhuis! Yeah.
1: De knikloknijter, knaller, knoeper! Of zoiets.
0: Ja. Nou, we zijn weer blij dat je er weer bent, hoor.
2: Ik ook.
0: Ja, want je bent... Want, ik weet niet wat je moet zeggen. Nee, ja, vorige week heb je niet geluisterd natuurlijk, hè?
2: Ik moet heel eerlijk zijn, ik heb er geen seconde van gehoord. Ik was aan een zwembad in de zon.
0: Ja.
2: In Frankrijk, was heerlijk.
0: Wij zijn vorige week dus volledig ingemaakt door Wouter.
2: Ja. Oh. Ik had hem wel geïnstrueerd van, wees niet te lief voor ze. Maar
0: nou, dat is gelukt.
2: Dat hij het zo lief letterlijk heeft genomen.
0: Dat is gelukt. Ja, Martijn, hoe noem jij het ook alweer?
3: Het waren woorden achter elkaar.
0: Ja, nee, maar dat zegt hij altijd. Als hij verliest met een spelletje, zo, ja, dat zegt hij ook tegen zijn kinderen.
2: Nou, ik zal het terugluisteren. Kritisch en aandachtig.
0: Ja, doe maar.
2: En dan zal ik hem desgewenst op de vinger stikken.
0: Ik heb hand in eigen boezem gestoken.
2: Ja.
0: Want heel veel luisteraars die hadden het gewoon wel.
2: Al wel.
0: Die wisten het wel.
2: Ja.
0: En wij wisten het gewoon niet.
2: Nee, dan hadden jullie misschien toch last van...
0: Iets beter moeten nadenken.
2: Ja, misschien wel.
0: Maar...
2: Nou, goed, ik ben weer terug, dus je kunt weer een punt scoren.
0: Ja, gisteren heeft Wouter het wel heel makkelijk gemaakt. Die bijna gewoon een Nederlandse vertaling van het nummer heeft ingegeven. Toen wist
2: ik hoor enige compensatie van de kant van Wouter.
0: Zeker, oké. Okay, nou, was je vakantie fijn?
2: Was heerlijk.
0: Oké, okay,
2: ja, ik heb daar diep nagedacht ook over dit item. Ja. Dus,
0: Oh, je hebt gewerkt.
2: Ik heb er weer een frisse draai aan gegeven.
0: Nou, kom maar op. Wat ga je zo direct draaien in een cryptische omschrijving? Ja. En als wij het niet weten, mag de luisteraar altijd een gokje doen.
2: Dit is hem voor vandaag.
0: Okay.
2: Boefjes zingen over een hectische eerste en dat op de tweede.
0: Boefjes
4: zingen over... Cannibals? Nee. Criminals.
0: De Time Bandits?
2: Nee.
0: Oh.
2: Boefjes zingen over een hectische eerste en dat op de tweede.
4: Als in tweede dag, wat is dit weer voor hen?
0: Boefjes zingen het...
2: Over een hectische eerste.
0: Ja.
2: Dat,
4: Manic,
2: de tweede.
0: Heb ik al gezegd dat ik Wouter een beetje mis, of niet?
4: Lois Lane for the first time?
2: Nee. Goed, jongens. Team luisteraar, klim maar in de app.
0: Tweede, eerste. Eerste,

0: drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur? Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel een heerlijke, voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Radio 10.

0: Barista.nl.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Hoi. Dag.
5: Hoi.
6: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
9: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
10: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
11: Lachen, winnen, meezingen, zeker ook op je bevrijdingsdag. Leven na 7 hoor je zo. Eerst het nieuws van 7 uur. Krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
12: Goedenavond Lex. Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. De hekken werden een tijdje gesloten. Intussen worden weer mensen toegelaten in kleine groepjes. Buiten staat nog wel een lange rij met honderden mensen. Vandaar de oproep om later te komen. Er zijn meer reacties op de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Klimaatorganisatie Fossielvrij NL noemt het bizar. Milieudefensie zelf heeft er ook geen goed woord voor over. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland, zeggen ze. Hun inmiddels oud-directeur wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. In Leipzig worden bloemen gelegd bij de plek waar gisteren 2 mensen om het leven kwamen. Ze werden omvergereden in een drukke winkelstraat. De bestuurder van de auto was vermoedelijk verward. Hij zou geen terroristische motief hebben gehad. Het politieonderzoek is nog volop bezig. En in Amsterdam is vanmiddag een auto de Herengracht ingereden. Opvarenden van een rondvaartboot hebben de bestuurder uit het water getrokken. Raakte niet gewond, meldt RTV5. Het is niet duidelijk waardoor de auto het water in reed. Hij is er inmiddels ook wel weer uitgetakeld. Mijn grote angst dat je ooit een keer in Amsterdam parkeert en dat hij er dan woep zo de gracht in glijdt. Maar ja, het gebeurt wel eens. Radio 10 weer. Vanavond neemt in het Zuidoosten de kans op regen toe. Koelt af naar een graad van 9. Morgen bewolkt. Er valt in het zuiden en midden regen en wordt maximaal 15 graden.
11: Martijn, dankjewel. Grote angst die regelmatig uitkomt tegenwoordig is dat je de crypto knijter knoepert niet raadt met jouw team.
12: Ja.
11: Onder andere bestaande uit Gijs Staverman. Is vandaag ook weer niet gebeurd. Dus een kans voor team luisteraar. Maar dan moet wel iemand het raden natuurlijk. Is dat dan... Ja. Weet je wel, is het te moeilijk. Nou, dat bleek vandaag niet, want Claudia, Marcel, Robert, Jens en Peter, die hebben het geraden. Ja, puntje voor team luisteraar. Nou, morgen weer een kans voor team Gijs, die nu teleurgesteld de studio verlaat. Dag Gijs.
13: Fijne avond.
11: Ja, fijne avond.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
15: Greets. Amster. Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
16: Yes.
15: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
16: Play.
15: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
16: Lekker hoor.
15: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
16: Zoé.
15: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
16: Yes.
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Amster.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets. Oh no.

Als wij zeggen de grootste hits aller tijden, dan bedoelen wij dus ook de grootste hits aller tijden. Precies, ja. Earth, Wind and Fire valt er wat onder, hè, dacht ik. And Love Goes On. Het is 13 minuten over 7. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Wouter Kooijman, bedankt voor de afgelopen week invallen. En ik zeg, die kale gek uit de Betuwe meldt zich weer voor een nieuwe leven.

is het met je? Gezellig dat je er bent. Het was de dag waarop Nederland Bevrijdingsdag vierde. De artiesten die zich vandaag ambassadeurs van de vrijheid mochten noemen, die vlogen in een chopper door het hele land. Mijn gezin en ik hebben net een weekje vakantie met flink wat fastfood achter de rug. Dus vroegen de kinderen meteen of ze die chopper ook met kaas konden bestellen. Nou, dan weet je het wel, hè? De dag waarop veel rommelmarkten in Nederland werden georganiseerd. Want, ja, bevrijdingsdag dus. Rommelmarkt, of zoals wij het thuis noemen, de kamer van onze dochter. En het was de dag waarop de prijzen aan de pomp in Nederland stegen tot nieuwe recordhoogtes. Een litertje ongelood heet voorlopig dan ook een litertje onbetaalbaar. Ja, het is jammer dat sommige grapjes ook echt waarheid zijn. Hè? Niet te geloven. Nou jongens, even slikken en weer doorgaan. Je noemt het ook weer, nou ja. Lachen, winnen, meezingen. Dit is Leven na 7 met later vanavond nog. Jouw kans op tickets voor Treasure.

0: Bij 10, Manic Monday. En sinds deze maandag staat hij online, de veiling. De veiling? Ja, de veiling voor de Alpe d'Huez, waar Radio 10 volop inzet, hè. Want we zijn erbij en we steunen dat doel om die ziekte, die rotziekte, voor eens en altijd uit de wereld te helpen. Daar is natuurlijk geld voor nodig. En Radio 10 steunt de helden die de Alpe d'Huez opgaan, 4 juni. En daarom is een bijzondere Radio 10 veiling in het leven geroepen. En daar komen elke dag bijzondere veiling-items bij. Zo kun je vanaf vandaag bijvoorbeeld, ja, heren en dames die er van houden, bieden op een gesigneerde Playboy-foto van Vrouwtje de Bot. Hallo. Onze Vrouwtje. Jazeker wel. Radio10.nl voor alles over die veiling rond de Alpe d'Huez.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, en scoren kun je ook in dit spel. Een van de laatste Radio 10 paraplu's die je nodig gaat hebben tot aan de herfst. Want er zijn nog wat dagjes met regen, maar daarna schijnt toch die lente echt door te zetten, hè? En dan kun je hem gewoon weer gebruiken als parasol. Nou, die wil je hebben. Wat moet je daarvoor doen? Mij vertellen welke top 4000 artiest je hier 3 keer heel kort achter elkaar hoort. Dan komt ie, hè?
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Hij is lastig. Ik ga toch een keer een hint geven. Bij hoge uitzondering. Het zijn 3 fragmenten, maar ook 3 leden. Een hele bijzondere verhouding tot elkaar. Nog 1 keer. Welke top 4000 artiesten hoorde je? Laat het me weten via de app van 10.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout.
6: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Lex Schuithuis.
13: Oh ja, het is misschien wel de laatste Radio 10 paraplu te winnen dit seizoen. Ga jij er straks mee vandoor? Je weet het binnen nu in een paar minuten. Eerst 11.

0: Gemist in de Voice of Holland jury. Eerlijk is eerlijk, maar toch. You're a star in heaven now. Gelukkig hebben we de muziek nog. Joor de Anouk en One Word. You're a star in heaven. Bij Radio 10 in jouw vertrouwde avondshow. Leven na zeven. Jazeker. Yeah, you're my star. Anouk, dankjewel. En het is ook een show waar je scoort, hè? Dat weet je.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Als je mij kunt vertellen welke artiest je drie keer heel kort achter elkaar hoort. Het is gegarandeerd een artiest uit de top 4000. Dus als je die weet kun je heel snel zoeken. Ik bedoel, hoeveel staan er daar nou in? Claudia uit Baren, goedenavond.
2: Goedenavond, Lex. Hoi.
0: Heb jij een lekkere bevrijdingsdag gehad?
2: Oh, heerlijk hoor.
0: Ja? Nog een,
2: lekker thuis hangen.
0: Oh, heerlijk. Ja, het is, ja, ook, ja, heerlijk, het is ook zo'n dag dat je denkt, wat moet ik er eigenlijk mee? En om nou over de rommelmarkt te gaan of over de braderie, voor zover die er
2: ja,
0: dan is.
2: Ja, ik ben wel bij mijn moeder geweest hoor, van 93 jaar.
0: Hey, ja, wat gezellig. En even een klein oranje tompoesje genuttigd of iets in die
2: geest? Nee, dat niet. Oh, maar dat. Ik zit in het verpleeghuis.

0: Daarom.
1: Oh.
0: Dat was het hoogtepunt van mij.
1: Dat was het hoogtepunt van jou. Dat lekker bij je. Ja, langs. Nou, wat lekker. Hé, hey, en dan weet je me ook nog te vertellen wie dit zijn. Want ja.
2: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
1: Ja, heel veel foute antwoorden. Maar als je luistert, goed luistert naar het tweede fragment. Daar komt iets achteraan en dat is hun grootste hit. Wie hoorde je, Claudia?
0: Hansen natuurlijk.
1: Claudia, ik heb geweldig nieuws. Zal ik het vertellen?
0: Vertel eens.
1: Daar komt hij. Als er nog regen komt deze lente, dan loop jij hartstikke droog. Want ik heb hem voor je een van de laatste Radio 10 paraplu's van dit seizoen. Gefeliciteerd.
0: Super, dankjewel.

Je moet bevrijdingsavond ook in alle rust kunnen vieren, vind ik. En daarom, Phil Collins, you're the one more night bij Radio 10. Het is 7 minuten voor 8 op die 5e mei. En zometeen meer lachen, winnen, meezingen. Lachen, dat doe je als je wint die tickets van 10 voor Treasure. Je kent ze als de winnaars van Tribute Battle of the Bands. Die Bruno Mars tribute, weet je wel. Straks spreek ik ook de zanger Steve over hun grootste concert ooit, waar jij dus bij kan zijn nog dit jaar. En meezingen doe je naast muziek van Treasure

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Koop bij Aldi 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Aldi.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
7: Stihl. Sterk werk.
8: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
7: Stihl, sterk werk.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk, bij Veronica.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
15: Even overlaat.
16: Ik ben aan het streamen.
15: Oh, sorry.
16: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
17: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
18: Are you drinking my Mullet Milk protein?
19: No.
20: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullet Milk protein. The moo you can't resist.
21: Zometeen in Leven na 7, jouw kans op Bruno Mars tribute tickets. Treasure, eerst het nieuws van 8 uur. Mark Bergt.
22: De reder van het Nederlandse vierdeschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10:00 gaan de hekken sowieso dicht, want om 11:00 is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Er staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Het radioteam weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
23: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Hoi van Ethos.

0: Dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag 2026. De dag waarop je sowieso veel goed nieuws kreeg. Wat je misschien al eerder gehoord hebt, misschien niet. Maar deze week maak je kans op tickets van 10 voor Treasure, de Bruno Mars Tribute Band die je kent als winnaar van Tribute Battle of the Bands op SBS. 31 oktober aanstaande staan ze in de AVOS Live. En je weet het, hoor je de oproep deze week. App dan tickets via de gratis Radio 10 app. En wie weet ben jij erbij. Aan de telefoon, speciaal voor deze gelegenheid, leven naar zeven vrienden. Steve, frontman en zanger van Treasure. Steve, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Lex. Hi.
0: Hoe is het?
1: Nou, het gaat super. We hebben net onze theatershow afgerond. Of onze theatertour. En we hebben super veel zin in de AVOS natuurlijk.
0: Ja, want we hebben jullie hier regelmatig mogen begroeten bij Radio 10. We kennen jullie natuurlijk uit Tribute. Flink wat shows in het land gespeeld, theatertour afgerond. Nog andere dingen aan de hand met de band die ik moet weten, Steve?
1: Nee, nou, we hebben natuurlijk het mooie nieuwe album van Bruno. Dus we zijn flink aan het voorbereiden.
0: Ja,
1: We gaan weer een clubtour doen. We gaan een nieuwe theatertour doen, festival. We mogen volgende week naar Curaçao. Het gaat super goed. En we zijn super blij met deze optredens natuurlijk.
0: Zijn jullie dan helemaal hyped als een nieuw album van Bruno Mars uitkomt? Of denk je dan ook, werk in de winkel?
1: Nee, we gaan er vooral van genieten. Het is natuurlijk werk aan de winkel, dat is natuurlijk wel te horen aan het album.
0: Ja.
1: Maar het is wel te gek, zeg. Het is gewoon met Bruno Mars en we kunnen weer lekker ons eigen uitleven.
0: Ik heb jou een aantal keren van heel dichtbij mogen aanschouwen. tijdens het werk en met open mond staan kijken van verbazing. Is er nou nog iets in de performance van Bruno Mars wat lastig is voor jou om daar niet te imiteren, want dat doe je niet, maar te interpreteren, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou, eerlijk gezegd, Bruno Mars is gewoon een mega goede danser. En ik heb vroeger best wel wat gedanst. Alleen ik heb heel tegen wat operaties voor mijn knie mogen aanlopen.
0: Ja.
1: Het hoofd- en kniewerk tegelijkertijd gaat niet altijd zoals ik nog graag had gewild. Maar weet je, we doen het ook op onze eigen manier. En ik wil helemaal niet kunnen evenaren als danser. Dat is gewoon niet te doen.
0: Nee, dat moet je misschien ook niet willen. Plus, je hebt genoeg gasten om je heen staan die de moves ook hebben, toch? Eerlijk is eerlijk.
1: 100%. We hebben een band, ze dansen allemaal lekker mee.
0: Wat is de beste danser bij jullie?
1: Ja, dat is dus heel gek. Dat is de drummer.
0: Ja, dat is heel onhandig, Steve, eigenlijk, toch?
1: Ja, dat gaat hem niet horen.
0: Nee. Daar ben ik zelf drummer geweest. Ik kan zeggen, het geldt niet voor alle drummers. Dat is...
1: Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
0: Dat is niet categorisch, hoor. Ik was op de juiste vellen op de juiste momenten raakt, Steve. Dus laten we daar niet over hebben. Zeg, waar we het wel over moeten hebben, 31 oktober in de AVOS Live. Jullie grootste concert ooit. Wat kunnen mensen verwachten die denken, ik wil er wel heen, maar overtuig me nog even?
1: Nou, ik zou gewoon zeker niet even kijken. Ik zou gewoon zeker naartoe gaan. En onze laatste shows die zijn gewoon supergoed ontvangen. Wij hebben gewoon heel veel zin om het nieuwe album te spelen. En ik denk dat de mensen dat ook natuurlijk willen horen. Van tot hoever zijn Treasure ermee bezig?
0: Ja, te gek. We gaan dat zien en horen daar 31 oktober nogmaals in AVOS Live. En ja, je kunt een gokje wagen, want deze week, zoals gezegd, maak je exclusief bij Radio 10 kans op tickets voor die grootste show van Treasure ooit. Sterker nog, als je nu tickets appt via de Radio 10 app, dan maak je kans binnen nu en een paar minuten te horen dat je daarbij bent. Steve, super bedankt jongen. Ik wens jou heel veel plezier en succes met het voorbereiden van die grote show. En veel plezier op Curaçao ook, hè?
1: Yes, nou super, gaat helemaal goed komen. We zien je daar wel aan de AVOS verschijnen.
0: Heel graag. En jullie waren al vaak genoeg bij ons. Ik ga daar even iets van laten horen, dat is zo geweldig. Live, ooit hier in Gijs op 10, Treasure en 24K Magic.

0: bijna half negen alweer. En ja,
1: tickets van 10.
0: Ik sprak hem net, de legendarische frontman van Treasure, de Bruno Mars Tribute, die won bij Tribute Battle of the Bands op SBS6. Steve, en we hebben goed nieuws, want deze hele week maak je kans om bij een grootste show ooit te zijn. Nou is iedere show vet die gasten spelen, maar deze helemaal. De AFAS Live gaan ze namelijk doen, 31 oktober. Je kunt erbij zijn. Voor meer info check je radio10.nl. Of heb je, als je de oproep deze week hoort, tickets via de Radio 10 app naar ons toe. Er zijn heel wat mensen die dat deden. Onder andere Evelien uit Langeboom.
2: Ja, klopt.
0: Goedenavond. Ben jij heel erg fan van Treasure?
2: Nou, wij volgen de Tribute en Treasure was wel onze favoriet, hoor.
0: Geweldig, dus, zijn de gasten, ja.
2: Laat maar komen.
0: Nou, dat zeggen ze bij deze tegen jou, want Evelien, gefeliciteerd, jij hebt ze te pakken.
2: Wow, yes! Yay! Ja,
0: twee tickets voor Treasure in de AFAS Live. Jij bent erbij, 31 oktober staan ze daar en jij staat vooraan.
2: Oh, gaaf, ja.
0: Heel veel plezier daar en doe ze de groetjes, hè.
2: Ja, dankjewel, doe ik zeker.
0: Dag Evelien!
2: Doei! Fijne uitzending!
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Are you drinking my moelenmilk protein?
5: No.
6: Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Moelenmilk protein. The moo you can't resist.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
8: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
12: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
15: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scherm.

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Meezingen doe je straks in Leven na 7 met Daft Punk en Fleetwood Mac. Eerst met Mike Oldfield. Dit is Moonlight Shadow.

liefde bij hebt voor die grootste hits aller tijden. En steun ook de helden die die weg opgaan. De Alpe d'Huez tijdens de Alpe d'Huez. Radio10.nl voor bijzondere veiling-items waar jij op kunt bieden. Gehele opbrengst gaat naar het goede doel om die rotziekte de wereld uit te helpen. Radio10.nl. Dit is

0: tonight.
1: Vanavond nog. Dat klopt. Want hij is er bijna. Edwin Ouwehand, zometeen.
2: De top 4000 Tombola.
1: In de top 4000 Classics hoor je 3 uur lang het beste, mooiste en leukste uit die grootste hitlijst aller tijden van Radio 10. Wat een plezier, wat een feest nu al. Om die aan te slingeren gaat die enorme bingo-molen weer aan die de top 4000 Tombola heet. Daar rolt een balletje uit. Kijk, daar hebben we hem. Dat is vanavond, even kijken, balletje.
3: 1372.
1: Oh, en die correspondeert, zoals het zo mooi heet. Prachtig, met de nummer 1372 uit de afgelopen editie van de top 4000. Dat is Leila, Unplugged, van Eric Clapton. Veel plezier met het.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
5: Het zijn nu de dierentuinweken bij Vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win!
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Hallo daar, zo dadelijk gaan we weer knallen hoor. Met die top 4000 classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur. Hier is Mark Bergt.
8: Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze, haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Het regent afzeggingen op het bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de 2e keer slikken, want Van Dikhout komt ook niet. Waarom is niet bekend? Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. En voetbalclub NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. NAC wilde dat die overgespeeld zou worden, omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Maar de rechter zei dat de KNVB mag ingrijpen, maar het hoeft niet. NAC gaat vrijwel zeker degraderen nu. Het radioteam weer nu van Weer Online. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
10: Greets. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
11: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
12: Yes!
11: Met deze week in de bonus, alle Melk Uniprotein, tweede gratis.
12: Hoi!
11: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
11: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
12: Zoé!
11: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
12: Yes!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken.
12: maar niet voor lang.
14: Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

In de VS heeft deze Kelly Clarkson al jaren een eigen daytime talkshow. Ik wil er geen Oprah Winfrey noemen, maar ze zit nu al in haar 7e seizoen. Met een mix van interviews met celebrities en allerlei feel-good verhalen, spelletjes. Maar muziek speelt ook gewoon een grote rol, want elke aflevering begint ze dan zingend, hè? En dan niet alleen haar eigen nummers. Nee, ze doet echt alles. Ze heeft covers gedaan van Whitney Houston tot aan Metallica. En dat werd zo populair dat mensen daar soms speciaal voor gingen kijken. Toch heeft ze aangegeven dat dit het laatste jaar gaat worden, omdat ze meer tijd voor haar kinderen wil vrijmaken. Nou, is dat wel een beetje relatief, want deze zomer gaat ze ook gewoon weer optredens doen in Las Vegas, heb ik gezien. Plus, sinds dit jaar zit ze ook weer bij de Amerikaanse versie van The Voice. Dus ja.

raad geven via de Radio 10 app. Suggesties zijn welkom. Ik zeg kom maar door met die pareltjes. Gaan we ondertussen voor de nummer 101 van afgelopen december. Nou, dan weet je het wel, hè? Nou, je hebt natuurlijk

dat is altijd even oppassen, hè. Deze kan zomaar in je hoofd blijven zitten. Vooral dat... Ja, zie je wel, bij mij ook al. Cranberries en Ode to My Family. Een nummer dat gaat over het moment dat je leven ineens verandert. En je jezelf misschien een beetje kwijtraakt. Nou, de zangeres van de groep die schreef het toen het succes ineens haar leven had veranderd. En ze eigenlijk terug verlangde naar hoe het vroeger was. Niet omdat het dan per se beter was, maar wel gewoon rustiger. En daar had Terence Tan D'Arby in de jaren 80 vooral ook behoefte aan. Hij omschreef alle hectiek en gekkigheid die rondom zijn persoon ontstond ooit als het ontsnappen uit een brandend huis. Om even aan te geven hoe hij er toen in zat. Dit is Dan's Little Sister. Nou.

0: live. Alle info op radio10.nl.
1: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: album uit 2005. Nou ja, dat was dan Confessions, zonder dat toe. 21 jaar zit daartussen. Maar goed, bij Madonna zelf staat de teller inmiddels al op 67. Dus waar hebben we het over, mensen?
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

Radio 10, Madonna, True Blue. Ja, ondertussen zit hij weer in een nieuw hoofdstuk, hè. Ze heeft namelijk recent een nieuwe single uitgebracht met Sabrina Carpenter, Bring Your Love. En dat is niet zomaar een losse track, nee. Dat is de voorloper van haar nieuwe album, Confessions 2. Dat album gaat op 3 juli verschijnen. En dat moeten we dan zien als een vervolg op haar dance album.

Eigenlijk is de boodschap simpel. Zeg gewoon eens wat vaker ja. Nou ja, persoonlijk denk ik dat het veel makkelijker is om juist nee te zeggen. Hè? Wil je mee? Nee. Kun je helpen? Nee. Zullen we afspreken? Nee. Lekker rustig, zullen we zeggen. Bestaan er natuurlijk genoeg vragen waar je me al te graag ja op wilt zeggen. Nou, laat dat even rondgaan in je hoofd. Hè? Waar zou je zeker ja op willen zeggen? Op welke dingen?

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Hoi.
2: Hoi.
3: Hoi.
4: Hallo.
5: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
6: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
13: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
15: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
16: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Meer fijne dingen onderweg, maar de top 4000 classics. Onder andere Katie Melua en Lou Rawls. Plus, de King of Pop staat al klaar. Nu het nieuws van 10 uur.
22: Er zijn zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten bij een zieke Nederlandse vrouw van vierenschip Hondius dat bij Cape Verde ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker, omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminder toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. En in Amsterdam is het jaarlijkse 5 mei-concert aan de gang. En het Koningspaar is er ook weer bij. Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag en wordt gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez en Akda de Munnik, en het wordt afgesloten met We'll Meet Again. Het radioteam weer nu van Weer Online. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien en andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snijbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

Tweede uurtje van de Classics voor deze dinsdag. Ja, gisteren was ik er niet, maar dat had een goede reden. Ik was namelijk bij een concert van Christopher Cross. Hij trad op in Utrecht. Ja, ik had zoiets van, een van de mooiste liedjes die ik ken, kan ik dan gewoon een keer live horen. En welke dat dan is? Nou, ik dacht wel leuk om die er even bij te pakken. Je gaat hem dus zo horen. Verder straks ook muziek van Seal, The Love Affair. En nu eerst Katie Melua met die enorme hoeveelheid fietsen. Ja hoor, we gaan voor die 9 million bicycles.

Christopher Cross. Ja, ik had het er net al even over. Ik was gisteren bij zijn concert, juist omdat ik dit liedje Sailing een keer live wilde horen. Dat was trouwens op de dag nadat hij 75 is geworden. Dus vanuit de zaal is er heel spontaan nog een happy birthday ingezet. Maar die Christopher Cross vertelde dat hij zijn verjaardag in Parijs had gevierd. Had hij ook opgetreden, dat was eigenlijk een logisch gevolg. Maar daarbij liet hij heel nadrukkelijk weten dat hij blij is dat hij een tijdje weg is uit de VS vanwege Donald Trump. Die was ook weer een artiest dus die zich uitsprak tegen zijn beleid. Hij noemde Trump onder andere een idioot en een psychopaat. Overigens, wat hij daarna ook vertelde, toen hij helemaal aan het babbelen was geslagen, was het feit dat hij een tijdje terug zijn paspoort moest laten zien. Ik meen op een luchthaven, we kennen het allemaal wel eens. Maar dat er vervolgens iemand tegen hem zei, kijk zo in zijn paspoort, van hey, Christopher Cross. Vroeger was er ook een zanger die heette Christopher Cross. U heeft exact dezelfde naam. Maar diegene die dacht dat Christopher Cross al jarenlang was overleden, want dat zei hij er ook bij. Ja, heel pijnlijk allemaal, maar aan de andere kant ook wel heel grappig, want diegene had natuurlijk geen idee. Top 4000 Classics, zometeen Kiss from a Rose van Seal. En nu, The Love Affair.

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
5: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
6: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
8: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Mama, ik ben super blij met jou.
12: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
13: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
14: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
19: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

Air Supply, All Out of Love. Met daarvoor trouwens Bruno Mars, samen met Mark Ronson. En over Bruno Mars gesproken, je weet van onze Tickets van 10 actie deze week. Hè? Want zijn hits gedaan door misschien wel de beste tribute band aller tijden. Treasure, zij wonnen vorig jaar de tribute, hè, Battle of the Bands. En ze spelen sindsdien elk podium plat. Zo ook in oktober. Dan staan ze in Havas Live en dat wordt hun grootste solo show ooit.

Radio 10. Let me entertain you. Ja, als er iemand is die weet hoe hij die dag moet doen, is het wel Robbie Williams. Hij heeft trouwens net een freak-accident achter de rug. Dat is ook te zien op Instagram. Want er is een stuk van zijn voortand afgebroken. Dan voel je lullig, hè? Als je gewoon een stuk van je voortand eraf breekt. Dat gebeurde terwijl hij zijn tanden stond te poetsen. En hij merkte het eigenlijk pas toen zijn vrouw hem aankeek en vervolgens haar hand voor de mond sloeg. Van, oh. En dat is dan denk ik ook letterlijk wat je zelf doet als je het dan ziet. Vooral niet lachen en vooral niet met je mond open gaan staan. Maar ja, als je Robbie Williams heet, dan maak je er gewoon foto's van en dan plaats je dat gewoon op Instagram. En dan maakt hij meteen grappen over. Zo vindt hij onder andere dat hij er een beetje uitziet als Dumb and Dumber. Nou ja, de foto's zijn te vinden op het internet. Top 4000 Classics. Nu met een echte guilty pleasure van Anita Meijer.

0: Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
2: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: ethos.nl.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Zometeen voor de top 4000 classics. Onder andere muziek van Wild Cherry en Queen samen met David Bowie. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
11: Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de 7e verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. Dan nog het Radio 10 Weer Door Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden.
12: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
13: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
16: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
15: Werken? In deze drukte?
16: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
15: Stap je ook in?
14: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Youfone.

Heerlijk dit, hè? Wild Cherry and Play That Funky Music. Ja, van oorsprong gewoon een rockband uit Ohio. Ja, tot ze ergens in de 70s steeds

ja, tijdens een van die optredens riep er dus iemand uit het publiek: play that funky music, white boy! En die kreet die bleef dus in het hoofd zitten van de zanger. Ja, normaal gesproken is dat dan iets waar je aan ergert, hè? Dat je denkt van, met je grote mond, ga hier dan staan. Maar hij boog het gewoon om in het positieve door te gaan schrijven aan het liedje dat je net hoorde met de bijbehorende funk. En dus ook, ja, die kreet: play that funky music, white boy. Heerlijk toch? Goed, derde en laatste uurtje alweer van de Classics voor deze dinsdag. En die vullen we in de komende 20 minuten met hits van Chen CC, Sam Hunt, Rob de Nijssel dadelijk en nu eerst Martika. Ja, graag neem ik je mee terug naar 1989 met Toy Soldiers. Afgelopen

0: Hij heeft er destijds jaren op moeten wachten. Heel veel hits, maar nooit die nummer 1 hit. En uiteindelijk lukte dat wel met deze in 96. Bange Hart. 5 weken stond hij zelfs op 1 hier in Nederland. En ook in de top 4000 is het jaarlijks zijn hoogste notering. In de afgelopen editie was hij goed voor nummer 63. En hij stond daar in goed gezelschap. Hij stond daar toen in tussen Pink Floyd en AC/DC. Top 4000 Classics, nu met Sam Hunt. Ja, dit is geen standaard liedje. Het is eigenlijk gewoon een gesprek op muziek. Dit is Take Your Time bij Team.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to...

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
21: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
22: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
23: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
24: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
0: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

broers uit L.A. die met elkaar de boel eigenlijk naar een hoger niveau tilden. De een was heel goed op de basgitaar. Sterker nog, hij stond bekend als Thunder Thumbs vanwege zijn razendsnelle slapping. En uiteraard heb ik het dan over het slappen, het slaan van de snaren. En ik zou dat graag voor willen doen, maar ik voel ook een beperking. Ten eerste, het is radio, dus dan kan je het niet zien. En ten tweede, ik kan het ook niet. Nou, hoor ik je denken, wat kan je nou eigenlijk wel? Nou,

0: Magic.
1: Ja, is dit er nou eentje of is het een beetje vergezocht? Ja, wat mij betreft het laatste. Mag je denken, waar gaat dit over? Nou, er zijn dus mensen die beweren dat ze in dit liedje een sleebelachtige percussie horen. Met andere woorden, dat het eigenlijk stiekem een kerstliedje zou zijn. Ja, daar trek ik toch wel even de grens, hoor. Want inhoudelijk gaat het niet over kerst. Zelfs ook niet een klein beetje. En dat lijkt me dan toch ook wel een voorwaarde. Plus, ja, denk ook eventjes, mensen, 5 mei, waar hebben we het over? Pas over 234 dagen is het kerst, dus ja, we gaan hier nu niet alle kerstplaten draaien. Goed, de nacht van 10, dat is dan wel weer een reële gedachte. Ja, we ronden de classics zo dadelijk af, maar je weet, morgenavond om 9 uur zijn ze er weer.

0: Pilsteak 1 en...
1: Wow, wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
6: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
7: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
8: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met...
10: misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Mama, ik ben super blij met jou.
12: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
13: Radio 10. Het ANP-nieuws van 12 uur.
14: In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het Hantavirus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Die finale is eind deze maand in Budapest. Dan nog het Radio 10 Weer door Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden.

Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos en vertrok het koningspaar, zoals elk jaar, tijdens het slotlied met een boot. Dan nog het Radio 10 Weer Door Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden.

Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld laait op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. Een optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. Dan het radioteam weer door Weer Online. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. En wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden.